Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

Wil je meer weten over het werk van een rechter? Dit is jouw kans. Je kan rechter Frans Kozijn maandag het hemd van het lijf vragen over zijn werk en het strafrecht. Stuur je vraag nu vast via westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. Zo worden we allemaal een stukje wijzer.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, is de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: What you've done to me? What you've done to me? What you've done to me?
1: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Nou, hij staat al iets van 12 jaar. En 12 jaar groet ik hem iedere keer als ik hier voorbij loop of met de auto voorbij rijd. Hij is mijn stukje Zuid-Afrika in Den Haag, zeg maar.
1: In Den Haag staan ruim 500 beelden in de openbare ruimte. Kunstwerken, gedenktekens en installaties die allemaal hun eigen verhaal hebben.
0: Hi Nelson, dat zeg ik dan. Je voelde de kracht van die man, de aura om hem heen.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

0: Het Haags Beat Festival 2024.
1: Het festival werd afgesloten door een gelegenheidsband met onder andere Cesar Zuiderwijk en Rinus Gerritsen, Ben Sanders en Emily Brown.

0: na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
1: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: dit vergeet je niet. We hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

Wil je meer weten over het werk van een rechter? Dit is jouw kans. Je kan rechter Frans Kozijn maandag het hemd van het lijf vragen over zijn werk en het strafrecht. Stuur je vraag nu vast via westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. Zo worden we allemaal een stukje wijzer. Dit is Radio

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt al maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
6: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
7: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
7: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
9: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
12: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
11: Echt?
12: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Tot 9 uur, klassiek op West.

Welkom voor 2 uur klassiek. Met het eerste deel, de Villanelle uit Les Nuits d'été. De zomernachten van Hector Berlioz. Deze liederencyclus begint met een dansje op het moment dat alles vol in bloei staat. Maar in de loop van de 7 liederen gaat het leven verder en eindigen we allemaal op het onbekende eiland. U hoorde de stem van Véronique Jeans met het orkest van de opera van Lyon. En we hebben veel zang vandaag. Er zijn deze week veel koren op de podia. Maar goed, eerst even door met de zomer. Een heel oud liedje. En dan hebben we het over de middeleeuwen in Engeland. Een handschrift uit de 13e eeuw, maar het bestond toen allang. Summer is I coming in. De zomer is gekomen. De koekoek zingt, het zaad is ontloken en de weide bloeit. Zing, koekoek.

Over de zomer die volgens de weerkundigen deze week 1 juni is begonnen. U hoorde een middeleeuws liedje uit het Engelse Essex, uitgevoerd door de Dufay Collective. En natuurlijk veel zomer in de verschillende jaargetijden. U hoorde al vaak de versie van Joseph Haydn. Eigenlijk altijd het origineel. Maar vandaag heb ik een mooi arrangement voor de liefhebbers van het koper. Twee deeltjes uit Haydn's Jahreszeiten. In het eerste deeltje stijgt 's ochtends de zomerse zon tot hoog aan de hemel, om in het volgende deel, de Barcarolle, een boottochtje bij zonsondergang te laten horen.

Twee deeltjes, de zomerse zonsopkomst en een boottochtje uit de jaargetijden van Jozef Haydn. In een arrangement voor koperblazers door Ensemble Harmonic Brass. Ik vertelde al heel veel koormuziek deze week op de podia, dus ook in Klassiek Vandaag. Zaterdag aanstaande zie ik het Engelse klinkende, maar heel Haagse, de Heke Vocal Ensemble. Op het programma onder meer muziek van Claudio Monteverdi. En ik heb er twee voor u. Sfogave con le stelle, over een smoorverliefde man die in de nacht aan de stenen zijn hart lucht. En Luci Sirene e Chiare, over het wonder van de liefde.

Tweemaal over de liefde, tweemaal Claudio Monteverdi door Ensemble Nuove Musiche onder leiding van Krijn Koetsveld. Veel meer moois aanstaande zaterdag in de Duits-Evangelische Kerk aan het Blijenburg in Den Haag. En dan door het De Heek Vocal Ensemble. Dan gaan vandaag de pianoliefhebbers door de deuren van het pianohuis aan het Noordeinde en daar zijn ze welkom. Want daar speelt om 14:15 de Cubaans-Haagse pianist Gustavo Corrales Romero. Een programma met Latijns-Amerikaanse klanken. Ik heb hier drie stukjes van en door hem. Cubania, Amadeira en To Punuelo e le Cintura. Ik hoop dat ik dat allemaal goed zeg. Dat is een dansje.

Driemaal Latijns-Amerikaans door Gustavo Corrales Romero. Wie nog veel meer van en door hem wil horen, is straks om 14:00 welkom in het Haags Pianohuis. En dan gaan we gewoon naar ons volgende stukje koorzang. Ik zie nog een koorconcert aanstaande woensdag tijdens de lunch in de Gotische Zaal van de Raad van State. Studenten van het Koninklijk Conservatorium samen met pianist-organist Jos van der Kooi. Het programma is, zoals altijd, een verrassing. Daarom een stukje dat ik zelf mag kiezen. Een hele bekende uit de West Side Story, maar dan door topvokaal ensemble Voetjes Eet. Luister naar hun versie van Maria.

Maria uit de West Side Story en een arrangement door Voetjes Eet. Liefhebbers van het kleine zangensemble zijn woensdag tijdens de lunch welkom in de Gotische Zaal van de Raad van State. De ingang is recht tegenover Paleis Noordeinde. En daar zingt dan Bes Vocaal Ensemble. Maar liefhebbers van heel veel koorzangers gaan dinsdag naar Leiden. Daar in de Stadsgehoorzaal is het Korendag. Maar liefst 50 koren doen die dag mee. Ik weet niet of ze allemaal tegelijk losbarsten, maar ik heb gewoon maar weer iets uitgezocht. Van korengrootheid John Rutter, componist en dirigent van de Cambridge Singers. Hier is hij met een eigen compositie, What Sweeter Music.

What Sweeter Music van John Rutter. Hoort eigenlijk niet bij deze zomerse tijd, want het is een kerstliedje. Maar wel altijd mooi. En daarbij een oproep aan de koorzangers om dinsdag een kijkje te nemen in de Leidse Stadsgehoorzaal bij het Korenfestival. Dan lokt in deze zomerse tijd natuurlijk wel de vakantie. Dus tijd voor een reisje. Voor echte warmte hoeven we niet zo heel ver weg tegenwoordig, maar laten we toch even naar Portugal afreizen. Misschien kwam u ooit in de Algarve. Wat u daar waarschijnlijk niet tegenkwam, is het orkest dat opereert vanuit Faro. De naam is simpel: Orquestra do Algarve. En ik heb ze hier met een stuk van Marcos António Fonseca Portugal. Hij werd geboren in Lissabon in het jaar 1762 en is daar een van de grote operacomponisten. Il Duca de Foix, over een hertog die regeert over een stad die helemaal niet in Portugal, maar in Frankrijk ligt. Nou ja, het gaat ons over de muziek. En hier is de ouverture.

Het Algarve Orchestra met ouverture bij de opera Il Duca di Foix van Marcus Antonio Portugal. En zo zijn we toch in Portugal. En als je aan muziek in Portugal denkt, dan klinken vanzelf de liederen die zo goed bij de volksaard daar passen. Ik noem het altijd maar terugkijken naar een verleden dat nooit meer zal terugkomen. En of het nou het roemrijke Portugese verleden of een simpele verloren liefde is, maakt in de fado helemaal niks uit. Hier is Maritza met Maria Lisboa.

Maria Lisboa door een van de belangrijkste fado-zangeressen, Marita. En met dit zomerse uitstapje naar Portugal zijn we bijna toe aan het nieuws van 8 uur. Daarheen met een concert, zoals altijd op maandagochtend, in Museum Voorlinden. Daar klinkt heel vaak een strijkkwartet, maar morgen gaan we genieten van een pianotrio met de naam Brioso Trio. Het programma vertelt dat we in elk geval een trio van Felix Mendelssohn gaan horen. Nou, dus naar het nieuws met 2 stukjes uit zijn allereerste trio in D-klein. Na het nieuws nog een heel uur klassiek, dus graag tot zo meteen.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja,
3: lekker. Ja, lekker.
1: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
4: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
10: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
11: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
12: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
14: Juni geeft ons de langste dagen van het jaar. De zomer begint, we vieren Vaderdag en genieten van buiten. Maar voor families die knokken tegen de zeldzame ernstige ziekte, staat de tijd stil. Voor hen telt werkelijk elke dag. Het Zeldzame Ziektefonds financiert daarom onophoudelijk en gericht medisch onderzoek. We moeten nu concrete resultaten boeken voor patiënten. Die doorbraak kan niet wachten. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
16: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
17: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten, nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
18: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
19: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
21: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
23: Peugeot.
21: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
25: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
26: Tot 9 uur, klassiek op West. Dit is live.

En zo zijn we terug voor een tweede uur klassiek met het LP-duo. Twee pianisten samen op deze eerste zondag van de zomer met het nummer Sun van Giel Meijering. En dan een heel zomers geluid, dat is voor mij de blokfluit. In alle culturen vinden we fluiten die hun uiterste best doen om de vogelwereld te laten klinken. Ik heb hier twee stukjes voor blokfluit ensemble. Allereerst een dansje, een anonieme Gaeljert met de mooie naam Susanna. En daarna de Antimaske, ook een dans van John Dowland.

Tweemaal een dansje uit de vroege 17e eeuw door het blokfluitensemble de Royal Wind Music, onder leiding van Paul Leenhouts. En we schuiven maar een klein stukje door in de tijd voor een concert vandaag in de Waalse Kerk in Den Haag. Daar een programma met de naam Echo's uit Versailles. En dan klinkt er muziek aan het hof van Lodewijk de 14e. Er klinkt muziek op oude instrumenten. De traverso, vroege dwarsfluit. De barokhobo, viola da gamba, verwant aan de cello. En de theorbe, dat is een hele grote luit. Eigenlijk een voorloper van het klavecimbel. Muziek onder andere van Jacques Otteterre. En ik heb hier uit zijn derde suite drie dansen. Een allemande, een menuet en een gigue.

uit de derde suite van Jacques Hotteterre. Dit was ensemble Michael Form. Maar straks, om 3 uur in de Haagse Waalse Kerk, deze muziek en veel meer uit vroeger tijd aan het Hof van Versailles door ensemble Amber Music Box. Dan opnieuw aandacht voor een kamerkoor. Zaterdag in de Waalse Kerk het vocaal ensemble Ludens. Ik zie op het programma muziek van Caroline Shaw, Amerikaans componist, violist en zanger. Haar werk is niet zo makkelijk te vangen. Nieuw klassiek, maar ook stukken in het lichtere genre en veel muziek. Vandaag een stukje over je geliefde woning. De titel And the Swallow. Over de zwaluw die haar nest vindt en daarin haar jongen kan grootbrengen. Vandaag nogmaals door een van de allerbeste vocale ensembles. U hoorde ze al een uurtje geleden. Voetjes Eet.

And the Swallow. Over het vinden van je eigen thuis. Losjes naar Psalm 84 van Caroline Shaw door Voetjes Eet. Ook samen met nog veel meer moois te horen zaterdag in de Haagse Waalse Kerk, dan door vocaal ensemble Ludens. En dan is het tijd voor de operette van de week. Ik koos vandaag voor een van de misschien wel duizenden zarzuela's, de Spaanse straatoperette. Voorstellingen die ook letterlijk op straat gespeeld werden en nog worden. Doña Francisquita van Amadeo Vives. Over Francisquita die verliefd is op de student en dichter Fernando. Maar hij zit op zijn beurt achter de actrice Aurora aan. Die dan eigenlijk weer het liefje is van Lorenzo. Nou, of u het kon volgen of niet, het was in elk geval smullen voor het publiek op een warm Spaans marktplein. Ik heb voor u uit de eerste acte Canción de Juventud, het lied van de jeugd.

Uit de Zarzuela, Spaanse straatoperette. Doña Francisquita was dit. Een lied over de jeugd. Vandaag door solisten met het Orquesta Sinfonica de Tenerife. Dan een concert door een ensemble dat ik in dit programma nog niet tegenkwam. Een feestje voor de koperblazers. Donderdag in Stadstheater Zoetermeer. Daar speelde fanfare Bereden Wapens. En dat is een van de twee overgebleven regimentsfanfares die de landmacht rijk is. Ze zijn paraat bij militair ceremonieel. Maar we kennen ze ook van bijzondere optredens op de fiets. Je bent nu eenmaal bereden of je bent het niet. Ik heb ze hier samen met zangeres René van Bavel met het nummer Sister.

Sister, René van Bavel met de fanfare Bereden Wapens. Deze fanfare is ook te zien en horen in Zoetermeer met het programma Heroes. Dan samen met zangeres Katelijne. En dan twee bijzondere concerten in Amare. Allebei vanavond. Allereerst in Amare Studio, het Marmucha Orchestra samen met de jazz-hoboïste Marie Pepe Contreras. En dat is een bijzonderheid van jazz. Want jazz op de hobo kom je maar heel zelden tegen. Ik heb haar hier samen met een ensemble rond zangeres Katja Mourinho. En dat liedje heet Maya.

Maya, door Katja Mourinho, met prominente horen jazz-hoboïste Maripepe Contreras. Ook samen met het Marmoucha Orchestra vanavond om 8 uur in Amare Studio. Maar het zou kunnen dat u daar ook bent voor een optreden van de Braziliaanse zanger, programmeur en bossa nova pionier Marcos Valle. Daarvoor bent u dan om 7:45 in het Danstheater. Ik heb hem hier met een nummer met een wel heel duidelijke titel. De Nova Bossa Nova.

Marcus Walle met de Nova Bossa Nova. Een optreden van een van de grootste Braziliaanse artiesten. Vanavond in Amaris Danstheater. En u merkt al dat we naarmate de zomer vordert meer in de sfeer van lichter, zonniger en festivalachtig klassiek terechtkomen. En zo zie ik in de Waalse Kerk een optreden van jazzpianist Guillaume Marcenac samen met sopraan Astrid De Vauw. Marcenac is gekend om zijn jazzy bewerkingen van het Franse chanson. Ik heb hem hier met een heel beroemde van Charles Trenet. Over de zee. La mer.

La Mer, wereldberoemd gezongen door Charles Trenet. Vandaag door Guillaume Marsenac en Patricia Wisse. Deze jazzpianist kunt u live gaan horen samen met sopraan Astrid De Vouw in de Waalse Kerk vrijdag aanstaande. En dan waagt het residentieorkest zich zaterdag weer in het Paard aan de Prinsengracht voor een nieuwe aflevering van Symphonic Junction. Te gast zijn Hermine Deurlo, virtuoos op de mondharmonica, en zangeres Sarah Blake, Zuid-Afrikaanse singer-songwriter en bassiste. Ik heb hier alvast Hermine Deurlo met het residentieorkest in

Holland van Hermine Deurlo met het Residentieorkest. Ook zaterdag samen in het paard aan de Prinsengracht. En wanneer zelfs het Residentieorkest zich buiten de klassieke paden begeeft, mag ik in klassiek ook nog wel even door. Vrijdag in de Goudse Schouwburg een optreden van het duo Jentel en de Boer. Geliefd om hun fraaie liedjes en daarbij toch ook grappige optreden. Ik zie dat we alweer een wachtlijst is. En daarom vandaag alvast een klein stukje voor iedereen. Jentel en de Boer met Wanneer.

Jentel en de Boer met Wanneer. Vrijdag live in Gouda. En dan kijk ik op de klok en zie dat we moeten gaan afsluiten. En dat doen we weer netjes klassiek. Want het Hofstads Jeugdorkest speelt vanmiddag in Amare haar promenadeconcert. Op het programma ook Rosamunde van Franz Schubert. En met deze balletmuziek gaan we vandaag klassiek afsluiten. Nog een heel fijne zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
9: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
10: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
11: In Scheveningen is het 15 graden, in Delft 16.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Paul van der Lucht met de belangrijkste regionieuws. In de Haagse Schilderswijk is één persoon gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie is er een ruzie aan het incident voorafgegaan, maar er vindt nog onderzoek plaats. Het slachtoffer is licht gewond. De gemeenteraad van Katwijk wil medicijnenfabrikant Eli Lilly graag in de gemeente, maar onder voorwaarden. De raad wil dat het Rijk helpt de verkeersproblematiek op te lossen bij de Molentuinweg en de N206. Daarover moet voor half juni duidelijkheid zijn. Rond de haven van Scheveningen zijn bij een grote controle van onder meer de politie, douane en de ATM ruim 100 bekeuringen uitgedeeld, illegale drugs in beslag genomen en 2 mensen gearresteerd. In totaal werd ook €67.000 aan achterstallige belastingen geïncasseerd. Tot zover de regiohoofdpunten, dan nu het overige nieuws.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg J om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Na de reclame meer muziek bij Radio West.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lisse.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
16: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk... lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen... van Nederlandse topsporters en coaches... over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
17: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
16: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
18: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Tot 10 uur, uit.

0: De Puma's, mijn houten hart. Goedemorgen. Ik denk dat het fenomeen naturisme zijn glorietijd beleefde in de jaren 70. De tijd van vrijheid en gelijkheid, maar dat betekent niet dat het niet meer bestaat. Vandaag is de landelijke dag van het naturisme en dat gebeurt in onze regio op 3 plekken. Ik bel zo meteen met Reewijk. En het is te hopen dat de temperatuur een beetje meewerkt, want anders lijkt het mij best wel een uitdaging om naturist te zijn. Margo Ribberink die kan ons zo meteen vertellen of dat allemaal gaat meevallen met het weer. En cabaret komt straks van Hans Steeuwen. Hij vertelt het ware verhaal van Roodkapje. Wat gebeurde er nu echt tussen haar, de wolf en de jager? Zometeen hier het antwoord op die vraag.
1: Uit.
0: In 1964 rolde in de Verenigde Staten de eerste Ford Mustang van de band. Een iconische auto die nog steeds wordt gemaakt en die meteen vanaf het begin een enorme groep liefhebbers en fans had. Al die fans die komen vanmiddag aan een trekje in Poeldijk. Want daar is een evenement dat helemaal gaat over dat ene specifieke automerk. Alle modellen zijn er ook aanwezig. Jack van den Ende organiseert dat. Jack, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is er zo bijzonder aan de Ford Mustang?
2: Ja, natuurlijk een iconische auto. Je zei natuurlijk net al van 1964. Ik denk in die tijd dat dat de droom was van elke jongen om zo'n auto te bezitten.
0: En dat is voor veel mensen nu nog zo eigenlijk, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Zeker.
0: Heb jij er zelf een?
2: Ik er niet. Mijn vader wel, die spaart ze, zeg maar. ik vind het wel een vreselijke mooie auto, maar ja. Nee.
0: En er is ook een speciale club dus voor mensen die deze auto hebben. Hoeveel leden heeft die club?
2: Ik zou het echt niet durven zeggen. Het evenement inderdaad wordt bij ons op het terrein georganiseerd. Mm-hmm. En volgens mij, uit mijn hoofd, zijn het iets van 1500 leden van Ford Mustang Nederland.
0: Jullie hebben dus een festival helemaal over dit ene automerk. Wat gaat er gebeuren vanmiddag?
2: Het is eigenlijk het parkeerterrein stellen we open voor alleen maar voor de Mustang. En dat is vanaf 10 uur, van 10 tot 5. En ja, er zijn allemaal kraampjes, dus allemaal met Ford Mustang onderdelen, Ford Mustang modelauto's. Er staat sowieso de hele dag een DJ te draaien. Natuurlijk hebben we ook een lekkere kraam waar je lekker hamburgers, patat kan halen. Maar ja, de mensen die kijken vooral naar elkaars auto. En, ja, het is gewoon een mega evenement.
0: Heb je enig idee hoeveel auto's er verwacht worden?
2: In de voorgaande jaren zaten we iedere keer rond de 300 Ford Mustangs. Mm-hmm. En dat is inderdaad vanaf 1964, vanaf de eerste tot en met nu. Alle Ford Mustangs worden toegelaten, behalve de elektrische Ford Mustangs.
0: Oh, en waarom worden die niet toegelaten?
2: Ja, dat is natuurlijk geen echte auto, om zo eerlijk te zeggen.
0: Oké, dus als mensen met een elektrische aankomen, dan is het daar is het gat van de deur.
2: Ja, precies, precies.
0: En ik kan me voorstellen dat het ook leuk is voor mensen die misschien zelf niet zijn auto hebben, maar gewoon wel geïnteresseerd zijn in auto's. Het gewoon mooi vinden om al die modellen te zien. Het is toch een soort openluchtmuseum even, hè? Is het voor die mensen ook interessant?
2: Zeker, zeker. Ja, de voorgaande jaren zaten we hier rond 1500 bezoekers. Dus het is zeker, en dat zijn natuurlijk allemaal niet mensen die Mustang bezitten.
0: Nee.
2: Misschien wel die er eentje willen bezitten. Maar het is gewoon mega mooi om naar te kijken.
0: Nou, straks vanaf 10 uur in Poeldijk. Ze gaan door tot 5 uur vanmiddag. En alle informatie kun je vinden op fordmustangclub.nl. Dankjewel, Jack. Maak er een mooie middag van.
2: Dankjewel, jij ook.

0: Wham, Everything She Wants. De agenda. Miniatuurkunstwerken, die kun je momenteel bekijken in het Lam Museum in Lisse. En dat is een museum over eten en kunst. En dit zijn allemaal piepkleine kunstwerkjes die je kunt zien. En dat stelt dan bijvoorbeeld een beetje een netje beschimmelde mandarijnen van 6 mm voor. Of een gebruikt theezakje van een paar millimeter. Onder de Loep heet deze tentoonstelling. Die kunstwerkjes zijn gemaakt door Bianca van der Hulst-Zeisenaar. Als bezoeker krijg je een loop mee, want anders is het gewoon bijna niet te zien. Tot en met 4 oktober kun je het gaan bekijken in het Landmuseum in Lisse. Het is vandaag Proef de Polderdag in de regio Zoeterwoude. Tussen 1 en 4 kun je onder meer op geitenboerderij het Geertje komen proeven, plukken, ontdekken en ervaren hoe rijk de natuur is. En zo maak je dan kennis met de wereld van voedsel, bodem en biodiversiteit. Alle activiteiten zijn helemaal gratis. Je kunt naar het Voedselbos in het Geerpolderpark. Er is het Wildpluk Avonturenpad, de Evolutietuin aan het Hazelland en het Polderpad door het Prielenbos en de Geerpolder. Dit is dit en heel veel meer vandaag op de Proef de Polderdag. Meer informatie kun je krijgen bij het Geertje. En het is weer Slootjesdag in het Zuiderpark in Den Haag vandaag. Dat is een heel leuk evenement voor kinderen van 4 tot 12 met hun ouders of grootouders. Ze gaan daarbij met een schepnetje door het water. Dat wordt uitgeschud boven een bak en zo ga je dan kijken wat daarin zit. Wat ze ontdekt hebben, wat er kriebelt. Aan de hand van een zoekkaart kun je daarna dan gaan uitzoeken wat het is. En zo leer je van alles over de onderwaterwereld. Dit is vandaag van 11 tot 4 in het Zuiderpark. En meer informatie bij het IVN in Den Haag.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Michael Jackson, Rock With You. Cabaretier Hans Theeuwen was midden jaren 90 een sensatie. Vanuit het niets brak hij door en hij was een cabaretier die eigenlijk alles wat tot dan toe was gedaan totaal overboord gooide. Hij was onvoorspelbaar, niet in een hokje te plaatsen en ontregelend, maar bovenal was hij vaak onweerstaanbaar komisch. Nu is humor natuurlijk altijd een kwestie van persoonlijke smaak, maar ik heb destijds heel hard moeten lachen om de scène die je nu gaat horen. Voor het plaatje moet je even weten dat Hans Theeuwen het podium opkwam met om zijn hoofd een rode theedoek.
1: Ja, goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Sam Reska van de Pijnakker. Maar ja, de meeste mensen kennen mij natuurlijk gewoon als Roodkapje. Ja, kijk, dat is, aan de ene kant is dat natuurlijk hartstikke leuk. Maar soms is dat ook heel erg vervelend. Dus. Ja, nee, maar kijk, ik heb nou mijn eigen cabaret begonnen. Maar wat er heel vaak gebeurd is, kijk, dan kom ik op als Mariska van de Pijnakker. Maar dan zien mensen mij en dan zeggen ze meteen, hey, Roodkapje. Ja, maar dat is heel vervelend. Ja, ik heb het over heel andere dingen in mijn nieuwe cabaret begonnen. Maar ja. Mensen die willen altijd praten over wat er in de tijd nou gebeurd is met mijn grootmoeder, met de jaren en al die toestanden. Ja. En de vraag is altijd aan mij van, was dat toen nou echt nodig om die wolf open te snijden, stenen in zijn buik te stoppen en hem in die put gooien? Nou, dan zeg ik, als je daar niet bij bent geweest, dan kan je dat niet over oordelen. Dat is gewoon zo in extreme situaties. Ja, dan doen mensen soms wel eens dingen waarvan je dan achteraf denk je, ja. Ja, misschien zou ik het nou anders gedaan hebben, maar op zo'n moment, ja, dan gaat dat zo. Dus. Maar ja, die mensen zien mij nog steeds altijd als Roodkapje dan. Terwijl het nou toch eigenlijk al jarenlang als Mariska van de Pijnakker door het leven gaat. En dat is, in de showbusiness is daar een naam voor, hè. Dat noemen ze het zwiebertje-effect. Ja, en dan komt er Joop Doderer, die is ermee begonnen. Want Joop Doderer heeft destijds de rol van Zwiebertje gestalte gegeven in de gelijknamige televisieserie. Dus ja, dan lok ik het zelf uit, hè, vind ik. Ja, maar toen dacht ik dus van, ja, weet je niet, misschien kan Joop Doderer mij dan mee helpen, weet je. Dus ik bel hem op, ik bel Joop Doderer op, ik zeg, hallo Joop Doderer, dat is mijn kapje. Ik wou zeggen, pat zo'n hoorn op! Nou, dat viel mij zo tegen van Joop Doderer, dat deed mij zo'n pijn, hè. Wat heb ik toen gedacht? Zal ik zeggen? Ja. Of hebben jullie zoiets van, moor? Och. Maar zal ik zeggen? Ja. Nou, toen dacht ik, echt waar? Nou, toen dacht ik bij mij, toen dacht ik, oh, Joop Doderer, dacht ik. Wat ben jij ziek bezig? Als jij denkt Joop Doderer op zo'n manier een jonge collega te kak te kunnen zetten, dan moet je ook niet meer bij mijn deur komen, want dan is het ook tuut, tuut, tuut. Ja, ik ben Malle Pietje nu. Ja, dat ben ik niet, hè. Ik ben Mariska van de Pijnakker en ik heb mijn eigen cabaretprogramma. En dan gaat het eigenlijk over twee dingen: heilige huisjes en taboes. Ja, maar vooral wel heilige huisjes. Ja, ook taboes zit er ook bij, maar minder, hè. Minder dan heilige huisjes, doe ik meest heilige huisjes. En dan doe ik daarnaast ook taboes. Maar ja, bijvoorbeeld ook, maar wat ik ook heel veel doe, is dat ik jullie op het verkeerde been zet. Ja, dan zeg ik iets en dan denken jullie, oh, maar dan is het anders. Ja, maar je hebt bijvoorbeeld ook cabaretiers, dat willen we niet doen. Die verschuilen zichzelf achter een typetje. Zo, ja, dat denk ik ook. Weet ik dan zeg ik, kijk, zo, zo, dan zeg ik, jongen, man, verschuil je niet achter een typetje. Haha! Lik op stuk, hè? Goed, daarnaast doe ik taboes. Maar ja, bijvoorbeeld ook, maar wat ik ook heel veel doe, is dat ik jullie op het verkeerde been zet. Ja, dan zeg ik iets en dan denken jullie, oh, maar dan is het anders. Ja, maar je hebt bijvoorbeeld ook cabaretiers, dat willen we niet doen. Die verschuilen zichzelf achter een typetje. Zo, jongen, ja, dat denk ik ook. Weet ik dan zeg ik, kijk, zo, dan zeg ik, jongen, man, verschuil je niet achter een typetje. Haha! Ja, lik op stuk, hè?

Leek op stuk, hè? Maar bijvoorbeeld ook, waar ik ook heel veel door is dan bijvoorbeeld, of nee, heb van die cabaretiers om even niet doen. Die pikken één iemand uit op de eerste rij en dan gaan ze de hele avond lang grappen maken ten koste van die ene iemand.

0: Frank Sinatra, Strangers in the Night. Gisteren was met recht een dag met twee gezichten. Het begon eigenlijk zacht en een klein beetje zonnig. En 's middags was het vooral heel erg nat en met harde wind. Is dat vandaag ook zo of hebben we meer geluk op deze zondag? Dat weet Margot Ribberink van de Weerexperts. Margot, goedemorgen. Wat voor dag kunnen we vandaag verwachten?
1: Nou, Rogier, goedemorgen. Het is in ieder geval zo dat de rust weer is teruggekeerd. Afgelopen nacht nog een harde wind uit het zuidwesten langs de kust met diverse buien. Maar de wind is inmiddels afgenomen en de buien zijn weggetrokken. En het is droog en het blijft ook droog vandaag. We starten nog wel met vrij veel restbewolking en een temperatuur van een graadje of 14 buiten. Langs de kust nog een windkracht 5 uit zuidwest. Die wind gaat nog verder afnemen en vanaf een uurtje of 11, dan klaart het vanaf de Noordzee op. Dus eerst langs de kust en later ook in het binnenland komt de zon erbij. Een hele aardige zondagmiddag, niet helemaal onbewolkt, want er ontstaan ook stapelwolken, die gaan ook een beetje aan elkaar klonteren, zodat de zon het af en toe even wat moeilijker heeft. Maar het blijft vanmiddag droog en de temperaturen gaan nog ietsjes verder omhoog. Heel warm wordt het niet, maar 18, 19 graden, dat moet wel lukken. Nou, vanavond en vannacht blijft het ook droog, met vanavond nog zonnige periode. Vannacht bewolking vanuit het zuidwesten. Temperaturen gaan dalen naar 13 graden. En de wind gaat naar het zuiden draaien. Dit op nadering van een volgende storing. Morgenochtend is het nog droog, met misschien nog een heel flat zonnetje. Maar die bewolking wordt dikker. De wind uit het zuiden gaat ook weer toenemen. En morgenmiddag passeert er dan een buienlijn vanuit het westen. En daar kan ook onweer bij zitten. De temperaturen komen iets hoger uit in vergelijking met vandaag, 20 of 21 graden. En morgenavond, dan wordt het vanuit het westen ook wel weer droger. Ja, en de rest van de komende week ziet er ook behoorlijk wisselvallig uit. Met name de dinsdag, want dinsdagmiddag en avond kunnen er zeer stevige onweersbuien over onze regio trekken. Met kans op hagel tot 2 centimeter.

0: en windstoten van zo'n 65 kilometer per uur. Dus houd in ieder geval de weersverwachting deze week goed in de gaten. Het is niet helemaal ellende, want af en toe schijnt ook de zon en later deze week wordt het droger en ook weer een beetje warmer.
1: Dankjewel, Margot Ribberink. Dit is Ilse de Lange. Lay all your weapons down.

Het Haags Beat Festival 2024. Het festival werd afgesloten door een gelegenheidsband met onder andere Cesar Zuiderwijk en Rinus Gerritsen, Ben Sanders en Emily Brown.

0: Julien Clerc, This Melody.
1: De agenda.
0: Galleria heet een nieuwe tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Of eigenlijk zijn het 12 kleine tentoonstellingen onder één dak. Je dwaalt hierin van ruimte naar ruimte en van tijd naar tijd. En zo kom je kunst, erfgoed en archeologie tegen in allerlei gedaantes. Elk met een eigen invalshoek en verhaal. Het gaat over de archeologische vondsten in Palmyra. Over schilderingen uit de middeleeuwen. Een Egyptisch labyrint en over kleding uit allerlei tijden. Dat is allemaal in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden vanaf aankomende donderdag. De Julianakerk in Den Haag die bestaat 100 jaar. En dat vieren ze met een hele feestweek. Er is twee keer reden tot feest, want die kerk heet sinds 10 jaar Juliana Plaza. Dat is een soort ontmoetingsplek geworden. En het 10-jarig bestaan wordt dus ook gevierd van de ontmoetingsplek. Er is muziek, eten, er zijn ontmoetingen. Je kunt naar een tentoonstelling over de wijk. Er zijn ontmoetingsmomentjes tussen ouderen en jongeren. En alle activiteiten zijn gratis. Dat is dus in de Julianakerk, oftewel Juliana Plaza in Transvaal in Den Haag. Vanaf vandaag tot en met volgende week zaterdag. Er komen asielzoekers in het leegstaande gebouw van het Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag. En het is logisch dat iedereen daar iets van vindt. De ene is fel tegen, de andere heet de asielzoekers van harte welkom en er zit ook nog van alles tussenin. Al die meningen komen langs in de theatervoorstelling Room Service van de firma MES. Die wordt gespeeld in dat gebouw, dus echt in het gesloten ziekenhuis. En hij laat alle kanten zien van de asielcrisis. Dit stuk kun je daar bekijken tot en met 27 juni. Meer informatie op de website van de firma MES.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
2: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Why don't you vacate gate while I check it out?

0: crazy about you, baby. Lou Rawls en Diane Reeves, Fine Brown Frame. Ik hoop dat het vandaag een beetje meevalt met de temperatuur, want het is namelijk de landelijke open dag van het natuurisme. En dat vieren ze bij voorkeur buiten, stel ik mij zo voor. In onze regio zijn er vandaag activiteiten in Delft, Berkenwoude en in Reewijk. En in die laatstgenoemde plaats is Camping de Bessenhof de locatie. Hetty Doemenk weet er alles van. Hetty, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een bijzondere camping, want een camping zonder eigenaar. Jullie zijn een vereniging, toch?
1: Ja, dat klopt. Wij zijn een vereniging.
0: En hoe werkt dat dan precies? Iedereen is een beetje de baas?
1: Nou, nee hoor. Wij hebben heel veel groepen. We doen alles gezamenlijk. De groepen doen allemaal werken in het groen. De paden, alles bijhouden. En dat doen we allemaal gezamenlijk.
0: En allemaal liefhebbers dus van het natuurisme.
1: Liefhebbers van het natuurisme, ja. We houden heel erg van onze camping, de Bessenhof.
0: Bij natuurisme is het volgens mij niet alleen maar fijn om naakt te zijn. Want volgens mij gaat dat verder dan dat. Hè? Er zit echt zo'n levensfilosofie zit daarachter. Wat is precies natuurisme?
1: Ja, dat is natuurisme. Ja, dat is denk ik voor iedereen toch een beetje anders. Wie het allemaal zo beleven. Ik vind het hier ontspannen. En als je de poort binnenkomt, dan denk je, hé, lekker. Je laat alles los.
0: En wanneer ontdekte jij het natuurisme?
1: Oh, jeetje. Dat was in 1973 in Frankrijk.
0: Ah, dat is een tijdje geleden al.
1: Ja, zeker een tijd geleden. En ik ben van deze vereniging, zit ik ook al 33 jaar.
0: Wat is er zo fijn of zo bijzonder aan het naakt recreëren?
1: Ja, dat vind ik eigenlijk moeilijk te zeggen. Ik vind het gewoon heerlijk, vrij van alles. We hebben een heerlijk zwembad. We gaan 's ochtends vroeg lekker zwemmen. En geen kleding aan. Dat is ook al heerlijk in het water. En ja, je voelt je vrij, je voelt je ook niet bekeken.
0: Nee.
1: Dat moet ik er ook bij zeggen. Dat is heerlijk bij een vereniging.
0: Mm-hmm.
1: En dat is het wel eigenlijk.
0: Hoe ziet de dag eruit? Wat gaat er gebeuren vandaag?
1: Hoe ziet de dag eruit? We hebben straks een aantal mensen die klaarstaan om iedereen rond te leiden. Dat doen wij wel. En dan vertellen we, terwijl we ze rondleiden, vertellen wij het een en ander van de geschiedenis van onze camping.
0: Mm-hmm.
1: Want onze vereniging bestaat 73 jaar.
0: Zo. Dat is...
1: Ja. Nou ja, en dan is er altijd lekker koffie op het terras. De sauna is open. Ze mogen gaan zwemmen als ze dat willen.
0: Mm-hmm.
1: Het weer ziet er aardig uit. Het zwembad is momenteel 22 graden. Dus nou. Het is niet verwarmd, maar wij vinden het prima.
0: Juist, ja, precies. En vroeger zwom iedereen in dat soort temperaturen, toch? Mensen zijn een beetje verwend qua zwembadtemperatuur wat dat betreft.
1: Ja, wij hebben onze eigen bijen op het terrein. Nou ja, die honing wordt dan geslingerd en dan kunnen de mensen dat ook even zien. En ja, verder kunnen ze op het terrein verblijven. En dat is het wel een beetje.
0: En zometeen vanaf 10 uur tot 3 uur vanmiddag. Locatie is de Schinkelsdijk 42A in Reewijk. En er is trouwens ook nog open dag op de camping de Oud-Zoutse Hoeve in Delft. En op de natuuristencamping Berkenwoude. Dus woon je daar dichterbij, dan kun je daar ook terecht. Heel veel dank, Hetty, voor je toelichting. En maak er een mooie dag van. Ik ga duimen voor
1: mooi weer. Ja, dat gaan we zeker doen, strakjes.

0: Zometeen hier op Radio West weer een nieuwe muziek van alle tijden. Met uiteraard uw co-host, uw anchorman, André Kolen.
1: Ach, wat een aankondiging. Dankjewel, Rogier. Ja, we zijn er weer met Nokkie Nokkie, hè, qua verzoekjes. Mensen weten ons nog altijd te vinden. En dat is fijn, want de muziek die aangevraagd wordt is zo divers. Dat hoor je nergens.
0: Kun je een tipje van een sluier oplichten?
1: Nou, een stukje klassiek komt erin voor. Uh-huh. Een stukje licht...
0: Mozart?
1: Nee, Shostakovich. Oh, ja. Een stukje licht klassiek. Maar ook bijvoorbeeld het origineel van de bekende hit van Linda Ronstadt, It's So Easy.
0: En welke zanger is dat? Of hou je dat nog even geheim?
1: Dat hou ik nog even geheim. Daar moet je maar blijven luisteren.
0: Ja, dat horen we zo meteen in Muziek van alle tijden hier op Radio West, na het nieuws van 10 uur.

0: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
5: Een heel boek? En de kinderen dan?
4: Die zijn veel te druk met spelen.
5: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
4: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
5: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
4: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
5: Proost.
4: Op sunweb.nl.
6: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
7: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
8: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
9: In Delft is het 15 graden, in Den Haag ook. Het wordt vanmiddag toch zonnig bij een temperatuur van zo'n 19 graden.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Goedemorgen. Het is 10:00, ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. In Leiden wordt sinds gisteren gezocht naar een vermiste man. De politie noemt dit een urgente vermissing, maar zegt niet om wie het gaat. De zoektocht concentreert zich rond de Leidenswijk Roomburg en gaat vandaag verder. De gemeenteraad van Katwijk wil medicijnenfabrikant Eli Lilly graag in de gemeente, maar onder voorwaarden. De raad wil dat het Rijk helpt de verkeersproblematiek op te lossen bij de Molentuinweg en de N206... Daarover moet voor half juni duidelijkheid zijn. Rond de haven van Scheveningen zijn bij een grote controle van onder meer politie, douane en de HTM ruim 100 bekeuringen uitgedeeld, illegale drugs in beslag genomen en 2 mensen gearresteerd. In totaal werd ook €67.000 aan achterstallige belastingen geïncasseerd. Tot zover de regiohoofdpunten, dan nu het overige nieuws.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Na de reclame meer muziek bij Radio West.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Otto Dijksman in Katwijk.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
16: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: Tot 12 uur, muziek.

Dag lieve luisteraar, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Muziek van alle tijden voor deze zondag, aflevering 328. We zitten weer vol met verzoekjes, jarige jubilea, te veel om te noemen. We beginnen met een verzoekje van Jannie Vlanderijn uit Leiden voor haar jarige zus Gordy van der Poel.

Ja, voor alle jarigen, happy birthday. Stevie Wonder was dat. En speciaal natuurlijk voor de zus van Jannie Vlanderijn. Zij is 70 geworden, jawel. Ze woont in Voorhout en haar zus Jannie Vlanderijn uit Leiden... die vraagt hem dus aan. Nou ja, dan hebben we bijna alle jarigen in één klap. Maar als er nog een speciale jarige voorbij komt... dan gaan we die zeker noemen. Een mailtje van Joyce Godijn, gericht aan Menno Tamming. Ja, want afgelopen week draaide hij It's So Easy van Linda Ronstadt. En Joyce die zegt, wist je dat mijn man dan iedere keer zegt... ja, dat is dat nummer van Buddy Holly. Ja, die getalenteerde zanger, veel te jong overleden in een vliegtuigongeluk. En velen hebben zijn nummer, It's So Easy, dus gecoverd. Zou je een keer het origineel willen draaien? Nou, Joyce, Menno heeft dat aan mij doorgegeven en ik ga hem nu voor je draaien. Als het goed is, heeft Menno je daarvan op de hoogte gesteld. Dus ik zou zeggen, stand by met de cassette recorder. Daar komt-ie, Buddy Holly.

Ja, Buddy Holly was dat. Het origineel draaiden we speciaal voor Joyce Godijn. Ja, Linda Ronstadt was natuurlijk een zangeres die in de jaren 70 veel te horen was op de radio. Een andere zangeres, waar je nu ook nooit meer wat van hoort, maar destijds wel bijna elke dag op de radio was, Elkie Brooks. Wat zou er van haar geworden zijn? Ik heb geen idee. Maar haar nummer is onsterfelijk. Ik vind het zo mooi. Lilac Wine.

Ja, Elaine Bookbinder. Dan denk je, wat zegt hij nu? Ja, zo heet ze echt. Elkie Brooks. En Lilac Wine. En ik vind het echt een pracht van een plaat. Een verzoekje van ene Karel Schut uit Katwijk. Hij stond ineens op de voicemail en hij had een heel verhaal over Karel. En Karel, ik denk, nou, dat zal hij dan misschien wel zelf zijn. Hij wilde graag horen Elsje de Wijn met Karel. Maar ja, die Karel was dronken geweest.

Ja, die kan dus niet meer over straat in Katwijk, onze Karel Schut. Elsje de Wijn zong Karel. Een mailtje van Jaap de Gorter en Jules Mentink uit Leiden. Ze vragen een plaatje aan voor Mark van der Geest, ook uit Leiden. Hun vriend, die donderdag 4 juni jarig was, en met zijn nieuwe vriendin Monique is die onlangs naar een concert van Son Mieux geweest en ze hebben ervan genoten. En Multicolor is nu hun nummer geworden. Dus ze veren vast op vandaag als ze dit vrolijke nummer op de radio horen.

Ja, die draaiden we speciaal voor Mark van der Geest uit Leiden en zijn nieuwe vriendin Monique. Ze zijn helemaal gek van Solmieu. En het verzoekje kwam van Jaap de Gorter en Jules Mentink uit Leiden. Op de voicemail het altijd gezellige bericht van Sjaak Pegels uit Schavendeel. Hè. Hij begon over de regen die we de afgelopen week met bakken tegelijk hebben gekregen. Ja, nu hebben we een beetje een Hollandse zomer. Hè. 20 graden, af en toe zon, een buitje. Ja, dat is niet anders, heb ik van Huub Misé gehoord. Maar hij moest dus denken aan een hele bak met water en dus Aquarius. Vind ik goed gevonden, Sjaak. Voor alle luisteraars, hier is de Fifth Dimension.

0: Ja, voor alle luisteraars op verzoek van Sjaak Pegels uit Schravendeel. Ja, dat heeft hij mooi voor elkaar. Het begon met Aquarius in verband met de regenval van de afgelopen tijd. Maar ja, daarna kwam het vanzelf. Let the sunshine in, dus we hebben van alles wat. Dankjewel, Sjaak.
1: Hoe is het met je kopstem? Volgende week zet Radio West de legendarische broertjes Gibb in het zonnetje. Je hoort veel muziek van de Bee Gees en we geven kaarten weg voor Main Course. Die wonnen de Tribute Battle of the Bands bij SBS6. En voor de laatste twee concerten van hun tournee komen ze naar het Circus Theater op Scheveningen. Smeer je stembanden, want dat wordt meezingen. Volgende week de Bee Gees op Radio West.
0: Ja, dat is hoog, hè, Tony? Wij waren dansje al aan het doen, hè?
2: Ja,
0: dansje wat erbij hoort. Ja, gezellig.

een verzoekje van Bonnie Groen uit Voorburg. Zou je in het eerste uur een plaat willen laten horen van de Buena Social Vista Club met Chan Chan? Ik vind het een heerlijk nummer en ik word er heel blij van. Zeker met wat er ook allemaal gebeurt in Cuba. Ja, dat is niet best. Maar goed, we hebben in ieder geval de leuke muziek.

Ja, de oude heren uit Cuba, hè, met grote sigaren. Dat is het enige wat ze nog hebben. Op verzoek van Bonnie Groen uit Voorburg. De Buena Social Vista Club met Chan Chan. Heerlijke muziek, zeker. Een verzoekje van Dolf Rieken. Jopie is nu 88 en ziet er nog perfect uit. Het was mijn oudere buurmeisje uit de Haagse Linnaeusstraat. En heel toevallig kwam ik haar afgelopen zaterdag op mijn terras in de Rijswijkse Herenstraat na vele jaren weer tegen. Nou, we hebben het uiteraard over die oergezellige tijd gehad van toen geluk nog heel gewoon was. En toen vertelde zij dat ze altijd naar dit programma luisterde en mijn naam wel eens voorbij hoorde komen. Vandaar dat Dolf nu een plaat voor haar wil aanvragen. Nou, dat is toch leuk. Het gaat dan om Jopie van Kuijeren uit Rijswijk. Ja, en we hebben het natuurlijk over Den Haag. Alhoewel Dolf natuurlijk uit Voorhout komt. Maar destijds woonden ze dus allemaal in Den Haag, in die laan. En wie kwam daar ineens om de hoek? Connie van der Bos. MUZIEK

Langzaam loopt ze de lange laan af, hè? Corny van der Bos. In Den Haag, daar is een laan. Draaiden we op verzoek van Dolf Rieke uit Voorhout voor zijn oude buurmeisje Jopie van Kuijeren, die nu in Rijswijk woont. En Jopie is al 88. Wat leuk dat je elkaar dan na zoveel tijd weer tegenkomt. Een voicemailbericht van Jan van As uit Den Haag. Graag een plaat van Wende Snijders voor de liefhebbers van goede muziek. Ja, dan zit je in dit programma goed. Yes, we can.

0: Ja, Wende Snijders. Yes, we can. Op verzoek van Jan van As uit Den Haag.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061. Dit is Radio
0: West. Leo Broeren uit Leidschendam vraagt een plaat aan voor mevrouw Werner uit Voorburg. 7 juni 97 wordt ze dus vandaag. Wat een respectabele leeftijd. Mevrouw Werner die woont al 21 jaar in een woonzorgcentrum in Voorburg in Het Anker. Ze is alleen, heeft geen familie meer, zit in een elektrische rolstoel, is blind. Maar iedere dinsdagmiddag bezoekt Leo haar en dan drinkt hij gezellig een kopje thee, doet haar boodschappen en dan luisteren ze gezellig naar Radio West of naar luisterboeken. Nou, iedere keer weer een gezellige middag met discussies en soms leest ze dan ook de nieuwsbrieven van Het Anker aan haar voor. Nou, hulde voor Leo natuurlijk en felicitaties voor mevrouw Werner. Ja, een mooi stukje semi-klassiek. Dimitri Shostakovich, de Russian Waltz.

Ja, we zitten gezellig in te haken hier, Tony en ik. Want ja, dat is toch een mooi nummer, hè? Shostakovich, The Russian Waltz, draaiden we voor de jarige mevrouw Werner. 97 is ze geworden. Ze woont in Voorburg. Nou, mevrouw Werner, van harte. Het verzoekje kwam natuurlijk van Leo Broeren uit Leidschendam. Hier is John Anderson, Hold On To Love.

0: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
6: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
7: In Bodegraven is het 15 graden, in Den Haag ook. Vandaag over het algemeen droog en een beetje zon eind van de middag.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. Rond de haven van Scheveningen zijn bij een grote controle van onder meer politie, douane en de HTM ruim 100 bekeuringen uitgedeeld, illegale drugs in beslag genomen en 2 mensen gearresteerd. In totaal werd ook €67.000 aan achterstallige betalingen geïncasseerd. In Leiden wordt sinds gisteren gezocht naar een vermiste man. De politie noemt dit een urgente vermissing, maar zegt niet om wie het gaat. De zoektocht concentreert zich rond de Leidense wijk Roomburg en gaat vandaag verder. Ook het veteranen search team is ingeschakeld. De gemeenteraad van Katwijk wil medicijnenfabrikant Eli Lilly graag in de gemeente, maar onder voorwaarden. De raad wil dat het Rijk helpt de verkeersproblematiek op te lossen bij de Molentuinweg en de N206. Daarover moet voor half juni duidelijkheid zijn. Tot zover de regio-hoofdpunten, dan nu het overige nieuws.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en lokaal burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Tot maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Na de reclame meer muziek bij Radio West.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn... om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger, zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
13: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
14: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
13: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
15: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
16: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
17: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Tot 12 uur, muziek van alle tijden. Dit is Radio West.
19: Splish, splash, I was taking the-

Ja, lekker poedelen. Op verzoek van Ger van Wingerde uit Delft. Een plaatje voor Jacqueline Houwaard uit Den Haag-Loosduinen. Daar begonnen we het tweede uur van Muziek van Alle Tijden mee voor deze zondag. Ja, Ger schrijft, Jacqueline is hard onderuit gegaan in de badkamer en heeft zich ernstig geblesseerd. Als troost dan dit liedje over het badkamergebruik. Nou, Jacqueline en Wim zijn oude fietsmaatjes waar we al veel tochten mee hebben gemaakt. En deze aanvraag wordt dan ook tevens gedaan door het andere koppeltje, de fietsmaatjes Marijke en Ger dus. En Jacqueline, veel sterkte de komende tijd. Een mailtje van Rob de Jong. Voor alle luisteraars van West, een plaat van Renato Carsone. Tu vuoi fa l'americano.

Renato Carsone van op verzoek van Rob de Jong met Tu vuoi fare l'americano. Ja, het is allemaal veel te moeilijk, al die teksten. Gelukkig vraagt Jan Konings uit Pijnakker een plaat aan met een Nederlandse tekst van Rob de Nijs, De Zee. Die plaat roept veel herinneringen bij hem op. Op 15-jarige leeftijd heb ik bij de koninklijke Rotterdamse Lloyd veel zeeën bevaren, waaronder ook de straat van Hormuz. Ja, daar is nu veel over te doen. Prachtig gezongen door Rob. Hier is die.

Op verzoek van Jan Konings uit Pijnakker. Omdat het allemaal van die mooie herinneringen oproept toen hij zelf nog op de grote vaart zat. Rob de Nijs was dat met de zee.

0: Frans Fuik uit Rotterdam vraagt een plaat aan voor hemzelf en voor iedereen. En hij vindt dit een fantastisch nummer. Ja, hij is een beetje van de country. George Jones, Memories of Us.
1: The old man who sold his apples isn't there anymore. And the city square don't seem as big as it did before. They tore down

George Jones en Memories, zo was op verzoek van Frans Vuik uit Rotterdam. Ger van Wingerder uit Delft vraagt een plaat aan voor Else Ruiter en zijn vrouw Tineke om ze een hart onder de riem te steken in verband met die rotziekte van Else, als ik het goed uitspreek. Ze komen uit Delft en ze wensen ze veel sterkte en de groeten, mede namens Marijke. Hier zijn Suzanne en Freek. Lichtje branden.

Suzanne en Freek, speciaal voor Else Ruiter en zijn vrouw Tieneke uit Delft, om zijn hart onder de riem te steken namens Ger en Marijke van Wingerden. Een mailtje van Marie-José Wagener van de Kamp uit Den Haag. Ja, dan gaan wij luisteren naar Ella Fitzgerald. Dat is elke week weer genieten. Sophisticated Lady. The

Good old Ella Fitzgerald and the Sophisticated Lady draaiden we voor die andere lady uit de laag. Marie-José Wagener van de Kamp. Gloria Vierman uit Zoetermeer vraagt een plaat aan voor Nico van der Laan, ook uit Zoetermeer, voor vandaag, want het is een speciale dag voor ons. Ja, waarom staat er niet bij, maar ja, als dat zo is, dan gaan we daar ogenblikkelijk van uit. Graag die plaat van Paul Moria, Love is Blue.

0: Ja, Love is Blue van Paul Moria op verzoek van Gloria Veerman voor Nico van der Laan. Want we draaien hem vandaag, maar hij is dan voor 9 juni. Want dat is een speciale dag voor ze.
1: Je luistert naar muziek van alle tijden met André Kolen.
2: Dit is
0: Elke week rond deze tijd dalen we af in de krochten van het omroepzendergebouw hier van Radio West. En daar ligt de collectie opgeslagen van onze oude joekel, Leen Huisman himself. En we vonden een fantastische live-opname uit 1961. Goed bouwjaar trouwens. Live opgenomen in Vegas. Old Blue Eyes, zo wordt hij wel ook genoemd. Hè? Frank Sinatra, The Lady is a Tramp.
3: I figured we ought to put a little chestnut right about in here. One of the old chestnuts.

Applaus voor Frank Sinatra, live opname uit 61. Ja, dankjewel Frank. The Lady is a Tramp, onze oude joekel van deze week. Een mailtje van de familie Stassen, normaal gesproken uit Utrecht, maar nu zitten ze tijdelijk op de Canarische eilanden. En ja, daar hebben ze ook wifi en daar kunnen ze gewoon Radio West ontvangen. Graag een Spaanstalige versie van Killing Me Softly van Miriam Camino. De Spaanse versie dus.

Ja, voor de familie Stassen, tijdelijk op de Canarische eilanden. Mirjam Camino was dat. Een mailtje van Johan Hauser. Bij deze wil ik voor mijn lieve schat ons bruiloftnummer van 2024 aanvragen. Johan en Monique Hauser alvast bedankt. Nou, dat gaan we zeker doen. En wat is dan hun bruiloftsnummer? Ja, Everybody Loves Somebody. Hier is Dean Martin.

0: Dean Martin en Everybody Loves Somebody voor het bruidspaar Johan en Monique Hauser, want het was hun bruiloftsnummer.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schavenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: Een mailtje van Leo Vlaar uit Zoetermeer. Hij vraagt een plaat aan voor Lia en Kees Visser uit Den Haag. Want zij zijn altijd bezig om op vele manieren de wijk Laak leefbaar te houden. Ze planten plantjes rond de bomen. Ze maken vogelhuisjes, ze wijzen mensen erop dat de wijk schoon moet zijn. Ze spreken in op de raadsvergadering. Voor mij zijn zij de kampioenen, zegt Leo. Ja, dan kunnen we ook maar één plaat draaien. Die van Queen, We Are The Champions.

Ja, voor de kampioenen Lia en Kees Visser uit Den Haag. Queen was dat. En het verzoekje komt van Leo Vlaar. José Rapa, die vaste luisteraar van dit programma uit Zoetermeer, vraagt een plaatje aan van Eddie Peregrina. Ja, ze is liefhebber van de jaren 50 en 60 muziek. Gewoon heerlijke muziek. Jazeker. Don't Say Goodbye.

Don't say goodbye. Ja, het zit er toch wel aan te komen, helaas. Eddie Peregrina was dat. En die draaiden we op verzoek van José Rabati uit Zoetermeer. Corrie Loijenstein uit Rijswijk vraagt voor iedereen een plaatje aan van The Platters, The Great Pretender.

The Platters and the Great Pretender, op verzoek van Corrie Loyestein. Afgelopen week bereikte ons het bericht dat op 2 juni, de dinsdag, Peebo Bryson is overleden op 75-jarige leeftijd. Hij was vooral bekend van duetten uit de Disney-films. Beauty and the Beast, hè, samen met Celine Dion. En met Regina Bell, ook uit Aladdin. Maar hij zong lang daarvoor een mooi duet met Roberta Flack. Tonight I Celebrate My Love.

Ja, ter nagedachtenis aan de overleden Peebo Bryson. 75 is die geworden. Samen met Roberta Flack zong hij Tonight I Celebrate My Love.

0: En dat was hem. Muziek van alle tijden voor deze zondag. Zometeen Ron Kas met Adres Onbekend, gevolgd door Als de Dag van Toen. Tony Roodakker, bedankt voor de techniek. Tot volgende week.
1: Pas je eindelijk het

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
7: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
9: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
11: In Bouwbrugge is het 14 graden. Vanochtend is het nog bewolkt, maar vanmiddag wordt het waarschijnlijk zonnig bij een graad of 19.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. In Leiden wordt sinds gisteren gezocht naar een vermiste man. De politie noemt dit een urgente vermissing, maar zegt niet om wie het gaat. De zoektocht concentreert zich rond de Leidense wijk Roomburg, gaat vandaag verder. Ook het veteranen search team is betrokken. De gemeenteraad van Katwijk wil de medicijnenfabrikant Eli Lilly graag in de gemeente, maar onder voorwaarden. De raad wil dat het Rijk helpt de verkeersproblematiek op te lossen bij de Molentuinweg en de N206. Daarover moet voor half juni duidelijkheid zijn. De politie heeft twee Hagenaars en een Rotterdammer opgepakt na een ontploffing bij een huis in Eindhoven. Die mannen zouden daar iets mee te maken hebben. Voorlopig blijft het drietal vastzitten. Rond de haven van Scheveningen zijn bij een grote controle van onder meer de politie, de douane en de HTM ruim 100 bekeuringen uitgedeeld, illegale drugs in beslag genomen en 2 mensen gearresteerd. In totaal werd ook €67.000 aan achterstallige belastingen geïncasseerd. De onderhandelingen over een nieuw gemeentebestuur in Leidschendam-Voorburg zijn vastgelopen. VVD, D66 en gemeentebelangen komen er niet uit. Struikelblok is Vlietland Noord. De plannen om een park te bouwen met ruim 200 vakantievilla's tussen de Vliet en de A4 bij Leidschendam. Tot zover de hoofdpunten van het regionale nieuws. En na de reclame, adres onbekend.
13: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
16: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
15: Hoe dan?
16: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
17: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Zometeen op Radio West. Adres onbekend.
22: Het WK komt eraan en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
23: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, ach. Hè, verdorie.
22: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl. Tot 2 uur, adres onbekend.
24: Rechtstreeks vanuit het kloppend hart van KRO-NCRV in samenwerking met de beste

0: adres onbekend.
1: Goedemiddag allemaal. Ja, het is behoorlijk druk hier. Zet toch ook eens die stap terug. Niet uit nostalgie, maar vooral om verder te komen. Vooruit en die stap terug kan ook, wat is het, een maandje geleden zijn. Peter Vatels is hier met zijn zoon. Jij schreef, ik heb iets waardevols meegemaakt. En het was als inleiding van een vader-zoon weekend dat haast mislukte. Het was 8 mei, dat is belangrijk. Vrijdagavond laat, we hadden samen gegeten en wilden de bus gaan pakken in Hoorn. Het weekend in. Maar ja, wat doen, Peter?
2: Ja, we gingen naar de bus en ik pakte eigenlijk mijn telefoon. Ik wist dat er nog niet zoveel meer op staat. Maar wat was het probleem? Hij was dus helemaal leeg eigenlijk. Dus, en toen zei ik tegen Mees van, nou, heb jij nog een pasje voor de... Een bankpasje. Gelukkig, hè? Ja. En Mees had gewoon een bankpasje, dus geen probleem. Mees die checkte in en die zou dan even een kaartje voor mij kopen. En dan, maar hij lag pasje op de automaat voor de bus. En hij werkte niet. Dat hebben we een stuk of 3-4 keer geprobeerd.
1: En die bus gaat ook een keer weg natuurlijk.
2: En die bus gaat, die zei van ja, dan gaat het niet door. Dus we stonden eigenlijk alweer buiten. En toen zeg ik, ja, maar ik wil toch mee.
1: Het was een lege telefoon. Wat zei je zoon? Pap, wat ben jij? En wat ze tegen mij de hele dag roepen? Ben jij een boemer?
2: Ja, die was niet blij met me, nee. Lees. Maar ja. En, maar toen kwam er een jongen die zei, oh, moet er een kaartje gekocht worden? En hij pakte zijn bankpasje en legde zo op de... een betaalautomaat. En het kaartje was gekocht. En iedereen die keek zo van, ja, nou, dat is... jullie kunnen mee dus.
1: Zo, maar zo'n jongen doet dat gewoon helemaal vrijwillig. Hij hoort dit gebeuren. Ja. Wat heeft hij afgerekend? Mag ik dat weten?
2: Wat zeg je?
1: Wat heeft dat gekost, weet je dat?
2: Dat kaartje was niet 3 euro, maar 15 euro. 15,50. Dus dat is... En toen zei hij draaide zich om naar me. Hij zei, nou, cadeautje, zei hij.
1: Jeetje, man. Was niet zo, hij kende jullie helemaal niet.
2: Hij kende ons helemaal niet. Hij was gewoon, hij stond gewoon bij in zo'n rijtje die allemaal nog even de bus in moesten. Hij betaalde dat kaartje en hij liep ook gewoon gelijk eigenlijk naar achteren. En toen gingen we bij hem zitten en toen probeerde ik eigenlijk een beetje een gesprek met hem te doen. Maar hij was niet iemand die heel veel praatte. Maar ik zei, ja, ik vind het cadeautje is eigenlijk al dat wij mee kunnen nu. Maar we willen het wel terugbetalen. En toen hebben we zijn telefoonnummer in Mees... want Mees had wel een telefoon die het nog deed... hebben we erin gezet. Maar op de een of andere manier, Mees...
3: Ja, ik had gecheckt na het weekend, maar hij was verdwenen. Uit mijn contacten.
1: Is allemaal niet heel erg handig, hè, dit?
2: Nee.
1: Ja, dat was eigenlijk nu allebei niet, hoor.
2: Nee, we zijn niet zo erg handig op de telefoon.
1: Maar door deze jongen ging dat weekend wel door.
2: Ja, dat was echt geweldig.
1: Want we moeten deze jongen hebben om hem alsnog te bedanken?
2: Ja, we moeten echt ten eerste bedanken... dat hij je zo spontaan eigenlijk je helpt. Dat is gewoon prachtig, natuurlijk. En ik wil natuurlijk ook gewoon dat geld teruggeven. Want dat is,
1: hij is heel bescheiden, dus de vraag dat hij... dan reageert, is een, ja, dat is een lastige vraag.
2: Ja,
1: beschrijf deze jongen eens.
2: Hij praatte heel zacht, dus ik heb gevraagd wat zijn naam was. En Nodi kwam eruit, dat is bij mij blijven hangen. Tenminste, dat denk ik eigenlijk dat zijn naam is. Hij is niet zo groot, 1,60 denk ik. 1,65 zal het zijn.
1: Hoe zag hij eruit?
2: Hij heeft een donkere huidskleur, Afrikaanse... jongen.
1: Leeftijd?
2: Een leeftijd tussen de 17 en ongeveer 22, denk ik.
1: Jaar of 20?
2: Ja.
1: En het was busstation Hoorn?
2: Ja, en het was zo'n rond 11 uur met de bus. En die bus die ging naar Den Helder. En wij gingen dus naar Wieringenwerf.
1: En waar stapte hij uit? Want dat is belangrijk.
2: Ja, hij stapte uit bij Middenmeer... Dat is een, en daar had hij een opvouwbare elektrische fiets... had hij mee.
3: Fatbike.
2: En voor de rest hebben we eigenlijk niet... omdat hij niet zo... hij was niet zo erg praterig. Hè?
1: Nee, niet zoals jullie.
2: Dus hebben we hem bedankt. Maar ja, dat willen we eigenlijk op een betere manier doen niet. Eigenlijk.
1: Ja, dus wij zoeken Nodi. Hij krijgt het volle licht op 0800 30 30 300. En jij gaat natuurlijk elke dag kijken op het busstation... horen of je hem weer tegenkomt.
2: Ja, ik ben regelmatig eventjes... dan rij ik even naar die busstation. Even kijken of hij daar staat. Want ik zou hem zo herkennen als ik hem zie.
1: Ja, maar het is niet gebeurd. Anders had je hier niet geweest. Of hebt hem gisteren gezien. Je denkt, ik ga eerst het verhaal vertellen en dan zien we. Is niet gebeurd, hè?
2: Het is nog niet gelukt, nee.
1: Zoeken@adresonbekend.nl voor Noddy, een donkere jongen van een jaar of 20, ergens tussen Horen en Middenmeer. Daar stapte hij uit.

0: Love Goes On, Maurice White. Phil Bailey op de achtergrond, Earth, Wind and Fire. De zoekbrigade is nu al druk. Anne Groenman, dat moet dan gaan. We hebben pas één zoektocht te gaan. Nobele Nodi op zijn vetbike.
1: Ja, nog geen reacties hoor. Dat zou wel heel snel zijn. Maar wij zitten meteen even te kijken naar die dienstregeling. En ik denk dat jullie samen in bus 134 of 135 gezeten moeten hebben. Zegt dat iets?
2: Nou, 132, 134, ja.
1: Ja, want die rijdt daar tussen Horen en Middenmeer. Dus ja, het is een heel long shot natuurlijk. Maar misschien zijn er wel chauffeurs of medereizigers die ook vaak dat traject nemen en die Nodi met zijn fatbike wel eens tegenkomen.
2: Ja, er zaten twee chauffeurs. Toevallig reed die ene chauffeur gewoon mee. En het is eigenlijk de eerste halt. En het is volgens mij 32. En hij gaat naar Den Helder.
1: Kijk, de bus dat helpt allemaal, toch?
2: Helemaal daarna Den Helder, ja.
0: Nou, de dienstregeling hebben we.
3: Volgende week viert Stella haar 55ste verjaardag. En dat is pas de eerste verjaardag waarop ze weet wie haar beide biologische ouders waren. Ze is geboren in Amsterdam uit een buitenechtelijke relatie. En om die reden meteen na haar geboorte in 1971 afgestaan aan een Rotterdams echtpaar. Van moeder weet ze genoeg. Nu vader. Joop Zwijnsbergen.
0: Stella van Loo, je bent een Amsterdams-Rotterdamse combinatie. Hoe is dat?
4: Jazeker, dat ben ik. Dat is wat mij betreft geweldig. Best van twee werelden.
0: Daar gaan we achterkomen vandaag.
4: Ja.
0: Wat voor jeugd had jij?
4: Ik had een goede jeugd. Ik ben opgegroeid bij twee adoptieouders met een adoptiebroer. En wij hadden het gewoon goed met elkaar. Liefdevolle ouders, lieve broer. Helaas zijn mijn beide ouders overleden. Dit is hoe ik het me herinner. Liefdevol.
0: Ja. Ja, wanneer is het voor jou gaan spelen dat jij je biologische ouders niet kent?
4: Dat ik ze wilde leren kennen, bedoel je?
0: Ja.
4: Ik was wel een nieuwsgierig kind. Dus al vrij jong wilde ik dat weten. Ik was eerst heel erg gefocust op mijn moeder. Die heb ik leren kennen toen ik ongeveer 20 was.
0: Hoe was dat?
4: Dat was gemixt. Dat was ook mooi. Om te weten wie je moeder is. Leuke en goede gesprekken met haar gehad. En uiteindelijk werd het voor haar een beetje moeilijk. Zoals denk ik voor veel moeders die een kind hebben afgestaan.
0: Ja. Is zij er nog?
4: Nee, zij is helaas overleden.
0: En waar we vandaag voor zijn, kon zij jou meer vertellen over je biologische vader?
4: Heel sumier heeft ze mij ooit een naam en een zeer waarschijnlijk beroep genoemd. Maar zo sumier dat ik het niet... Ja, ik heb het wel opgeslagen, maar niet per se serieus genomen toen. En ik weet dat ik daar toen op door heb gevraagd. Dat is natuurlijk wel heel veel jaar geleden. En ze wilde daar gewoon niet zoveel over kwijt.
0: Je hebt nu wel een naam, dat is Joop Zwijnsbergen. Je schrijft het een beetje op zijn Duits, met S-C-H-W-E-I. Schwein, maar je zegt Zwijnsbergen. Heb je die naam dan niet van haar?
4: Nee, die voornaam dus wel. Ze heeft mij wel ooit Joop genoemd, de taxichauffeur. En ik vond dat zo'n vage omschrijving. Ik dacht, ja, wat moet ik ermee? En te meer ook omdat ze daar niet per se op door wilde praten. Ik weet wel dat ik vragen heb gesteld, maar dit was het. En dit blijkt het dan nu te zijn.
0: Hoe weet je dat?
4: Aan de hand van DNA. Ik heb een DNA-test gedaan een aantal maanden geleden. En ik heb een hele goede, lieve genealoog in de hand genomen. En zij is speurneus ten top. Dus zij heeft uit kunnen vinden via allerlei databanken. Kwam ze op een richting. En toen moest natuurlijk nog de familie van de Zwijnsbergen-familie bereid zijn om ook te testen.
0: Dat hebben ze gedaan?
4: Dat hebben ze gedaan. Ja, daar ben ik ze zeer, zeer erkentelijk voor.
0: Toen had je dus een uitslag.
4: Ja.
0: Maar je had ook zijn familie. Hebben zij dan niet de verhalen voor je over jouw vader?
4: Misschien hebben ze die wel, maar die willen ze niet met mij delen. Voor hun daar hangt iets omheen. Dat is mij niet helder. Maar er is in ieder geval voor hun aanleiding om geen contact met mij te hebben. Omdat men deze verhalen in ieder geval niet met mij wil delen. En zodoende...
0: Okay. Dan moeten we het eigenlijk niet van de familie hebben. Maar gewoon van iedereen die hem gekend heeft. Deze man, die leefde tot 2007. Wat weet je al van deze Joop? Behalve dat hij taxichauffeur was in Amsterdam.
4: Ja, zeer waarschijnlijk taxichauffeur. Wel tot een jaar of tot in de jaren 90. Het was een lange blonde meneer. Misschien wel een beetje rossig. Hij had de bijnaam Lange Joop of Blonde Joop. Veel rondom de Zeedijk werkzaam, actief. Geen idee hoe ik dat moet omschrijven.
0: Nou ja, ik zie ook een foto van hem op adresonbekend.nl. Ja. Hij had ook Stevige Joop kunnen heten.
4: En de vraag Lange is Stevige Joop.
0: Dat weten we allemaal. Maar hoe was hij van binnen? Vul dat aan.

0: Exportproduct Shocking Blue, Venus in adres onbekend. Hij zou woensdag 92 zijn geworden. Johannes, wij zeggen Joop Swijnsbergen, hij stierf 19 jaar geleden. Is getrouwd geweest, namen gaan nu wel gelden. Annie Flinkervleugel, ze kreeg in 1965 een dochter. Monique Swijnsbergen. Stella, zoeken we Monique, die dochter ook? Je halfzus?
1: Ja, wat mij betreft, als zij open daarvoor staat. Want mij is niet helemaal helder of zij van mijn bestaan af weet en hoe dat dan zou kunnen vallen. Ik zou me voor kunnen stellen dat dat niet heel leuk is om situaties te leren kennen, zeg maar.
0: Als die ervaring heb je natuurlijk ook al een beetje in de familie Swijnsbergen. Met Maria Govers heeft hij een dochter in Amerika, ze heet Helena, zien wij. Denk jij dat zij voor jou openstaat?
1: Met haar heb ik contact via Facebook. Zij is echter niet opgevoed door Joop, dus zij kan mij niet veel verhalen vertellen. En dat is toch wel hetgeen waarnaar ik op zoek ben.
0: Zeker. Dan zijn er natuurlijk twee kanten. Je hebt een vader en een moeder, die ben je aan het ontdekken. Tot nu toe komen daar niet al te veel verhalen uit. Ontmoedigt dat?
1: Dat ontmoedigt wel. En dat is ook waarom ik hier best lang mee heb gewacht. Maar uiteindelijk toch heb gedaan.
0: Ja, toen jij, Stella, werd geboren in 1971... was hij dus taxichauffeur in Amsterdam. Standplaats De Zeedijk zou kunnen. We hebben veel oude adressen.
1: Ja.
0: De Tsaar-Peterstraat, Ravenwerf vanaf 1976. Joop kreeg dus opgeteld minstens 3 kinderen met jou erbij. Dan was hij dus misschien nog wel taxichauffeur in de roerige jaren 70. Reed hij misschien ook wel in zo'n beige Mercedes over de wallen en rond de drugs. En heeft hij misschien nog de taxioorlog van de jaren 90 meegemaakt.
1: Zou zomaar kunnen.
0: Wat voor man was dat, hè?
1: Ja, we gaan het hopelijk ontdekken.
0: Weet jij het?
1: Een stukje. Nee, ik
0: heb
1: weet
0: jij daar
1: niet.
0: Een beeld bij?
1: Nou, ik heb daar wel een beeld bij. Maar ik zou heel graag willen weten of het klopt, dat beeld. Ja, ik denk dat we daar allemaal een beeld bij hebben.
0: We gaan kijken of we dat in laagjes kunnen doen via de zoekbrigade. Anne is hier ook al dagen mee bezig. Ik zie er hokjes in en uit lopen. Wat levert dat op, Anne Groenman?
2: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart. We zien daar ook dat hij samen met zijn vrouw Annie in 1964, dus niet 65 wat jij dacht, een dochter krijgt, Monique. Zij is dan dus jouw halfzus, dus ik zou zeggen 0800 30 30 300 voor iedereen die haar kent. Wie weet staat ze er wel voor open vandaag. En ondertussen hebben wij vast rondgebeld naar cafés op de Zeedijk, waar jouw vader dus vaak kwam met die taxi. Bij café De Zeemeeuw nam een mevrouw op en we vroegen haar of zij lange blonde Joop Swijnsbergen misschien gekend heeft.
3: Nee, dat zegt mij niks. En mijn man is zelf ook taxichauffeur geweest. Ook in de jaren 70 tot 90, dus... Nee, je weet geen taxinummer?
2: Nee, we weten geen taxinummer. Tenminste, jij ook denk ik niet.
1: Nee,
2: hè?
1: Zeker niet.
2: Nee, wisten we dat maar. Maar ja, we dachten wel, hopelijk kan deze mevrouw wel even voor ons rondvragen daar op de Zeedijk.
3: Ik kan je nu even verder niet helpen. Want ja, misschien als ik een foto van hem zie. Maar ja, ik ben hier niet zo heel veel dus. En die naam die zegt me eigenlijk niet zo heel veel.
2: Nee, ik zei wel tegen haar. Gelukkig staan er 2 mooie foto's van Joop op adresonbekend.nl. Kijk daar thuis vooral ook even naar. En verspreid hem door heel Amsterdam. De vraag is, wie was net als Joop taxichauffeur in de jaren 70? Wie stapte wel eens bij hem in de taxi? Wie kent zijn dochter Monique op 0800 30 30 300?

0: vreemd.
1: Ik weet je, het blijven onbekende voor je. Dat, ik heb niet het idee dat je daar een relatie echt mee krijgt. Of, maar misschien wel veel meer rust. Meer dingen begrijp van jezelf. Als er nu iets is, hey, hebben uw ouders dit of dat? Dan moet ik al zeggen, weet ik niet. En mijn vader niet. En dan kijkt iedereen je altijd aan van, wat bedoel je?
2: Het contact met moeder Maria Ariaans is beperkt gebleven en ging gepaard met veel drank. Ze woont in Purmerend en met wie had zij iets in 1963? Moeders familie had een café in Borren, Limburg. En moeder Maria is de helft van een tweeling. Zoeker Jan heeft 6 halfbroers en zussen, maar niemand kan vertellen wie zijn vader is.
0: En jij begon als de onbekende vrouw op de foto. Inmiddels weet Frauke dat jij Geraldine Stoof heet. 50 jaar geleden is Frauke getrouwd en jij komt op haar foto's voor in het trouwalbum. Nog eens goed kijken, wie kan dat nou zijn? Op een gegeven moment is het te raden gegaan bij haar stiefmoeder, die niet veel losliet. Nou, dat is een nichtje, zei ze uiteindelijk over jou, Geraldine.
3: Wij zijn dit jaar zijn wij 50 jaar getrouwd. En dan zit je de albums een beetje door te bladeren. En dan hebben wij nog steeds altijd zoiets van, maar ja, waarom was zij op onze trouwerij? Wij kunnen haar helemaal niet. Waarom heeft mijn stiefmoeder haar uitgenodigd?
2: Tja, waarom heeft stiefmoeder deze Geraldine Stoof uitgenodigd, terwijl er vooraf en ook na de bruiloft nooit contact met haar is geweest? Geraldine moet nu 72 jaar oud zijn. Ze komt uit Den Haag. En ze moet dan een nicht zijn van Elisabeth Stoof, die trouwde met Dirk de Wal.
0: Als je lang aan iemand van toen denkt, moet je ook vooral eens aan adresonbekend.nl denken. En als je heel lang aan iemand denkt, ja, dan heet je Wil Rietveld. Ze is inmiddels 88 jaar oud en dacht, nu moet ik nu of nooit achter Riet Veenendaal aan. Dus, mevrouw Veenendaal, u komt uit een gezin met meerdere tweelingen. Greetje en Geertje heet er één. En Wil voelde zich thuis bij u. Geld was er niet, jullie deelden graag.
4: Een gebakje was pure verwennerij. En zij had geld. Hoe ze eraan kwam, weet ik niet, maar zij had geld. En toen zijn we naar een, ik geloof een andere, maar dat weet ik niet zeker meer. En dan kon je uit zo'n automaat een gebakje trekken. Nou, en dat vond ik heerlijk. En ook puur luxe.
2: Ja, Riet Veenendaal hoort bij gebak uit de automaat in de jaren 50. Toen ze woonde in een gezin van 8 kinderen op de Westerdijk in Utrecht. Daar zaten Wil en Riet ook naast elkaar op de huishoudschool. En vader Veenendaal was kolenboer.
5: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Dan denk je, dat moet een heel leuk meisje zijn, die Eileen. Maar ze is bedacht voor het liedje. Ze bestaat niet echt. Dexys met Night Runners.
1: Ik heb al eindeloos gezocht op de naam Rien Hoogland uit Den Dolder. Wat waren we veel samen. We voetbalden in het bos, tennisten op Dennendal, biljarten in de kantine. Beste vrienden vanaf de lagere school. Later, in 1988, was Rini op de reunie die ik heb georganiseerd. Dat vroeg om meer. Maar dat kwam er niet.
0: Nog niet, Maurice Stoustoelinga. Jij doet zo je best om Rien terug te halen. Wat hebben jullie samen meegemaakt?
2: Oh joh, nou ja, dat van alles en nog wat. Ruzies en dingen. Je kan zo gek niet opnoemen. Echt gewoon veel leuke dingen.
3: En lag dat aan hem of aan jou?
2: Oh, allebei. We konden goed met elkaar. Vooral veel gesport samen, zeg maar. Dat was wel leuk eigenlijk, ja.
3: Wat zie je voor je bij Rien?
2: Tennissen. Kijk, we woonden in Den Dolder allebei. En daar had je natuurlijk vroeger op Dennendal zitten. Nu wordt het op een andere manier gebruikt, geloof ik. Maar het was toen anders. En toen had je nog veel meer personeel. En er waren veel meer voorzieningen voor het personeel ook. En wij kwamen daar gewoon vaak. Want dat terrein was vrij toegankelijk. Dus wij kwamen daar vaak. En het was wel een FC Knudde tennisbaan. Of een toestoeptegels die scheef lagen en zo. Maar goed, dus daar hebben we heel wat uurtjes doorgebracht, zeg maar. En daarnaast zat dan ook een soort van kantineachtig iets. Een restaurantje dingetje. Dat was ook eigenlijk van personeel. En daar stond dat biljart dan ook. En een groot voetbalveld zat er ook nog bij. Dus dan ging hij de doel schieten, ik keepen. Die dingen allemaal. Dat was leuk.
3: Ja. Je hebt hem jaren later nog eens teruggezien op een door jezelf georganiseerde reunie. Was hij toen nog dezelfde Rien voor jou?
2: Nou, volgens mij was die niet echt heel veel veranderd. Ik weet nog dat mijn jongste zoon destijds pas geboren was en zo. Want daar was hij wel heel nieuwsgierig naar, want dan wilde hij wel even kijken. Dus even niet bij 's avonds. En kom maar even kijken, hij ligt te slapen. Dus even meegelopen. Dus dat was wel leuk eigenlijk, ja.
3: Ja, ik vraag dat ook omdat wij 4 jaar geleden al een Rien Hoogland zochten. En zonder overdrijven was deze Rien het idool van een Erik van Leeuwen. Luister even mee.
2: Ja.
4: En zit zo'n hele klas vol. En er zit op die ene laatste bank zit er een vent met lang blond haar. Ja, en die zegt, kom naast me zitten. En denk bij mezelf, ik? Ja, draai je eens om, dan bedoel je geen ander. Ja, en dan leer je zo'n vent kennen. Dat is een hartverschuiving voor me. Redelijk conservatief gezin waar ik uitkwam.
0: Ja.
4: Ja, en als je dan een jongen tegenkomt die zo excentriek uitziet.
0: En deze Rien leek op Sting van de Police en Erik keek tegen hem op.
4: Als je dat 40 jaar later nog bezig houdt, ja.
0: Dan is het een idool.
4: Ja, voor mij wel.
0: Droom je wel eens van hem?
4: Ja, zeker wel. Gebeurt ja. Ook. Ja, joh man, ik heb een grote bek, maar een klein hartje. Ik ben de Uberjanker, hoor.
3: Rien is daarna snel gevonden. Hij heeft het ook lachend toen aangehoord. En hij vertelt wat hij na school is gaan doen.
5: Ja, ik ben bewust Amsterdam ingegaan omdat ik vond dat ik daar deel van moest uitmaken. Zeg maar. Dus echt niet alleen maar in een gekraakt huis zitten, maar ook echt onderdeel zijn van de kraakbeweging. Opkomen voor de of tegen de leegstand. Ja, het was echt toen 24 uur per dag was je daarmee bezig.
0: En tegenwoordig helpt hij jongeren met een beperking. Maurice, herken jij deze Rien? Is hij ook de jouwe?
2: Zeker. Hij was gewoon veel verder dan dat. Hoewel we even oud zijn, maar hij was veel verder dan dat ik was in zijn doen en laten en zo. Weet je. Dus wat ik nog weet, daar was ik heel jaloers. Ook ik kom uit een conservatieve gezin. Hij ging gewoon toen hij 14 was, of 13, 14, ging hij met een ander vriendje van hem, ging hij gewoon te brommen naar Texel. Weet je? Dus daar keek ik denk van, ja, hoe doet hij dat dan? Hoe kan dat nou? En hij was gewoon heel vrij in zijn doen en laten, weet je. Of, ja, ik weet niet of hij dat leuk vindt. Ik dat zeg, maar hij had op een gegeven moment ook... Ik zat in Soest op school en ik kom terug fietsen. Ik fiets langs de spoorlijn terug. En van Soest naar Den Dolder terug, zeg maar. En hij dus een groot deel door het bos heen langs de spoorbaan. Komt er een keer een autootje keihard op me afrijden. Ik denk, wat is dit nou? Want dat kon je, dat was een soort fietspad. Daar mogen helemaal geen auto's rijden. En dan had hij van een vriend van hem, die broer... die had een autootje uitgeleend aan die vriend van hem. Terwijl die nou ook 14, 15 was of zo. En dan waren we met z'n tweeën gewoon in een autootje aan het rondrijden. Nou ja, dat soort dingen, weet je. Dan denk ik van, hoe dan?
3: Ja, en hij wist dus nog wie schoolvriend Erik was. Zou hij nog weten wie jij bent?
2: Ik vermoed van wel, eigenlijk. Ja, was het wel.
3: Ja, want jij maakte ook wel indruk, denk je?
2: Nou ja, ik was dit, ja, misschien op een negatievere manier. Zeg maar.
3: Hoe dan?
2: Ja, wij woonden vlakbij een bos, ik woonde er tegenover. En daar speelden we ook vaak, weet je wel. En toen we heel veel jongen waren, dan dacht ik, ja, cowboytje spelen en weet ik veel allemaal. En dat soort gedoe, weet je wel. Ja. Maar dan kon ik niet zo heel goed tegen mijn verlies. En dan begon ik met stenen te gooien en zo, weet je. Dus te harder ik ging gooien, dus te harder moesten zij lachen. Ja, ja. Dus dat soort dingen, dat maakt wel mee.
3: Ja, weet hij dit nog? Rien, we hebben jou waarschijnlijk zo weer nodig.

0: California Soul is geschreven door Ashford & Simpson en gezongen door Marlena Shaw. Rien Hoogland, daar gaat het over. Die maakte indruk, reed op zijn poeg 14 jaar oud naar Texel, was druk in de kraakbeweging, werkte bij de Melkweg, tegenwoordig met jongeren. Ja, Anne, hoe moeilijk was het?
1: Nou, het is een makkie natuurlijk. Wij hoefden niet lang te zoeken, want we spraken Rien 4 jaar terug en hij heeft nog altijd hetzelfde nummer. Hij weet nog goed wie jij bent, Maurice. En dus is Rien Hoogland weer gevonden vandaag.
2: Hey. Ja, alleen toen ik aan het luisteren was, dacht ik, ja, is het hem wel? Want volgens mij heb je je baard in de keel. Ja, van die auto, daar heb ik geen actieve herinnering.
3: Nou, wees maar blij.
2: Je was er gewoon op thuis, dat zou kunnen.
3: Gewoon op thuis, klopt, ja.
2: Je had zo'n interne woede, volgens mij, die dan soms in één keer naar boven kwam, had ik het idee.
3: Dat zou zomaar kunnen, ja.
2: Ja, dat was best gevaarlijk, ja.
4: Oh, is dat overgegaan, Maurice?
3: Ja, wees niet bang. Dat is al wel 40 jaar geweest.
4: Ja, mildheid met de jaren.
3: Jazeker, en verstand met de jaren. Ja.
2: Wat ik nog kan herinneren, daar ben ik het meest... daar was ik jaloers op. Het eerste computerspel in Nederland, Pong, die had jij.
3: Oh, dat zou best kunnen. Dat weet ik dus helemaal niet meer. Ja.
2: Het tafeltennisspel, zeg maar.
3: Ja. Ja, dat is heel vaak van mij.
2: Ja, tegenwoordig tafeltennis ik met een Syrische vluchteling. En dat is dan weer 30 jaar geleden. Maar dat is wel heel leuk.
3: Ja, zeker leuk.
2: Om weer te doen.
4: Rien, jouw verleden, zo blijkt vandaag dan wel, want je wordt voor de tweede keer gezocht, heeft wel indruk gemaakt.
2: Ja, ik weet niet of dat een mannen-ding is. Een man op een gegeven moment van een bepaalde leeftijd die... die kijken dan weer terug op dingen of zo.
4: Nou, met een zekere bewondering ook nog wel.
2: Ja, dat is altijd fijn om te horen natuurlijk. Jij was wel degene die dan de reunie voor elkaar had.
3: Weet je dat nog, toevallig?
2: Ja, dat weet ik wel, ja. Ja.
4: Heb jij, Rien, die Erik van Leeuwen die jou de vorige keer zocht, 4 jaar geleden, ooit nog gezien daarna?
2: Ja, we hebben 1 keer afgesproken in Utrecht in een café. Dat was toen... in het begin toen we elkaar tegenkwamen was dat een beetje gek. Want eerlijk gezegd, ik herken hem toen niet. Maar toen we eenmaal weer zaten en over dingen hadden... Zijn fijn dronken geworden, laat ik het zo zeggen.
4: Is dit ook een uitnodiging voor jou?
3: Ja, dat lijkt me hartstikke leuk, ja. Serieus.
2: Ja. Echt? Nou ja, als jij die Pong weer tevoorschijn haalt, zeg maar, dan... de originele doos, hè?
3: Ja, dat gaat hem niet worden.
4: Nou,
2: hartelijk dank. En ik ben benieuwd wie nummer 3 over een paar jaar wordt.
3: Het is wel komisch eigenlijk, ja. Nee, het is echt leuk. Ik ben echt leuk, ja. Super.
2: Oké.
3: Voor Rini, bedankt.
2: Ja hoor.
3: Tot snel.
2: Doei.
3: Doei.

0: wat hij mist.
1: Ja, zo is het ook alweer. Als het er niet is, door de dijk. Stella hoopt op verhalen over haar vader, waarvan ze nog niet zo lang weet, Joop Swijnsbergen. Hij komt naar voren uit een DNA-test, leefde van 1934 tot 2007, zeg ik uit mijn hoofd. Ik geloof dat klopt. Het voltrok zich deels in de taxicentrale rond de Zeedijk in Amsterdam. Anne voor de verhalen.
2: Ja, er komen veel reacties binnen uit de Amsterdamse taxiwereld, maar nog weinig concreets over Joop. Behalve dat hij altijd in grote Amerikaanse auto's rondreed. Nou ja, goed. Blijf ons vooral bellen op 0800 30 30 300. Wij denken dat hij aangesloten was bij TCA, de taxicentrale Amsterdam. En dat bedrijf bestaat nog altijd, dus Ellen van de redactie besloot om een poging te wagen en ze werd doorverbonden.
3: Welkom bij TCA. Wij verbinden u door met een centralist.
4: Dit is een Peter.
5: Met Ellen van het radioprogramma Adres Onbekend. Ik bel u eigenlijk even met een gekke vraag. Het gaat namelijk...
4: U bent nu verbonden met de centrale. Die moet ik helaas vrijhouden.
5: Dat snap ik, ja.
4: Klanten. Dus je kunt met al uw vragen of uw verzoek... of kunt je een e-mail sturen naar info@tcataxi.nl.
5: Super, hartstikke bedankt.
4: Geen dag, fijne dag.
5: Doeg.
2: Ja, kort gesprekje. Ik snap het ook wel. Die lijn moet natuurlijk vrij blijven voor klanten.
1: Zijn wij hier ook zo zakelijk bij de telefoon?
2: Nee hoor, zeker niet. Bij ons mag je altijd bellen. We hebben alle tijd voor je. De mail is inmiddels verstuurd en binnen TCA wordt nu wel rondgevraagd of iemand een lange blonde Joop gekend heeft. En ondertussen hebben wij ook contact gezocht met Sander het Sas. Hij schreef het boek De Taxioorlog en hij heeft dus heel veel connecties in dat wereldje. Ja, kan hij ons misschien verder helpen?
6: Het zegt mij op het eerste oor, zou ik maar zeggen, helemaal niks. Hmm. Dus dat is, maar dat wil niet zeggen dat die man... Kijk, er zijn heel veel mensen die ik ken, ook uit die periode... die zijn naam ongetwijfeld wel moeten kennen.
2: Ja, en die mensen moeten we dus hebben vandaag. Hij tipt ons alvast twee namen, Jan den Hartog en Kees Meester. Bij hen moeten we zijn, volgens Sander.
6: Ja, zeker. En zij kennen ook weer heel veel andere mensen. Dus mocht je bij hun vastlopen, zou ik maar zeggen, dat zij hem niet kennen... dan hebben zij wel weer, weet ik veel, hoeveel namen uit die tijd van mensen... die jou ongetwijfeld wel kunnen helpen.
2: Nou, klinkt veelbelovend toch, Stella? Laat die chauffeurs van toen op de Zeedijk elkaar maar aantikken. Laat die foto van Joop daar maar rondgaan. En bel ons vooral als de naam Joop Swijnsbergen jou thuis iets zegt... op 0800 30 30 300. Dan gaan wij zo meteen achter die Jan en die Kees aan, die misschien... meer weten.
7: Heel graag.
1: Ja, het is toch nog best moeilijk, hè?
7: Zeker, ja.
1: Het is nou niet dat iedereen Joop Swijnsbergen kende.
7: Nee, het lijkt een kleine wereld, maar het is natuurlijk ook lang geleden. Dat zou ook een factor kunnen zijn. En ja, misschien is de wereld toch groter dan ik dacht.
1: En misschien moet je er ook blij mee zijn. Hij was beroemd, nog berucht, zullen we dan maar zeggen, in die tijd.
7: Laten we het daar bouwen.
1: Zeedijk, 0800 30 30 300. Nummer gaat vaak rond. Dan hebben we Peter, die wilde 8 mei met zijn zoon gezellig een weekend weg. Het was 's avonds laat. De telefoon was leeg. Toen kwam er een Nodie of iets wat erop lijkt. Die pinde voor hem 15 euro. En zo konden ze toch nog aan het weekend beginnen. Alleen, jij staat wel eens op dat busstation Horen. En dan werkte hij ook in Horen, denk je?
8: Ja, ik had gevraagd en hij werkt in Horen. En nu denk ik ook dat hij misschien wel in ploegdienst werkte. Omdat je om 11 uur op de bus 135 stapte.
1: Of 32, 34.
2: Ja, er reageert iemand over de online oproep.
9: Ja, je spreekt met Erna Appel. Ik reageer op het bericht op Facebook van Weekend Noddy. De man die wordt afgebeeld, zie ik regelmatig in de supermarkt op de Grote Noord in Hoorn.
2: Jij wordt herkend van de foto, want iemand denkt dat Nodi op de foto staat, maar dat is Peter, dat is niet ja. Nodi.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. In Leiden wordt sinds gisteren gezocht naar een vermiste man. De politie noemt dit een urgente vermissing, maar zegt niet om wie het gaat. De zoektocht concentreert zich rond de Leidense wijk Roomburg, gaat vandaag verder. Ook het federale searchteam is betrokken. De gemeenteraad van Katwijk wil de medicijnenfabrikant Eli Lilly graag in de gemeente, maar onder voorwaarden. De raad wil dat het Rijk helpt de verkeersproblematiek op te lossen bij de Molentuinweg en de N206. Daarover moet voor half juni duidelijkheid zijn. De politie heeft 2 Hagenaars en een Rotterdammer opgepakt na een ontploffing bij een huis in Eindhoven. Die mannen zouden daar iets mee te maken hebben. Voorlopig blijft het drietal vastzitten. Rond de haven van Scheveningen zijn bij een grote controle van onder meer de politie, de douane en de HTM ruim 100 bekeuringen uitgedeeld, illegale drugs in beslag genomen en 2 mensen gearresteerd. In totaal werd ook €67.000 aan achterstallige belastingen geïncasseerd. De onderhandelingen over een nieuw gemeentebestuur in Leidschendam-Voorburg zijn vastgelopen. VVD, D66 en gemeentebelangen komen er niet uit. Struikelblok is Vlietland Noord. De plannen om een park te bouwen met ruim 200 vakantievilla's tussen de Vliet en de A4 bij Leidschendam. Tot zover de hoofdpunten van het regionale nieuws.
11: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Oh, heerlijk hier, hè?
15: Ja, eindelijk even niks.
16: Dit is echt nice.
17: Hola, le pongo dos cervezas.
18: Hola, señor. Sí, 2 bier.
16: Voor mij?
14: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
17: Por favor.
14: Proost.
19: Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
14: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
20: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
21: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
22: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
23: Adres onbekend.

0: Adres onbekend.
1: Wij hopen binnen, het is goed radio weer. Wij schaken op minstens twee borden. Alles over de niet gekende vader Joop Swijnsbergen van de taxi in Amsterdam. Voor Stella, Anne.
2: Ja, we lijken langzaam in de Amsterdamse taxiwereld te geraken. Via schrijver Sander het Sas kwamen we in contact met Kees Meester. Hij was zelf taxichauffeur in de jaren 70. Maar Joop Swijnsbergen zegt hem zo snel nog niks.
3: Nee. Ik ben een van de oudste taxichauffeurs die ik kan weten.
2: Oh.
3: Ja, dus wacht even, misschien Joop Swijnsbergen.
2: Nou, wat ik wel kan doen, we hebben wel een foto van hem waar hij op staat. Misschien dat u hem daarvan herkent.
3: Ja, ik stuur die foto maar dan.
2: Oké.
3: En ik ken nog wel een paar taxichauffeurs, wat oudere jongens.
2: Ja, kijk, die oudere jongens, daar moeten we het van hebben vandaag. Eén daarvan krijgen we binnen als tip. Die heet Nico de Vree. Die is van jongs af aan tot zijn pensioen taxichauffeur geweest op de Zeedijk. Dus als iemand Nico de Vree kent, laat het dan even weten op 0800 30 30 300.
1: Welkom blijft ook een stuk noordelijker, Nody, maar dan niet van de taxi, maar van de bus. Het was 8 mei, hij was ontzettend aardig, ontzettend galant, betaalde voor vader en zoon die anders niet op reis zouden gekund. Tussen Hoorn en Middenmeer. En wij hoopten 20 minuten geleden, nou iets langer alweer, op de andere kant van het verhaal, toen Wil in Word Ik Gezocht vroeg om Riet Veenendaal, een vriendin van, wat is het, 73 jaar geleden. Dat was veel gevraagd. En Wil, we moeten nu zeggen, te veel gevraagd. En dat weet je dus nu al een half uurtje.
4: Ja, daar hou ik rekening mee.
2: Ja, desondanks blijft het natuurlijk wel heel jammer. Maar er is meer nieuws, Wil. Want we hebben wel iemand gevonden voor je die meer kan vertellen over het leven van Riet. En het is iemand uit dat grote gezin Veenendaal.
4: Oh, dus die heeft haar familie ook gesproken.
2: Zeker hebben we dat. En haar jongste broer Leendert, die wil eigenlijk heel graag kennis met je maken. En hij is dus nu voor je aan de telefoon.
5: Oh, hallo, met Leendert.
4: Dag Leendert, wat fijn dat ik jou hoor.
5: Ja, ik ben het jongste broertje van Riet. En ik ben die andere van de tweeling.
4: Zo, kijk eens aan. Oh, wat leuk dat ik dat hoor. Oh.
5: Ja.
4: En is Riet al lang overleden?
5: Ja, die is in 1987 overleden. Die is 50 jaar oud geworden.
4: Oh, dat is jong.
5: Ja. Ze had de vreselijke ziekte, hè?
4: Kanker, zeker.
5: Ja, dus... En wat ik dan van Hangeren weet, ja, mijn vader bracht daar kolen.
4: Je vader was kolenboer, dat weet je.
5: Ja.
1: En daar kwamen die gebakjes vandaan.
5: Ja.
4: Dat noem je ook een bakker, hè?
5: Ja.
4: Dat was er wel een, hoor.
5: Ja, dat was een goeie, hoor.
1: Meneer Leendert.
5: Ja.
1: Zijn die 50 jaar die ze geleefd heeft, zijn dat gelukkige jaren geweest?
5: Ja, ze was getrouwd met Rob de Nijs.
4: Met Rob.
5: Maar niet de zanger.
4: Nee. Hij heet ook de Nijs, sorry hoor.
5: Ja, en ze heb in 020 gewoond, in Leeuwarden. In Leeuwarden, daar ging ik...
1: 020 is gewoon de hoofdstad, hè?
5: Ja. Okay. Ja. Oh. En in Leeuwarden, daar gingen mijn vader en moeder vaak een weekendje heen, hè?
4: Dat leuk.
5: En inmiddels waren Freek en ik pubers geworden. En dan konden wij een feestje thuis bouwen. Dus,
4: als je ouders weg waren, zeker?
5: Ja. Ja.
4: En ze is met Rob samen, is ze getrouwd, hè?
5: Ja.
4: Ja. Ja, want ik weet dat ze toen zei, ik heb een vriend en die heette Rob.
1: Oh, die was er toen al?
4: Ja, dat zei ze toen al, ja.
5: Ja, ik ken niet anders. Ik ken niet anders, nee.
4: Ja, Riet en Rob.
5: Ja.
4: Ja, ja. Ja. Maar ik heb toch wel hele mooie herinneringen, daarom mijn oproep. Maar het is jammer dat ze zo vroeg is overleden.
5: Ja.
4: Jammer dat ik niet meer met haar kan praten.
1: Ja.
5: Ja.
4: Maar, ja.
5: Maar dat zijn er meerdere, hoor, die dat jammer vinden.
4: Ja?
5: Ja?
4: Ja. Ja, jullie ook zeker als gezin.
5: Ja, zonder meer. Zonder meer, want onze dochter is naar haar vernoemd. Dus Ja, Maria Wilhelmina. En, ja.
4: Ja, dat blijven heel veel herinneringen, hè?
0: Ja, dus u begrijpt wel dat Wil naar haar is gaan zoeken?
5: Ja, zonder meer.
4: Nou, ik vind het wel bijzonder leuk dat ik in ieder geval toch nog een broer van Riet aan de telefoon heb.
0: Ja. Dank je wel, broer van Riet.
4: Ja, zeker. Hartelijk dank.

0: Ja, ze is net weg, hè, uit Nederland. Ze ronde haar afscheidstournee voor Europa af. Treedt alleen op voorlopig in Amerika. Na bijna 6 decennia.
1: Al dagen verspreiden we zijn gezicht. Ronalds gezicht. In de hoop op die ene. Want dat is genoeg. In een grotere zoektocht naar vader en moeder. Moeder Els is er inmiddels wel, maar ergens ook weer niet. Vader is de speld in de hooiberg. Hij is een Chinees, was ober in een Amsterdams restaurant in het jaar 1973. Dat is alles, voorlopig. Ze werden 's ochtends wakker en toen was hij al weg.
0: Ronald Veuger, ze werden 's ochtends wakker en deze Chinese kortstondige vriend was gevlogen al. Dat moet in januari 73 zijn geweest, want jij bent van 9 maanden later. Zal jouw vader dan wel weten van jouw bestaan?
2: Grote kans van niet. Ik denk van niet.
0: En ben jij zelf opgegroeid bij jouw moeder Els, Elisabeth?
2: Nee, ik ben geadopteerd. En na korte tijd, ik ben dus in Amsterdam geboren. En daarna ben ik opgegroeid in Twente, bij mijn adoptieouders.
0: En zijn zij gevoelsmatig jouw ouders voor je?
2: Klopt, ja hoor, helemaal. Ja.
0: Wanneer ben je gaan zoeken?
2: Ik denk in 2016. Toen is het op een of andere manier aangewakkerd. Dus in eerste instantie naar mijn moeder. En eigenlijk laatste jaar actiever naar mijn vader. Ja, zeker.
0: Ja. En doe je dat helemaal alleen? Je hebt je vrouw meegenomen. Zoekt het gezin mee?
2: Doe je het alleen? Ik denk dat je altijd wel... Je praat erover met familie, inderdaad met mijn vrouw. En op een of andere manier gebeuren er dingen in het leven waardoor je daar wat actiever mee omgaat. En zo zijn we dus inderdaad een jaar geleden eigenlijk echt wel... ben ik wel actief naar mijn vader op zoek.
0: Ja, want je wist van je moeder, die heb je eerst gezocht. Hoe is dat verlopen, de zoektocht naar haar?
2: Ja, dat gaat dan gelukkig door middel van instanties hier in Nederland. Daar hebben we het toch wel heel erg goed voor elkaar. Dus die hebben we gevonden. Het was een heel mooi contact. Is ook wel een contact waarbij we enkele keren contact hebben gehad. Dus daar is het ook bij gebleven. Maar dat was wel heel erg rijk. En die rijkdom die wil ik eigenlijk nu proberen voortzetten... door mijn biologische vader daar nog aan toe te voegen.
0: Toch hier in al dat enthousiasme, het is al een moeilijk verhaal... toch een hele kleine stap terug. Want we noemen je moeder heel voorzichtig Els... en Elisabeth, en niet meer dan dat. Waarom is dat zo?
2: Dat is eigenlijk zo dat... voor mijn moeder was het destijds ook een verrassing... dat ze uiteindelijk zwanger was voor mij. Dus die heeft dat eigenlijk ook voor gekozen... om binnen kamers te houden, waar ik alle begrip voor heb. Maar daardoor is dat dus niet groter geworden. En weten maar weinigen van mijn bestaan, denk ik.
0: Ja, wat wil dat in concreto zeggen? Is er familie van jou die je dus niet weet... dat jij hun halfbroer bent, bijvoorbeeld? Zou dat kunnen?
2: Ja, zeker. Dat is zo, ja.
0: Doet dat pijn?
2: Pijn niet. Nee, het doet niet pijn. Het is eerder, denk ik, een continue nieuwsgierigheid... waar je benieuwd naar bent, wat als. Maar je kan ook inderdaad, als je de situatie hebt gehoord... kan ik daar een bepaalde manier van vrede en rijkdom van hebben. Maar het speelt natuurlijk altijd wel, ja, zeker.
0: En zie jij je moeder nog geregeld?
2: Nee, dat is bij een paar enkele keren gebleven. En dat heeft misschien ook wel aangewakkerd... dat ik toch extra op zoek ben naar mijn vader.
0: Ja.
2: Terwijl ik eigenlijk weet dat we eigenlijk heel weinig van hem weten.
0: Ja, nou vertel maar, wat weet je precies van hem? Je kwam hier binnen met je laptop. Je zegt, nou, ik heb op een rijtje gezet wat van hem weet. En toen dacht ik, nou, het is een kort rijtje.
2: Ja, het is een kort rijtje. Nou, het is inderdaad een kort rijtje. Maar ik doe wel degelijk echt een oproep aan iedereen om mij hierbij te helpen. Het is een Chinese man. Daar ben ik achtergekomen doordat ik MyHeritage, een DNA-test, heb gedaan. Zal op dat moment 20 jaar geweest zijn.
0: Je moeder ook?
2: Ja, mijn moeder inderdaad uit dezelfde leeftijd. En hij werkte waarschijnlijk als ober. Kan ook zijn dat hij op dat moment zeevarende was... en tegelijkertijd als ober werkte. Dat is niet helemaal duidelijk. Maar het laatste ding... of ik denk dat hij... inderdaad gewoon ober is en dat hij dus op dat moment in een restaurant werkte.
0: Ja, je moeder ziet jou en heeft hem dus kort gekend.
2: Ja.
0: Zei ze iets over gelijkenis? Zag ze iets in een blik? Zag ze iets in jou?
2: Ja, dat is mooi dat je dat vraagt. Want je hebt maar natuurlijk een paar documenten... en je hebt een paar keer contact gehad. Dat kon ze dus wel terugzien in mij. Want ik heb dus wel een Chinees... zeker toen ik jong was, had ik dus wel echt een Chinees uiterlijk. En dat is nu wat minder misschien.
0: Ja.
2: Maar dat was ook wel de reden dat mijn moeder wist... van, hey, ja, dat is dus van destijds van die liefdesrelatie geweest.
0: Het is mooi dat je moeder Els dat ziet. Ziet hij dat ook? Dan moet hij even kijken op adresonbekend.nl... en dan gewoon even bellen.
2: Zeker.

0: She comes in color, she is a rainbow, the Rolling Stones. Moeder Els, Elisabeth, we hanteren ze allebei, heeft in het gezin niet verteld over jou. Dat begrijp je, maar weet dan helemaal niemand in haar omgeving van jou bestaan?
1: Nee, ze heeft dat met wat ik weet, heeft ze dat vrij klein gehouden. En er zou misschien nog een zus zijn die, die daar destijds wel betrokken bij was.
0: Ken jij die zus ook?
1: Nee, ken ik niet.
0: Weet jouw biologische moeder nu dat jij hier bent?
1: Nee, dat weet ze ook niet. Nee. Dus daar, daar ga ik ook op deze manier mee om. Ja.
0: Heb je wel eens met haar, hè? Want er zijn natuurlijk papieren. Er is een afstandsdossier, daar staat zij in beschreven. Heb je dat wel eens met haar samen doorgebladerd?
1: Ja, zeker. Dat hebben we gedaan. Dat is ook, daaruit komt ook al deze informatie. Dus dat, dat kun je dus inderdaad in Nederland doen. Dus dat was heel fijn om dat samen te doen. Ja.
0: Dat moet voor haar heel spannend zijn. Want ze ziet een soort beschrijving van zichzelf, hoe ze afstand heeft moeten doen van jou. Kwam daar veel boven. Heeft ze bijvoorbeeld, heb je het erover gehad of ze overwogen heeft om jou als kind te houden?
1: Dat is daar niet helemaal echt uit op te maken. Wat wel denk ik heel bijzonder is, is dat het een heel fijn, heel mooi gesprek was. En dat er over en weer echt heel veel gesprek was naar elkaar. Dus dat heeft me eigenlijk wel, dat wakkert eigenlijk ook wel weer aan, die zoektocht naar mijn vader daarin.
0: Ja, natuurlijk. Jij hebben we al gezegd, je foto staat op adresonbekend.nl. Als jij in de spiegel kijkt, zie je dan een Chinese man voor jezelf? Of steeds minder, zei je geloof ik, hè?
1: Ja, er wordt vaak wel gezegd Aziatisch. Chinees niet direct. Lijk ik wel echt wel in uiterlijk wel op mijn moeder. Dus daarin zouden we wel bepaalde herkenbaarheid kunnen
0: zijn. Maar heb je op straat wel eens gedacht, zou hij het kunnen zijn?
1: Nou, leuk dat je het vraagt. Ik heb dat inderdaad wel, zeker de laatste tijd, sinds je daarmee bezig bent, heb je dat gehad. Dus ik heb echt een keer in Den Bosch gestaan, waarin je inderdaad een Chinese man tegenkomt. Weliswaar iets jonger, maar waarin ik gewoon eventjes de hand schud. En uiteindelijk dat hij ook nog blijkt dat hij dezelfde naam is als ik. Dus die Ronald heet en die Chinese man. Ja, dan gaat er natuurlijk heel veel door je heen. Dat is heel mooi. Nu toch die stap verder genomen. Maar dat zijn wel bijzondere momenten, zeker. Ja.
0: Nou, welkom in Adres Onbekend. Welkom bij Anne.
1: Dankjewel. Ja.
2: En de zoekbrigade is natuurlijk mee gaan kijken in jouw DNA. Je hoopt dan natuurlijk op herkenning, misschien wel een concrete achternaam uit DNA-onderzoek. Je ziet daar staan, volgens mij wist je dat ook al, 53% Chinees DNA. Maar wat betreft die naam moet ik je toch teleur gaan stellen. En dat vind ik echt heel erg jammer. Maar we lijken niet direct bij een familienaam uit te komen vandaag. Je hebt alleen een paar duidelijke matches aan de kant van je moeder. Maar ja, daar heb je in een zoektocht naar vader helemaal niks aan. Dus we moeten het echt hebben van mensen thuis die luisteren en die ook maar iets herkennen in dit verhaal. Ook al lijkt het nog zo klein of nog zo onbelangrijk. Want we hebben dus geen naam. Maar wat we wel weten is dat je vader van Chinese afkomst zou zijn. Geboren is rond 1953. En volgens je moeder was hij zeeman. Maar in het dossier staat dat hij ober was in een restaurant in Amsterdam. Hij heeft begin 1973 kort iets gehad met jouw biologische moeder Elisabeth ook wel. Els. En wie weet helpt inderdaad die foto op adres van bekend.nl. Veel genoemd, maar het is het enige wat we hebben vandaag. Dus kijk allemaal. Wie herkent iets in jou? Al is het maar een klein kruimeltje informatie. Ik zou zeggen, maak het onmogelijke mogelijk vandaag op 0800 30 30 300.

0: meteen ook de opener van zijn nieuwste album, The Romantic. Ja, dat hoor je er wel een beetje aan af. Risk It All van Bruno Mars.
1: Word ik gezocht?
0: Ja, hoe is dit nou mogelijk? Nog eens een Chinese vader gezocht. Ook nog met parallellen met Ronald's zoektocht. Al zijn hier wel dan iets meer gegevens. 2 jaar voordat Ronald is geboren was daar Tine in 1971. De Vlaamse Chantal Capelle was zwanger van een nog onbekende Chinese man die een Chinees restaurant had, alweer in Amsterdam. Tine at als kind het liefst rijst en bami.
2: Mijn biologische moeder is blond en blauwe ogen. Ik lijk totaal niet op haar. Kijk, ik ben ook een lange Chinees. En alle Chinezen zijn vaak klein. En altijd werd er op mij gezegd, kijk die slang.
3: Blonde Vlaamse moeder Chantal Capelle was begin 20 toen ze in maart 1971 beviel van Tine. Ze is bevallen in het Wilhelmina Gasthuis in de Eerste Helmerstraat in Amsterdam. En moeder Chantal is gevonden, maar zij zegt niets over de Chinese vader en ook niet over zijn eigen restaurant in Amsterdam.
0: Het was verschrikkelijk. Tony van Beveren, dat Jannie haar eerste verkering met jou moest uitmaken. Misschien duurde het tussen jullie een half jaar. Het voelde al een bami.
2: Mijn biologische moeder is blond en blauwe ogen. Ik lijk totaal niet op haar. Kijk, ik ben ook een lange Chinees. En alle Chinezen zijn vaak klein. En altijd werd er op mij gezegd, Kijk die slang.
3: Blonde Vlaamse moeder Chantal Capelle was begin 20 toen ze in maart 1971 beviel van Tine. Ze is bevallen in het Wilhelmina Gasthuis in de Eerste Helmerstraat in Amsterdam. En moeder Chantal is gevonden, maar zij zegt niets over de Chinese vader en ook niet over zijn eigen restaurant in Amsterdam.
0: Het was verschrikkelijk. Tony van Beveren, dat Jannie haar eerste verkering met jou moest uitmaken. Misschien duurde het tussen jullie een half jaar.

0: duurde het tussen jullie een half jaar. Het voelde als iets langer. Zij was 15, jij iets ouder. Ze denkt weer steeds meer aan je. Ze is ook aan het zoeken geslagen en vond uit dat je 20 jaar geleden lid was van de biljartvereniging in Zierikzee.
1: We gingen altijd naar vrienden. En ik weet nog altijd dat we een soort van plaatje altijd opzetten. Dat we, als we daar naartoe gingen. Dat was Beautiful People van Melanie. Misschien had ik het ergens gehoord en toen moest ik eraan denken. Nee, maar dan moet ik er daar altijd aan denken.
2: Ja, en daarmee denkt ze weer aan Tony van Beveren. Zo gaat dat met muziek. Tony was thuis in Zierikzee en is daar vast nooit weggegaan. Dan woont hij er al zeker 75 jaar. Het was een lange, dunne man. En Jannie kwam foto's van hem tegen in het Zierikzees nieuwsblad. En ze denkt dat hij muziekrecensent is geworden.
0: En ergens tussen Curaçao en Amstelveen zoeken we jou, Audrey de Lanoy. Je bent familie van Rinette, die hoopt dat jij meer over de familie kan vertellen. En ze hoopt je ook gewoon weer onder ogen te komen. Want tot 1990 zagen jullie elkaar vaak. Jullie trokken samen op en toen studeerde jij in Amstelveen.
3: We zouden samen op zwemles gaan. Toen had je nog telefooncellen, ik had geen telefoon. En de avond dat we gingen, toen zouden we gaan, belde ik haar op. Heb jij nog zin? Nee, ik ook niet. Dus ze zijn niet gegaan. Ik kan nog steeds niet zwemmen. Ik weet niet of ik bij haar zit.
2: Audrey de Lanoy komt van Curaçao. Daar is ze rond 1950 geboren. In de jaren 70 woonde en studeerde ze in Amstelveen. Het kan zijn dat Audrey nu Bonnier heet. Want ze is getrouwd met Louis Bonnier. En samen kregen ze twee dochters, Erika en Soraya.
4: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: De ene speelde accordeon, de andere gitaar. Die op gitaar is Willy Rodermond. De andere Willy heet Walraven. Ze kenden elkaar ook, maar zij waren dan weer geen vriendinnen. Met de ene deel ik contact met ouders, vakanties. Ze hadden zo'n Oost-Europese auto, hoe heette dat? Een witte Wartburg.
1: Nou ja, Yvonne Lubberink. Wie is die ene van de vakanties van de ouders met die auto? Welke van de twee Willys is dat?
2: Dat is Willy Walraven.
1: En is zij zonder de andere Willy, mevrouw Rodermond, tekort te willen doen? Is dat ook meteen de favoriet?
2: Ja, toch wel. Toch wel. Daar heb ik toch wel meer mee opgetrokken.
1: Wat maakte je mee met Willy W?
2: Nou, heel veel. Onze ouders waren dus dan bevriend. Dus iedere verjaardag, noem maar op, waren we bij elkaar, speelden zij accordeon. We gingen overal naartoe, zaten niet bij elkaar op school. Op
1: Waarom
2: school.
1: Niet? Ging dat niet?
2: Nee, want zij was niet katholiek, dus, en ik wel. Dus in die tijd mocht ze als niet katholiek zijn en niet op een katholieke school.
1: Zo, in de tijd was dat, hè?
2: Ja, zo ging dat.
1: Dus die ouders die gingen er samen op uit. En kon jij dan ook wel eens mee met ze?
2: Ja, ik had zelfs als afscheidscadeau, toen ik voor mijn MULO geslaagd was, mocht ik mee met de ouders van Willy Walraven naar het Gardameer in Italië.
1: En zover was je waarschijnlijk nog nooit geweest?
2: Nee, eerste buitenlandse reis. Daarom maakt het ook zo'n indruk.
1: Goed zeg. Ja. En die ouders die gingen samen ook op reis?
2: Ja, het was zo dat mijn moeder en Willy's moeder, die gingen samen met de trein naar Oostenrijk. En dan gingen mijn vader en Willy's vader gingen met de motor naar Oostenrijk.
1: Met jullie achterop?
2: Nee, wij werden bij oma gedropt.
1: Heb jij ook broers en zussen?
2: Ja, ik heb één zus. Die is 11 jaar ouder, leeft niet meer. En een broer was 19 jaar ouder, leeft ook niet meer. En Willy Rodermond had één zus, Marta. En die was ook zoveel ouder. En die is geëmigreerd naar Canada.
1: Ja, we moeten ze wel uit elkaar zien te houden. Is nog best lastig.
2: Ja,
1: even nog die andere Willy. De leukste Willy, zal ik maar even zeggen. Nou, zonder de andere.
2: Die zit ook meer in mijn leeftijd natuurlijk. Willy Walraven is zeg, ik denk een jaar jonger dan ik zelf.
1: Was die ook een beetje als een zus dan voor je? Of is dat overdreven?
2: Ja, dat is een beetje overdreven.
1: Dan trekken we dat terug. Ja. Dan gaan we verder met Willy Rodermond. Die is wat ouder ook in Amsterdam. Ja, ja. Speelde gitaar
2: en dan zong ze erbij 's avonds als het kampvuur brandt.
1: Oh, ja. Dat is de vaste repertoire.
2: Ja, vaste repertoire waren cowboyliedjes.
1: En welke verhalen, welke herinneringen horen bij Willy Rodermond?
2: Nou, onder andere als de ouders, die hadden ook elkaar, onze ouders hadden een kaartclubje. Dus die gingen bij kaarten. En dan moesten wij ons ook weer vermaken natuurlijk. En dan er werd er gespeeld. Maar Willy was natuurlijk een paar jaar ouder, dus die moest ook wel weer van mij af. Dus dan speelde ze Anita, had ze bedacht.
1: Ja.
2: En dan moest ik in het keukenkastje zitten, want dan ging moeder boodschappen doen.
1: En jij bleef maar in de keukenkastje?
2: En ik bleef heel braaf in het keukenkastje zitten.
1: Ja, ik snap wel dat je die andere zoekt.
2: Ja.
1: Ze was wat ouder. Heb je ook haar verkeringen meegemaakt?
2: Jazeker, zelfs haar huwelijk. Want zij is, toen zij getrouwd is, toen hebben mijn ouders voor elkaar gemaakt dat zij in mijn ouderlijke woning, zeg maar, die konden huren. Op het Marnixpantsoen in Amsterdam.
1: Dat hebben ze aan jouw ouders te danken gehad?
2: Ja.
1: Nou ja, als we ze uit elkaar kunnen houden, dan zeggen we alleen nog waarom Willy is dit de weg 0800 30 30 300.

0: got the music in me, Kiki D. Daar komt nog één zoektocht aangelopen.
1: Een groot deel van mijn jeugd bewoog ik tussen twee Willys. Als ik aan ze denk, zie ik ze allebei. In Hartje, Amsterdam.

0: Sorry, Daniel Loos, dat ik een beetje door je heen zat. We hebben zoveel gasten in die studio. Alle microfoons zijn bezet. Iedereen praat met iedereen. Er is reuring, er is beweging in de jeugd van 76-jarige Yvonne. Een jeugd gedomineerd door twee Willys. We hebben links Willy Walraven, we hebben rechts Willy Rodermond. Anne, wie?
1: Ja, welke komen we dan als eerste tegen vandaag? Nou, in de archieven is dat dan toch Willy Rodermond. Ja. Zij trouwt in 1966 met de Amsterdamse chocoladebewerker Hans van Borsum Waalkes. We zien ook dat Willy's zus Marta 26 jaar geleden al is overleden. Maar eerlijk is eerlijk, heel concreet wordt het behalve deze archieffondsten helaas nog niet voor Willy nummer 1. Misschien dat mensen uit Amsterdam meer weten. Dan door naar Willy nummer 2, Willy Walraven. Dat blijkt je trouwens zonder N op het einde te schrijven. En dat hebben we gezien op de persoonskaart van haar vader Leendert. Die stond in het archief. Dan vinden we vervolgens een online stamboom. En dan zien we dat Willy getrouwd is met André Otto Borgman. En nou woonde er in 2003 slechts één Borgman met die initiale AO in heel Nederland. Was ook nog eens in Amsterdam. Dus ja, wie weet zijn ze daar wel gewoon altijd gebleven. 0800 30 30 300 voor wie die vraag kan beantwoorden vandaag.
0: Ja, dat is niet gek.
2: Dat is helemaal niet gek.
0: Een AO staat natuurlijk ook voor adres onbekend. Stella heeft ook zo'n vraag. Wie kende mijn vader? Zij niet, weet pas een jaartje van hem. Joop Zwijnsbergen.
1: Ja, en terwijl de foto's van je vader rond worden gestuurd onder al die oud-chauffeurs daar van de Zeedijk jaren 70, krijgen we ook een heel ander mailtje binnen. Het bericht komt van Tini Zwijnsbergen, de vrouw van Joops broer, met wie jij ook eerder al contact hebt gehad. En Tini heeft nieuws over jouw halfzus Monique. Ze schrijft ons het volgende. Joops dochter Monique is nu 62 jaar, was een echt vaderskind. Ze hadden een hele hechte band. Zij heeft haar halfzus uit Amerika één keer ontmoet. Maar ze geeft aan dat ze verder geen behoefte heeft met andere kinderen van haar vader. Ik hoop dat u dit tegen Stella wil zeggen. Het is erg jammer voor haar, maar voor de familie is dit een afgesloten hoofdstuk. En dit alles was echt te aangrijpend voor Monique. Dus dat is wel jammer.
3: Spijtig. Ja, ik kondigde het al een beetje aan, hè, van tevoren. Ja. Dat mij dit zijdelings al bekend werd gemaakt. En dan nu nog een keer bevestigd.
0: En daarom zeggen we ook van de familie moeten we het in die zin niet hebben. Meer van de verhalen eromheen.
3: Heel graag.
1: En gelukkig worden we ook echt wel van alle kanten geholpen uit die Amsterdamse taxiwereld. Zo belde Jan van de Veer en hij zegt, ja, ik kende Joop en ik weet zijn taxinummer zelfs nog. 433 was de taxi waar Joop Zwijnsbergen op reed. Vaste standplaats, station Sloterdijk.
0: Oh, dat is heel wat anders.
1: Dus dat is inderdaad wel nieuwe informatie. En we kregen ook nog het nummer van Jan den Hartog. Kan hij ons ook helpen?
4: Nou, ik ken wel mensen die dat zouden kunnen weten.
1: Kijk.
4: Want ja, ik ben inmiddels zelf ook al 72... bijna 73, dus die oude jongens die ken ik allemaal. En die kennen mij ook allemaal, hoor.
1: Wat fijn, dus we moeten eigenlijk zo iemand als u hebben die daar een beetje rond kan vragen.
4: Juist, ja. Nee, dat kan ik wel vragen aan die oudere chauffeurs. Wellicht is er eentje die zegt, oh ja, dat is die en die, dat zou kunnen.
1: Ja, die hoop geven wij zeker niet op. Die reacties moeten nog komen. En als Jan hoort waarom we bekenden van Joop zoeken, dan voelt hij zich in ieder geval erg betrokken bij jouw zoektocht, Stella.
4: Ja, dat zou ik ook willen weten als ik in die situatie was.
1: Ja, ja. Toch?
4: Ja, zeker wel. Ja. Goh, wat een verhaal.
1: Ja.
4: Ja. Nou, stuur het maar op de WhatsApp. En dan zal ik wat van die oudere chauffeurs vragen. Het zou heel mooi zijn als dat uitkomt, inderdaad, voor die dochter.
1: Ja, die betrokkenheid die is hartstikke fijn. Dank daarvoor. De lijnen blijven open op 0800 30 30 300... voor iedereen en alles over Joop Zwijnsbergen.
5: Ja, 10 weken lang openbaart zich een verhaal uit het uitnodigende archief van 55 jaar Adres Onbekend. Een verhaal dat we nieuw leven inblazen in onze podcastserie Uit het Oog.
0: En hier is alweer de laatste in een reek van 10 verhalen uit ons rijke verleden die opnieuw worden verteld. We halen Rob en zijn moeder terug uit 2005. Zo lang gaan zij al mee en toch klinkt er al gauw, oh ja, als we dit laten horen.
6: Koolmans.
7: Koolmans?
6: Nou, dat gaat nou iets. Een lichtje bij me branden.
0: Ja, ik zie u helemaal rood worden, want dat zal toch niet?
6: Ja.
0: Ja, het is toch echt wel zo. Gerda en haar zoon Rob zoeken naar familie van Robs vader Wim Kooijman. Tenminste, dat denken ze. Wim was een militair en is door Defensie doodverklaard. Maar een vriend van deze Wim, die belt ons en hij zegt, jullie zoeken de verkeerde. Het was Wim Kooijmans.
6: Koolmans? Koolmans?
0: Ja, haar zoon Rob hoort vaders naam en dat hij nog leeft. Hij hapt naar adem en we geven hem even de tijd.
7: Ik moet er deze week heel erg aan wennen, want anders kom je af. Ik vind het gewoon heel verwonderlijk. Ik heb ook contact gehad met een halfzusje, Ria. Daar heb ik een paar uur mee aan de telefoon gezeten. En wat je dan allemaal hoort en aan verhalen en dat de kinderen ook helemaal niks wisten. En dan is het verwonderlijk van dat je hoort dat je vader nog leeft.
0: 10 delen podcast. Dat zijn 10 verhalen die weer gaan leven. Kort en bondig verteld. Het slotstuk heet, wat zeg je, Koolmans?
5: Voor de Adres Onbekend podcastserie Uit het Oog kun je terecht in je favoriete podcast-app en op adresonbekend.nl.

0: David Bowie, Starman, wij moeten doorfietsen.
1: Het vertrek.
0: Als Stef Bos ons zo naar het einde zingt, hebben we nog maar 3 adressen onbekend. Te goed voor de grote zomerpauze. Moet jouw verhaal nog mee? Kom, adressenonbekend.nl. Ronald Veugen rekende niet op zijn Chinese vader. Uit Amsterdam en was kort met moeder Els in 1973. Anne?
2: Nee, nog niks.
0: Ook dan zo dat jij ja knikt. We hebben nog 3 uitzendingen te gaan, zeggen we net. Op 8 mei betaalde Nodi Noddy in Horen de bus voor Peter. Hij wilde geen bedankje. Uit Middenmeer. Wie herkent hem op zijn fiets?
2: Ook nog niks. Jammer, hè?
0: Jeetje, zeg. Ja, ook weer een week geduld. Moet je nog vaker naar dat station. En dan zijn er 2 Willys. Willy Walraven, Willy Rodermond. Ze bepaalden een jeugd, de jeugd van Yvonne.
2: Ja, en we vonden een oud nummer uit 2003. Nou ja, dat werkt natuurlijk nooit meer, dachten wij. We proberen het altijd wel. En dit keer ging de lijn zowaar over.
3: Echt?
2: En hoorden we dit.
4: Ja, natuurlijk. U begrijpt het zeker wel. Will en André zijn er even niet. Wilt u teruggebeld worden, spreek dan even een bericht in naar de pieptoos. Tot
2: morgen. Geinige voicemail, hè? Die hebben we natuurlijk ingesproken. En gelukkig maar, want het duurde toen niet lang voordat Will Borgman ons terugbelde. Dus we namen alles door. Ja, Willy Walraven, Amsterdam, die accordeon speelde, klopt dat?
5: Dan ben ik echt de vrouw die je zoekt.
2: Nee, goed gevonden echt? Bij deze.
5: Ja. Ja.
2: Nee. Heeft u enig idee om wie het kan gaan?
5: Ik sta echt, het is een raadsel voor me.
2: De voornaam is Yvonne.
5: Ja, Yvonne Lubberink.
2: Dat is er.
5: Nou, dat vind ik toch wel hartstikke leuk. Na zoveel jaar.
2: Na zoveel jaar hoort ze weer van jou, Yvonne.
3: Oh,
2: en Willy, die is gelijk zo enthousiast dat je achter je mag kijken wat er met de deur gebeurt. En dan kan je eens even kijken wie daar binnen komt lopen.
3: Nou, onzeel! Nou, wat leuk meisje. Oh, meer dan 50 jaar.
6: Langer.
3: Oh.
6: Bijna 70.
3: Ja, van de kleuterschool wel bijna 70. Wat fantastisch.
6: Leuk, hè?
3: Had je niet verwacht, denk ik.
6: Had ik nooit verwacht, maar ik vind het hartstikke leuk.
3: Ja, hè? Ja, dacht ik wel. Ja, maar wat goed dat je er ook nog zo bent.
6: Nou, kijk eens even mijn evenbeeld.
7: Ja, je bent even groot?
3: Ja, we vielen toen allemaal klein, hoor.
7: Dat zei ik niet, hè? Ja,
3: ja, echt.
7: Allebei in het zwart-wit.
3: Ja, ook.
6: Met allebei zwart-wit.
7: Oh, tot en met de haren, ja.
3: Oh, echt bijzonder.
7: Ja, daar komt je man. Oh. Die staat een beetje ontroerd te wezen. Zo gaat dat. Ja.
3: Oh. Ja, maar dit is ook heel bijzonder. Dat is echt zo vreselijk veel, hè, Wil, hebben we meegemaakt, hè. Ik heb maar een paar dingetjes genoemd. Gardemeer. In de Witte Wartburg van je vader.
6: En de 2 motoren.
3: En de 2 motoren van alle 2 de vaders.
6: Ja. En de moeders gingen naar met de trein.
3: Met de trein, hè.
7: Ja. Gewoon het hele verhaal nog een keer.
3: Want dat heb jij niet gehoord, dat verhaal op de radio. Dus. Nee. Nou, dat heb ik je allemaal net verteld.
7: Ja, toen was ze al aan het binnenlopen. Dus toen staan hier overal radio's aan.
6: Die heb ik wel gehoord, toch?
7: Ze hebben het wel gehoord.
6: Gelukkig. Een kamertje boven.
7: Ze zat hierboven.
3: Wat zijn jullie gemeen?
7: Ja, helemaal niet. We hebben gewoon je jeugd teruggebracht.
6: Ik heb ook gehoord dat je mij eigenlijk beschouwde als je kleine zusje.
3: Ja, dat is toch ook.
6: En toen zaten wij met z'n tweeën te luisteren boven.
7: Vandaar die diepe ontroering natuurlijk.
3: Nou, maar dat is ook. Het is ook wat.
6: Het is ook wat. Het is
7: de belangrijkste Willy van de 2, Willy W. Walraven. Ja. Waar is die andere Willy gebleven,
3: Willy
7: weet jij
3: dat? Want die ken jij ook. Alleen niet zo van de man.
6: Ik kan daar helemaal geen beeld bij je bij.
3: Okay,
6: helemaal niet. Helemaal.
7: Ja, die kan nog komen. Willy Rodemond blijft welkom natuurlijk. Niet meer vandaag. Dat gaat niet meer. Ben je tevreden?
3: Kom op.
7: Oh, we gaan onderzoeken. Dan neem ik toch maar vast afscheid.
3: Ja, even
7: tot volgende week.
3: Oh.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: In Stompwijk is het 17 graden, in Leiderdorp 18. Vanmiddag een schraal zonnetje over de regio.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. De gemeenteraad van Katwijk wil medicijnfabrikant Eli Lilly graag in de gemeente, maar onder voorwaarden. De raad wil dat het Rijk helpt de verkeersproblematiek op te lossen bij de Molentuinweg en de N206. En daar moet voor half juni duidelijkheid over zijn. De politie heeft 2 Hagenaars en een Rotterdammer opgepakt na een ontploffing bij een huis in Eindhoven. De mannen zouden daar iets mee te maken hebben. Voorlopig blijft het drietal nog vastzitten. Rond de haven van Scheveningen zijn bij een grote controle van onder meer de politie, douane en de HTM ruim 100 bekeuringen uitgedeeld, illegale drugs in beslag genomen en 2 mensen gearresteerd. In totaal werd ook €67.000 aan achterstallige belastingen geïncasseerd. Tot zover de regionale hoofdpunten van het nieuws, dan nu het overige nieuws.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Na de reclame meer muziek bij Radio West.
9: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
13: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater... tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
16: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
17: Tot 5 uur. Als de dag van toen.
18: Wordt het toch nog gezellig.

0: De jaren 60 voor deze muzikale herinnering van The Kinks, Mr. Pleasant. En om precies te zijn, 1967. Jawel, we gingen weer terug in de tijd. En dat is ook precies wat we de komende uurtjes gaan doen.
1: Als de dag van toen...

0: zoveel schik gehad in het schrijven van deze tekst op het liedje van Reinhard Meij, uiteraard Als de dag van toen. Maar dit is natuurlijk geheel onze eigen song. En vooral dat zinnetje, je voelt je even in die jaren staan. En dat vind ik echt een hele mooie. Want dat doet muziek namelijk wel. Op het moment dat je dan die liedjes hoort, ja, dan ga je toch weer even terug naar allerlei herinneringen die jij dan zelf hebt bij dat liedje. En dat kan voor de buurman of buurvrouw of die andere luisteraar weer heel anders zijn. Maar dat is juist zo mooi. Dus we gaan wat mij betreft weer tussen nu en de 5 uur lekkere muzikale herinneringen ophalen. Kevin hier, tot 5 uur dus op Radio West. Ja, wat gaan we doen? We hebben natuurlijk de vaste onderdelen in dit programma. Herman de Bruin, de historische feiten, wat gebeurde er allemaal op 7 juni, alleen dan in het verleden. Met onze blijmaker gaan we deze maand iets heel leuks doen. We gaan namelijk 3 keer een item doen. Eerst gaan we terug naar de jaren 60. Dat doen we vandaag. En dan gaan we eens even kijken naar wat er in de jaren 60 allemaal zo leuk was. Waar genoten we nou van? Waar werden we blij van? Dus dat straks om 4:15. Als we natuurlijk Maarten spreken. Verder hebben we natuurlijk het muzikale rad ook vandaag weer. Je kan uiteraard weer een hele leuke prijs winnen. En misschien ook meteen maar goed om te zeggen dat er vandaag weer een gloednieuwe draadloze koptelefoon uitgaat en een powerbank. Heel handig om je telefoon of je laptop mee op te laden. Dus die gaat eruit. Zometeen ga ik draaien aan het rad en ik zou het heel erg leuk vinden als je vandaag ook weer gezellig meespeelt met dat muzikale spelletje. En de muziek, die is goed. Ik zou bijna willen zeggen, thank God it's Sunday.
1: Dit is Als de dag van toen met Kevin Brouwer.
0: En hier is Rob de Nijs. Dit is nou.

0: klein beetje buiten mijn boekje gegaan. Want dit liedje werd uitgebracht in 1990, maar ik vond hem zo leuk om even te draaien. En 1990, mensen, dat is toch hartstikke lang geleden. Faya con Dios en Nee Na Na Na.
1: Adres onbekend.
2: Elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
0: Ja, Ron Kas hebben we altijd nog eventjes in de uitzending. En volgens mij, Ron, ja, het was een gezellige bedoeling bij jou vanmiddag.
3: Ja, het was vooral omdat het zo druk was. En alle verhalen wilden heel graag naar de studio komen. Het begon al met een man die ooit geholpen is toen hij op 8 mei zijn telefoon leeg was. Hij zijn buskaartje niet kon betalen. En toen gewoon een jongen van een jaar of 20 gewoon pinde voor hem. 15 euro. En we probeerden die jongen te vinden. Nou, dat is dan niet gelukt. Maar er gebeurde veel. We hebben veel vaderverhalen zo tegen het eind van het seizoen. Nog 3 keer adres onbekend te gaan. Ja, en we eindigden met een mevrouw. Ja, soms gaat het om het grote verhaal en soms is het ook gewoon recht uit het hart, de emotie. Er was een mevrouw, Yvonne, en die zocht 2 Willys. En ze had ook een voorkeur voor 1 van de 2 Willys. 2 meisjes die haar jeugd bepaalden, zoals ze dat zelf zei. En er komt er eentje binnen, Willy Walraven. En die zegt, weet je wel, ik klapte een zwart-wit album open dat ze elkaar 70 jaar ruim geleden voor het laatst hebben gezien. Dus die zitten nu met albums en met de andere gasten hier bij elkaar. En nou ja, dat gaat nog wel even duren. Ze voelt nu ook dat ik er aankom. Nou, even, wat vond je er nou van dat je Willy vandaag gevonden hebt?
4: Ik vond er niks uit. Nee hoor, ik had dit echt van zo'n levensdagen niet verwacht. Dus dan komt het echt op je af. En ik ben al vrij nuchter van natuur en zo. Maar op zo'n moment ben je dat dan niet. Want het is zo fantastisch. En het klikt ook meteen weer. Dat is ook zo leuk.
3: Je zei ook, ze zei ook dat ze zusjes van elkaar. Dat voelde destijds. Maar zo zitten ze er hier ook bij. Ik denk ook dat als we niks meer zeggen, dan denken ze over een kwartier dat ze zusjes zijn. Ja. Denk ik wel. Ja, ik loop weer even bij ze weg. Want ik weet ook dat je nog heel veel muziek moet draaien vandaag.
0: Ja.
3: Dat gaat anders niet gebeuren.
0: Maar dit is wel heel erg leuk om te horen. En een kroon op het werken vandaag van jullie, hè, van het team van Adres Onbekend. Dus die gezelligheid gaat nog even door daar in de studio. Even voor volgende week. Geraldine Stoof hier uit Den Haag.
3: Ja, zeker uit Den Haag. Zij was een geheim voor Frauke. Die heeft een album, haar trouwalbum van 50 jaar geleden erbij gepakt. En heeft met een leesbrilletje op en met alles gekeken. Wie is nou toch die mevrouw die daar staat? Is haar stiefmoeder gegaan, die wil er niet veel over zeggen. Waarom is dat? Is vraag 1. En vraag 2. Het antwoord was, dat is een nichtje van vroeger. Maar waarom was die op mijn bruiloft? Wat was er mee aan de hand? Het antwoord komt niet. Dus we hebben Geraldine Stoof zelf nodig. Ze zal nu begin 70 zijn, komt uit Den Haag. En ze moet dan een nicht zijn van Elisabeth Stoof, die ooit trouwde met Dirk de Wal. Nou, als zij zich hierin herkent, heel graag even bellen met 0800 30 30 300. En voor je het weet, Kevin, praten wij volgende week over haar na.
0: Ja, inderdaad. Dan hebben we misschien wel zo'nzelfde verhaal als net. Dat weet je natuurlijk nooit.
3: Zo is het. Nou, dus bedankt.
0: Mooi. Dankjewel, Ron. Fijne zondag.
3: Oké. Joe, dag.

Het Haags Beat Festival 2024. Het festival werd afgesloten door een gelegenheidsband met onder andere Cesar Zuiderwijk en Rinus Gerritsen, Ben Sanders en Emily Brown.

0: De muziek van UB40 heeft altijd een heel hoog gehalte van niks aan de hand. Beetje niks aan de hand muziek, zou je kunnen zeggen. Toch? Luistert zo lekker weg. UB40 en Higher Ground hier bij Radio West. En daarvoor nog die ontzettende lieve plaat van Cliff Richard. I Could Easily Fall In Love.
1: Kevin's muzikale rat.
0: We gaan weer een zwaai geven aan het rad wat hier in de studio is neergezet. Het is het rad van de zondagmiddag, van als de dag van toen. Waarmee je een leuke prijs kunt winnen, namelijk een draadloze koptelefoon en een powerbank. In die combinatie wordt de prijs bij jou thuis afgeleverd. Het mooie aan die draadloze koptelefoon is, die kun je overal mee naartoe nemen. En ik heb begrepen dat deze hoef je echt maar eens in de zoveel weken op te laden. Want hij gaat heel lang mee. Dus hartstikke handig. Ook voor op vakantie bijvoorbeeld. Of als je in de tuin bent of aan het genieten bent van muziek. Misschien ook wel van Radio West natuurlijk, die je gewoon daarop af kunt spelen. Dus daar maak je hartstikke kans op vandaag. Ja, ik ga gewoon lekker draaien en dan kunnen wij weer fijn gaan puzzelen. Daar komt ie. Hoppakee! De letter die zometeen verschijnt, daar mag je weer over gaan nadenken. Liedjes, artiesten, groepen, bands met die desbetreffende letter. En voor vandaag is dat de L van Leo. Dus de L van Leo. Nou, welke artiesten ken je met de letter L? Nou, op zich is dat goed te doen. 070-390-5454. Appen naar 070-307-8080. Of even mailen naar kevin@omroepwest.nl. En wie weet, heb ik jou dan wel even voor 5 uur aan de telefoon voor die mooie prijs. En draai ik jouw liedje. Laurie Spee is hier. Good news, bad news.

0: behoefte opvoelen komen om lekker even een dansje te doen in de woonkamer, dan zou ik zeggen, be my guest. Doe dat gewoon lekker. Waarom ook niet deze van de Beatles en rock'n'roll music. Maar misschien dat het lichaam niet helemaal mee wil werken. Dat zou natuurlijk ook kunnen. En dan dans je gewoon in gedachten mee.
1: In Als de Dag van Toen gaan we terug naar de jaren 60, 70 en 80. Maar we maken één uitzondering. Dit is de jaren 90 flashback van deze week.
0: Ja, inmiddels ben ik wel toch fan van dit onderdeel. We gaan dan één keer terug naar de jaren 90. Nou, net heb ik natuurlijk Vaya Con Dios een klein oogje dichtgeknepen. 1990. Maar voor nu gaan we echt wel eventjes terug naar het najaar van 1999. Dus dat is echt eind jaren 90. De Latin popgolf overspoelt de hitlijsten. En na het wereldwijde succes van Bailamos komt de Spaanse hartebreker Enrique Iglesias met Rhythm Divine. Het nummer verschijnt als tweede single van zijn eerste Engelstalige album Enrique en combineert aanstekelijke Latin ritmes met mediterrane invloeden en natuurlijk een flinke dosis romantiek. In Nederland behaalde het de 20ste positie in de top 40 en het groeide uit tot een echte 90s favoriet. Enrique was op dat moment bezig aan zijn grote internationale doorbraak en dankzij hits als Bailamos, Rhythm Divine en later ook Be With You groeide hij uit tot een van de grootste popsterren van de jaren 2000. Maar muzikaal talent, dat zat in de familie, want Enrique is natuurlijk de zoon van de legendarische Spaanse zanger Julio Iglesias. En Julio die scoorde natuurlijk in de jaren 70 en 80 wereldwijd hits met, nou ja, ik zou bijna zeggen, waar moet ik beginnen? Maar To All The Lovers I've Loved Before, hè, met Willie Nelson, Quiereme Mucho, en zoveel meer liedjes. En waar vader Julio bekend stond om zijn romantische crooner sound, bracht Enrique de zoon daar een moderne pop en Latin twist aan. Dus van een vader die de wereld veroverde met romantische ballads naar een zoon die eind jaren 90 de dansvloeren vulde met Latin pop. Hier is Rhythm Divine van Enrique Iglesias.
1: Dit is de jaren 90 flashback van deze week.
2: Escucha el ritmo.

We zijn lekker onderweg met al die fijne liedjes uit de jaren 60, 70 en 80 in het programma Als de Dag van Toen. Rose Royce en Wishing on a Star. Daarmee gingen we naar de 70s. En daarvoor natuurlijk die 90s klassieker van Enrique Iglesias. Mag toch ook best eventjes zo acte de présence geven vandaag op deze zondagmiddag. Enrique Iglesias en Rhythm Divine. We spelen vandaag het muzikale rad. De letter L is gedraaid. De L van Leo. Mocht je daar suggesties bij hebben, laat het me weten. 070-390-5454. Er wordt volop gepuzzeld. Anders komt met deze van Leonard Cohen. So Long, Marianne.

het spelletje komen heel regelmatig liedjes voorbij die ik in ieder geval al een hele lange tijd niet meer gehoord heb. En daar hoort deze in ieder geval bij. José die gooit het over een andere boeg en die zegt: wat dacht je van deze van Lionel Richie? Hello.

0: Ja, een echte tranentrekker gaat de hoge hoed in. En voordat ik zo meteen ga doornemen welke Corrie je heeft ingestuurd, ga ik eerst even naar de telefoon. Gerda Vellekoop uit Vlaardingen. Gerda, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Kevin.
0: Hoe is je zondag, Gerda?
1: Nou, ik krijg lekker naar jou te luisteren. Ik ben blij dat je er weer bent.
0: Nou, dat vind ik ook leuk dat jij er bent. En ook leuk dat je aan het genieten bent.
1: En ik kan ook tenminste weer eens bellen.
0: Ja, wel gezellig. Want welke heb jij, Gerda?
1: Ik had Luf met Casanova.
0: Oh, wat een gezellig plaatje.
1: Ja.
0: Hey, en vind jij nou dat dat dan een fout plaatje is? Of vind je gewoon dat het een klassieker is die gehoord mag worden? Wat vind je daarvan?
1: Nee, ik vind het wel een klassieker.
0: Ja, gewoon een klassieker, hè? Want tegenwoordig dan noemen ze dat soort plaatjes dan een beetje fout. Dat is het ook wel een beetje. Maar ja, het zijn gewoon klassiekertjes.
1: Ja, tuurlijk. Een beetje fout en een beetje klassiek.
0: Ja, precies. Heel goed. Ik heb hem genoteerd, Gerda. En wie weet komt hij voorbij, even voor 5 uur.
1: Oké, Kevin. Tot horens weer.
0: Fijne zondag.
1: Dag.
0: Ja, Corrie die kwam ook met een hele mooie, namelijk deze van Clouseau. En hoor ik je denken, ja, maar dat is toch niet de letter L? Nee. Maar het liedje heet Laat me nu toch niet alleen.

van onze zuidenburen. En leuk om natuurlijk ook deze even zo in het kort te horen. En wie weet straks helemaal in zijn geheel als die uit de Hoge Hoed komt. Laat me weten als je suggesties hebt. 070-390-5454. Of even appen naar 070-307-8080. Of mailen naar kevin@omroepwest.nl. Ja, is dit alles?

0: Is dit alles? Nee, nee, nee. Want zometeen even na 3 uur heb ik nog hele fijne muziek voor je klaarstaan. Dus het is zeker niet alles. En ook niet de minste trouwens. Ik heb onder andere Maggie McNeil voor je. Ik heb Andy Williams, ABBA en ook Rod Stewart.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
9: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
10: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
12: In Hoge Malen is het 19 graden, in Katwijk 20. En vanmiddag is het overwegend zonnig bij ons in de regio.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Goedemiddag, het is 3 uur. Ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. Door een botsing na een achtervolging op de A13 zijn vannacht 5 mensen gewond geraakt. Allemaal passagiers van de vluchtende auto. De marechaussee wilde de auto controleren, maar die ging er vandoor. Na een botsing met een andere auto, waarvan de inzittenden ongedeerd zijn gebleven, kon de bestuurder van de vluchtauto worden aangehouden. Men vermoedt dat verdovende middelen in het spel zijn geweest. In Leiden wordt sinds gisteren gezocht naar een vermiste man. De politie noemt dit een urgente vermissing, maar zegt niet om wie het gaat. De zoektocht concentreert zich rond de Leidse wijk Roomburg, gaat vandaag verder. Ook het veteranen search team is ingeschakeld. De gemeenteraad van Katwijk wil medicijnfabrikant Eli Lilly graag in de gemeente, maar onder de voorwaarden. De raad wil dat het Rijk helpt de verkeersproblematiek op te lossen bij de Molentuinweg en de N206. Daarover moet voor 30 juni duidelijkheid zijn. Tot zover de regio-hoofdpunten, dan nu het overige nieuws.
14: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt-het-vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man op zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Na de reclame, Andy Williams bij Radio West. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app natuurlijk.
15: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Leeuwen Keukens en Badkamers uit Hillegom alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lissen.
19: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige. Van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
22: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
23: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
25: vakantie!
24: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Tot 5 uur, als de dag van toen.

De zondagmiddag op de radio, als de dag van toen. Met deze van Waterloo, ABBA en daarvoor nog Andy Williams. Gingen we terug naar de jaren 60. Music to watch the girls by. En de suggesties voor het muzikale rad die stromen binnen. En als ik ze even nog doornemen met je, de letter L vandaag gedraaid van Leo. Meneer Hogenoorn komt met Louis Davids, ook goed gevonden. Yvonne Voorwald uit Vlaardingen zegt ABBA, lay all your love on me. Ook Corrie komt met een hele goeie. Clouseau, die heb ik trouwens net al laten horen, laat me nu nog niet alleen. Verder kwam Mieke Noordermeer met Johnny Logan, What's Another Year. En Gerda natuurlijk uit Vlaardingen hoorden we al over Luf met Casanova. Maar ook in de WhatsApp-box komen heel veel goede suggesties binnen. Kevin, ik wil weer meedoen met je mooie zondagmiddagprogramma, schrijft Kees. En nu is het de letter L. Dus zeg ik Rita Hovink met Laat mij alleen.

Ja, en die is natuurlijk helemaal goed doorgegeven. Kees, hij staat erbij. En natuurlijk, dit spel geleidt ons naar allerlei hoeken van de muziekgeschiedenis. Want Trudy die zegt, hoi Kevin, mijn liedje voor vandaag is terug in de tijd. Lola, namelijk The Kinks.

Horen we de Kings ook helemaal live. Natuurlijk ook leuk om dat zo even terug te horen. Verder zegt Gineke, hoi, ik ga voor Level 42. En dat is helemaal goed en dubbel zo goed, want het liedje heet namelijk Lessons in Love.

We vonden deze ook. Deze is dubbel zo goed. Betekent niet dat hij meer kans maakt. Maar hij gaat gewoon in de hooghoed erbij. Ginneke goed gedaan. En ik krijg nog een berichtje binnen van Bartina. Die zegt, hoi Kevin. Love is in your eyes van Gerard Joling. Veel plezier. Vind ik ook een hele mooie. En José die schrijft nog, Jannes. Met liefde is meer dan alleen een woord. Nou, dat past misschien niet helemaal in onze dag van toen. Maar ik kan hem goed. Vandaag. José, hij staat erbij. Liedjes, artiesten, bands met de letter L. Je mag me nog eventjes laten weten welke jij wilt doorgeven.

0: Dat was weer even swingen geblazen met deze van Longtour Ernie en de Shakers en Do You Remember. En daarvoor nog dat mooie terug naar de kust van onze eigen Maggie McNeil.
1: Wat gebeurde er op deze dag in de geschiedenis? Dit zijn de historische feiten met Herman de Bruin.
0: Zondag 7 juni, Herman, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Kevin. En ook de luisteraars, goedemiddag 7 juni. Ja, het is zomer, bijna. Tenminste, nog niet helemaal, maar bijna. Maar het is wel de 158ste dag van het jaar. Hierna nog 307 dagen tot het einde van het jaar.
0: 307? Dat zal dan 207 zijn, denk ik.
2: Ja, 207 dus beter gezegd. Ja, 307 zou wel erg veel. Dan zou het jaar wel heel lang gaan duren, ja.
0: Dan, ja, ik weet niet hoe lang jouw jaar duurt. Misschien dat jij in een andere tijdgeest leeft. Dat zou kunnen.
2: Nee, niet echt. Dus dat was gewoon een foutje.
0: grapje. Hé, hey, waar gaan we beginnen?
2: Ik ga naar 1661. Want daar zijn jonkheren, Evert Wijster in Amersfoort, die woont daar. Die heeft de Amersfoortse kei met allerlei mensen uit Amersfoort naar de stad getrokken. Nou, de Amersfoortse kei is wel bekend natuurlijk. Is een grote kei van ruim 7000 kilo. Een hoogte van 2 meter en een omtrek van 5,5 meter. Dus ja, dat was heel wat werk om die kei de stad in te trekken, want toen hadden ze nog niet van die trekdingen die we nu hebben tegenwoordig. Dus dat was wat moeilijk. Maar ze heette, de stad heet Keistad. Heb jij hem ooit gezien?
0: Ik heb hem eigenlijk nog niet gezien. Jij zit het nu te vertellen en ik denk echt van nee.
2: Nou, hij staat tentoongesteld op een voetstuk in de Keistad natuurlijk in Amersfoort. En de Amersfoorters zijn daar heel erg trots op.
0: Nou, en dat is ook heel goed. Hey, en dan komen we aan in 1926. Dat is dan weer iets dichter bij huis, zou je kunnen zeggen, als je dan van 1661 afkomt.
2: Ja, dat is een hele sprong. Maar de Catalaanse architect Antoni Gaudi wordt aangereden door een tram in zijn woonplaats Barcelona. Waarom is dat nou zo belangrijk? Want Gaudi kennen we natuurlijk als de ontwerper van de Sagrada Familia in Barcelona. Die grote kerk die nog steeds niet af is. En ik vraag me af of die ooit afkomt.
0: Nou, was die niet nu wel af en zou de paus hem zelfs gaan inzegenen, begreep ik?
2: Ja, hij zou ingezegend worden. Dat is ook gebeurd. Maar hij is nog steeds niet af. En het is zelfs zo dat de stukken die wel af zijn, zo lang geduurd heeft, 1900, dat ze nu alweer gerestaureerd moeten worden.
0: Oh ja, precies. Het duurt uiteindelijk zo lang dat ze weer meteen van vooraf aan moeten beginnen. Net als met ramen wassen. Als je een heel groot pand hebt, dan ben je net klaar met het laatste raampje, dan kan je weer beginnen bij het begin.
2: Ja, dus die bouwketen blijven daar gewoon staan, denk ik zo. Nou, maar het is wel een trekpleister voor de toeristen.
0: Zo is dat. Iemand jarig vandaag?
2: Ja, Damien Hirst, Britse kunstenaar en ondernemer. Hij wordt vandaag 71 jaar, want is het 1965. Nou, je kent misschien Hirst als kunstenaar. Hij is een van de bekendste werken is een tijgerhaai die in het aquarium gepreserveerd wordt in formaldehyde. En ja, dat is dus een dode haai. En wat denk je dat hij opgeleverd heeft bij de verkoop? Want het is ineens kunst geworden, hè?
0: Oh jeetje, ja, dat zal wel over hele grote bedragen gaan, denk ik dan.
2: 9,3 miljoen.
0: Zo, hallo zeg. Nou, ja, dat is niet naar de haaien.
2: Ja, als je iemand kunst zegt en je zet een haai op die dood is gevonden, nou ja, een dierentuin zijn meer haaien, dan moet dat ineens 9,1 miljoen euro brengen. Ja. Je merkt wel dat ik daar niet zo enthousiast over ben.
0: Ik ben ook niet zo'n kunstkenner, laat ik het al zeggen. Ik kan het wel tegenwoordig steeds meer waarderen, want ik was laatst ook in het Krul en Mullen Museum en toen zag ik daar al die werken natuurlijk hangen. En ja, bij het ene werk heb je wat meer dan het ander. Maar dat het zoveel geld uiteindelijk dan moet kosten of kost, dat vind ik dat altijd wel fascinerend.
2: Ja, dat is ook zo. Ja. Maar goed, het zij zo en hij heeft er goed aan verdiend,
0: nou,
2: denk ik.
0: Dat is het.
2: 1993 dan maar. Prince verandert vanwege een conflict met zijn platenmaatschappij zijn naam naar een symbool. En hij heet vanaf nu The Artist Formerly Known as Prince. Ja. Nou ja, gewoon de artiest die voorheen Prince heette. Dat is niet zo'n creatieve naam natuurlijk, dacht ik zomaar. Maar goed, hij heeft het wel gedaan.
0: Nee, maar de beste man had wel zo zijn eigen kijk op dingen. Het was natuurlijk een beetje gewoon sowieso een bijzonder mens. Maar vooral een geweldig artiest. En dit is een van mijn favorieten.

0: En muziek van Prince hoort zeker thuis in dit programma.
1: Ja, zo is dat. Dus je hebt alvast een stukje gedraaid. De laatste dan, 1995. Een ruime meerderheid van de Rotterdammers stemt in een referendum tegen het opgaan in een stadsprovincie. Nou, dat zou ooit... Zuid-Holland zou gesplitst worden in twee provincies, Noord en Zuid. Het heeft er onder meer toe geleid dat de provincie Zuid-Holland twee regionale omroepen heeft. Elke provincie heeft er één. Maar waarom heeft Zuid-Holland er dan twee? Nou, dat komt hierdoor. We hebben dus West en Rijnmond.
0: Ja, inderdaad. West en Rijnmond. En nou, wij zitten hier natuurlijk bij West. Weet je wat wel leuk is? Ik heb eventjes een jingle opgezocht. Ik weet niet of het 1995 was. Maar hier in het systeem staat er Ode Radio West jingle. Laten we heel even luisteren hoe dat klonk.

0: Ja, was ook een hele andere frequentie op dat moment nog.
1: Ook dat en een soort koortje wat je nu niet meer zo gauw hoort bij een jingle, denk ik.
0: Nou, nu hebben we ook natuurlijk mooie koortjes en mooie jingles.
1: Maar wel anders van timbre, ja, anders maar, van
0: ja,
1: melodie.
0: Inderdaad, het klinkt wat hipper tegenwoordig, gelukkig maar.
1: Ja. Zo is dat, ja. Herman, want het is ook een hippe presentator, dus dat kan wel goed komen.
0: Dankjewel, zeg. Wat een eer, wat een eer. Dankjewel weer voor vandaag.
1: Graag gedaan.
0: En tot volgende week, wat mij betreft.
1: Nou, dat denk ik niet, want dan ben ik er niet.
0: Oh.

0: Wat leuk, hè, deze. Ontzettend leuk om deze te horen. Althans, dat is mijn persoonlijke mening. Dat hoor je. Sandy Shaw and There's Always Something There to Remind Me. Volgens mij gaan we daar terug naar begin jaren 60. Dat sowieso. En daarvoor nog uit de 70s. You Never Find Another Love Like Mine van Lou Rawls. Ik ga even heel open en eerlijk met jullie zijn. Hier bij Radio West hebben wij natuurlijk intern ook als collega's contact met elkaar over spelletjes en waar we dan gebleven zijn en waar je dan als volgende presentator dat weer kan oppakken. Maar ik heb voor Moet Je Luisteren geen overdracht gehad, zoals dat heet. Dus ik ben even zelf op onderzoek uitgegaan en dan heb ik het idee dat Jeroen Latijnhouwers, want die zat gisteren namelijk als laatste tussen 12 en 2, daar wordt het spelletje bij Sjaak Bral natuurlijk normaal gesproken gespeeld. Nou weet ik niet of die het spelletje heeft gespeeld, want dat kan ik er niet uithalen. Maar wat ik wel zie, is dat de prijzenpot bomvol zit. Dus waarschijnlijk is de stem niet geraden. Dus daar ga ik even vanuit. Wat zit er dan allemaal in die prijzenpot? Nou, ik zie daar een ADO-sjaal. Tickets voor We Will Rock You, de musical. Omroep West sokken. Een totaal cadeaubon van €300. En een Plutosport cadeaubon van €50. Een hele volle prijzenpot. Nou hebben we natuurlijk ook wel foute antwoorden gehad. En nou weet ik dat Estefana Polman, die is bij mij vorige week nog genoemd. Die is het niet. Maar wie is het dan wel? We gaan even luisteren.
1: Moet je luisteren?
2: Dan ben je in het veld, dus...
1: Moet je luisteren?
0: Ja, en dan zit ik even te denken, zal ik dan nu een hint geven? Ja, het is in ieder geval een presentatrice. Ja, en ook journalist. Ja, regelmatig ook te zien. Nou, oké. Je moet het hier even mee doen. Welke stem is het nou? Wie horen we nou? Een vrouw? Tuurlijk, een vrouw. Ja, 070-390-5454. Hier laat ik het even bij. 070-

0: Barbie was dat met Sign Your Name. Nou, ik moet een naam horen in het spelletje Moet Je Luisteren. En daarvoor heb ik twee luisteraars aan de telefoon. Aan de telefoon heb ik allereerst Otto. Otto, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Kevin.
0: Wat was je aan het doen op deze zondagmiddag, Otto?
1: Ik heb met een vrouw lekker een boswandeling gemaakt.
0: Oh, wat heerlijk. Waar ergens?
1: Ja, in Ockenburg. Bij Hellersduin in Den Haag eigenlijk. Hè.
0: Ja, en het is volgens mij aardig weer. Het waait een beetje. Het is niet heel warm, geloof ik. Maar wel lekker wandelweer, denk ik.
1: Ja, dat is ideaal wandelweer. Nou, niet te warm, niet te koud. Een beetje wind erbij. Dus ja, heerlijk eigenlijk.
0: Ja, nou hartstikke goed. En jij was aan het luisteren naar de radio. Jij hoorde de stem. Je denkt, hé, maar ik weet het.
1: Nou, mijn vrouw kwam net met een beter idee. Want ik had een ander antwoord. Maar mijn vrouw heeft nu een ander antwoord. Zegt ze nu. Zij denkt dat het Afke Boven is van het NOS-journaal.
0: Oké, okay, want jij zei net nog inderdaad. Even kijken dat het. Wie dacht je ook weer dat het was? Net voordat we in de uitzending gingen?
1: Ja. Loren die bij je, maar mevrouw zegt. Nee, het is Afke Boven.
0: Oké, okay, nou, jij was lijntje nummer 1. Je mag het als eerste gaan zeggen zometeen. Maar ik ga eerst heel eventjes naar Rita uit Delft. Rita Meijer. Rita, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag Kevin, met Ria.
0: Dag Ria. Of Ria. Of Ria is het inderdaad.
2: Ja,
0: uit Delft, hallo. Lekkere zondag vandaag.
2: Ja hoor, heerlijk wandelingetje ook gemaakt. En nu ben ik lekker aan het lezen.
0: Oké, okay, heel goed. Lekker gewoon
2: met de radio.
0: Met de radio aan. Ja, dan hoor ik helemaal niks gek zo op zondagmiddag, toch?
2: Ja, heerlijk.
0: Ja. Hey, wie denk jij dat het... Jij was lijntje nummer 2. En het werkt bij dit spel zo. Lijn 1 mag het dan als eerst zeggen, lijn 2 als tweede. Wie denk jij dat het is?
2: Afke Boven.
0: Je denkt ook Afke Boven?
2: Ja, ik was aan het telefoneren en toen werd ik afgebroken. En toen moest ik opnieuw, dus nu ben ik achteraan.
0: Ja, precies. Dit wordt even heel spannende radio. Want jullie hebben allebei dus geven jullie dit antwoord. Als het fout is, ja, dan hebben jullie het gewoon allebei fout. Blijft die prijzenpot staan. Maar als het goed is, ja, dan is lijn 1 degene die dan de winnende lijn is. Want dat is de eerste die ik dan opneem. Oh, Otto, ben je er nog?
1: Ja, ik ben er zeker, Kevin.
0: Gun je het Ria? Dit is heel grappig. Tuurlijk gun je het iemand anders. Maar ja, je gunt het jezelf
2: ook.
0: Ja, dit is ook. En Ria, gun jij het Otto?
2: Ja, natuurlijk. De eerste, de beste, toch?
0: Ja, dat is ook zo. Goed, dit spel krijgt een hele leuke plot. Dus, want ik ga nu kijken naar de jury. Is dit de stem die wij zojuist hoorden? Is dit Afke Boven?
2: Ja,
0: goed. Ja, het is goed. Ja, Otto, inderdaad, zo werkt het spelletje. Lijn nummer 1 die wint. Nou ja, Ria, je had het in ieder geval goed. Ik hoop dat je ondanks dat gewoon nog een lekkere zondagmiddag hebt vandaag.
2: Ja, natuurlijk. Het is gewoon leuk om mee te doen.
0: Zo is dat.
2: Voortaan maar niet zo snel bellen, want houdt de telefoon het niet vol.
0: Nee, nou ja, precies. Ik weet nog niet of er een tactiek is, maar je antwoord was in ieder geval goed. Dus daar geen discussie over mogelijk.
2: Tot de volgende.
0: Oké, tot de volgende.
2: Fijne middag, succes met het programma.
0: Dag Ria, dankjewel.
2: En veel plezier bij Queen.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi.
2: Dag hoor.
0: Nou, dat is in ieder geval heel erg sportief, Otto. Ja, ik denk dat jij heel blij bent nu.
1: Ik ben heel erg blij, ja. Dankzij mijn vrouw eigenlijk. Ik heb niet van het goede antwoord.
0: Ja, want als het aan jou had gelegen, had je dus het verkeerde antwoord gegeven. Dan hadden we dit gehoord.
3: Fout.
0: Ja. Maar ja, dat is het dus niet, want het is hartstikke goed. Je krijgt een ado-sjaal, tickets voor We Will Rock You, inderdaad, de musical, Omroep West Sokken, een taaltaal cadeaubon van €300 en nog een Plutosport cadeaubon van €50. Dus dit is wel echt nou een van de grootste potten, volgens mij prijzenpotten, van heel lange tijd.
1: Ja, nou ja, er moet een vrachtwagen van gaan die best tegen mij komen, denk ik.
0: Ja, precies. De Omroep Best vrachtwagen komt binnenkort bij jou voorbij om het allemaal af te leveren. Ja, precies. Ja. Nou, Otto, blijf aan de telefoon.
1: Ja, doei.
0: En dankjewel voor het meespelen.
1: Ja, succes even met je programma.
0: Dankjewel.

0: Radio West op deze zondagmiddag. Met Bruce Springsteen en Born in the USA.
1: Het is weer tijd voor de Blijmaker. Maarten Huisman deelt waar Nederland deze week blij van werd.
0: We gaan zometeen voor de muziek terug naar de jaren 60. En we hebben een leuk idee. Want deze maand gaan wij in Als de Dag van Toen 3 keer in de Blijmaker terug. De eerste keer naar de 60's, de tweede keer naar de 70's en de derde keer naar de 80's. Maar waar werden we nou blij van in de jaren 60? Nou, als ik zo even denk aan brobbers bijvoorbeeld, televisieavonden, een groeiend gevoel van vrijheid bijvoorbeeld. Nou, het zijn allemaal voorbeelden. Maar wie kan het beter vertellen dan onze eigen blijmaker Maarten Huisman? Goedemiddag Maarten.
2: Hey Kevin, hallo, goedemiddag.
0: Ja, terug naar de jaren 60, een tijd dat wij er allebei zelf in ieder geval niet waren.
2: Nee, klopt. We duiken eens eventjes de geschiedenis in. En we maken er gewoon eventjes een soort blijmaker special van. Want ja, waar werden we nou eigenlijk blij van in de jaren 60? Nou ja, natuurlijk om te beginnen van muziek. De radio die stond aan, de pick-up die draaide over uren. En een nieuw singeltje kopen was natuurlijk echt het moment. De Beatles, de Rolling Stones, Elvis, Cliff Richard. Van Nederlandse bodem bouwden wij een grote ramp. Saffi muziek werd steeds belangrijker. En je luisterde niet alleen maar naar, want je hoorde er ook een beetje bij. En ook bracht de televisie veel gezelligheid. Je hoort het natuurlijk nog wel eens, hè? Natte haartjes op de bank. En niet iedereen had meteen een televisie. Maar als er dan een televisie werd, dan werd er natuurlijk heel veel naar gekeken. Naar shows, series, nieuws en grote momenten die de volgende dag op straat of op school of het werk werden besproken. En dan, ja, natuurlijk de zondag, hè. Voor veel gezinnen nog echt een dag met een vast ritme. Komt volgens mij toch ook dat gezegde van wie is toch die man die zondag het vlees snijdt? maar nette kleertjes aan, bezoek op bezoek bij familie, een wandeling maken. Of gewoon lekker samen aan tafel spelletjes doen. De simpele dingen van het leven en daardoor juist heel herkenbaar.
0: Ja, ik denk dat we ook een klein beetje terug moeten naar die tijd vandaag de dag.
2: Kan. Ja, ik weet zelf iets minder van de jaren 60. Ik zou liever meer teruggaan naar de jaren 70, de tijd van de Flower Power. Maar daar gaan we het volgende keer eens even over hebben. Maar wat mij betreft wel echt weer terug kan komen, is kinderen die gewoon lekker buiten aan het spelen zijn. Knikkeren, touwtjes springen, hoepelen, voetbal in straat, hutten bouwen of gewoon lekker rondjes op de fiets. Geen schermen, geen agenda's vol, maar gewoon lekker naar buiten en kijken wie er nog meer aan het spelen was. Ja, ik denk dat dat wel een hele mooie tijd was. Maar qua huishouden kwamen er steeds meer moderne gemakken. Een wasmachine, een koelkast, een brommer voor de deur, soms zelfs de eerste auto. Nou, dat gaf natuurlijk ontzettend veel vrijheid. En ineens kon je makkelijker op pad een dagje naar zee, wat familie verderop bezoeken of zelfs voor het eerst op vakantie.
0: Ja, vandaag de dag is het eigenlijk allemaal heel normaal geworden, hè? Al die dingen die je net opnoemt, maar toen de tijd was zo'n wasmachine helemaal niet vanzelfsprekend dat die ook bij jou thuis stond. En dan moest je nog naar de wasserette bijvoorbeeld. En we leven wel in een tijd van overvloed nu.
2: Ja, absoluut. Overvloed en gemak, hè. Ik noem het ook wel eens het bol.com-effect. Dat mensen willen iets en morgen is het wat bezorgd. Soms kan het dezelfde dag nog bezorgd worden. Ja, en daar had je in de jaren 60 was daar nog geen sprake van.
0: Nee, inderdaad. Hey, nog even een laatste dingetje. Er begon eigenlijk in de jaren 60 iets nieuws. Qua mode ook.
2: Ja. Klopt. Nou ja, dat was natuurlijk. We kwamen uit de jaren 50, die toch wel wat degelijker was. En de jaren 60, de mode werd kleurrijker, jonger, gedurfder, strakke pakken met bijenpijpen, minirokken, nieuwe kapsels, brillen waar je niet omheen kon, hè, met van die grote monturen. De jaren 60 hadden wel echt een eigen uitstraling, frisse, eigenwijs en vol beweging. En misschien werden mensen in de jaren 60 wel vooral blij van het gevoel dat er altijd iets nieuws begon, dat er weer iets mogelijk was. Meer muziek, meer vrijheid, meer kleur, meer beweging. En de wereld voelde in vele opzichten kleiner, maar het leven misschien wel een beetje groter. Nou ja, en daarom is het ook wel vandaag weer een bijzonder moment om eventjes terug te blikken met deze blijmaker. Want ik denk dat we het gevoel van optimisme eigenlijk zeker niet moeten verliezen. En misschien kan morgen ook altijd wel weer een beetje mooier zijn als gisteren.
0: Nou, en dat is heel mooi gezegd. En leuk om met jou even terug te gaan naar die jaren 60. Volgende keer inderdaad, de jaren 70. En daarna dan pakken we de jaren 80 even beet. Voor welk liedje gaan we nu in de jaren 60 jou in ieder geval blij maken?
2: Ik zat in de jaren 80 op de basisschool in het dorp Maasdijk in het Westland.
0: Ja.
2: En leraar was een, of mijn docent, hoe je het wil noemen, was eigenlijk een beetje zo'n oude jaren 60 hippie. Nou, hij had zelf ook in een bandje gespeeld. Het was ik wil het bijna een overjarige hippie noemen. Nou ja, welk liedje wij altijd standaard moesten zingen met muziekles was Het Land van Maas en Waal, een hit van Boudewijn de Groot uit 1967. En ik denk dat het leuk is als de luisteraars even mee terugnemen naar die tijd.
0: Nou, dat gaan wij zeker doen. Maarten, dankjewel. En tot de volgende keer. Dan treffen wij elkaar in de 70s.
2: Yes, tot de volgende. Fijne middag.

0: We gingen terug naar de jaren 60. Speciaal voor ons praatje natuurlijk met Maarten Huisman. En natuurlijk omdat dit in dit programma sowieso past als een jas natuurlijk. Boudewijn de Groot, het land van Maas en Waal. Blijf luisteren zo meteen het laatste uurtje van dit radioprogramma. Wanneer we nog een top toon hebben vandaag. De top toon van Ans. We hebben nog een Frans tweeluik. Ook heel erg leuk. En heel veel fijne muziek. Dus blijf luisteren.
1: Nou, hij staat al iets van 12 jaar. En 12 jaar groet ik hem iedere keer als ik hier voorbij loop. Of met de auto voorbij rijd. Hij is mijn stukje Zuid-Afrika. In Den Haag, zeg maar.
2: In Den Haag staan ruim 500 beelden in de openbare ruimte. Kunstwerken, gedenktekens en installaties die allemaal hun eigen verhaal hebben.
1: Hi Nelson, dat zeg ik dan. Je voelde de kracht van die man. De aura om hem heen.
2: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
5: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
4: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
6: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Nu bij Dirk. Almof hoekje. 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze... en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen... en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
10: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
11: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
12: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
13: In Noordwijk is het 19 graden, in de Lier 20. Vanmiddag is het overwegend zonnig in onze regio.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben Paul van der Lucht met het belangrijkste regionieuws. In het water langs de Kanaalweg in Leiden is een lichaam gevonden. Sinds gisteren werd er intensief gezocht naar een vermiste man in de Leidse wijk Roomburg. Onder andere met het veteranen search team. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam van de vermiste is. Door een botsing na een achtervolging op de A13 zijn vannacht 5 mensen gewond geraakt. Alle passagiers van de vluchtende auto. De marechaussee wilde de auto controleren, maar die ging er vandoor. Na een botsing met een andere auto, waarvan de inzittenden ongedeerd zijn... kon de bestuurder van de vluchtauto worden aangehouden. Men vermoedt dat er verdovende middelen zijn gebruikt. De gemeenteraad van Katwijk wil medicijnfabrikant Eli Lilly graag in de gemeente, maar onder voorwaarden. De raad wil dat het Rijk helpt de verkeersproblematiek op te lossen bij de Molentuinweg en de N206. En daarover moet voor 30 juni duidelijkheid zijn. Tot zover de regionale hoofdpunten, dan nu het overige nieuws.
15: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Na de reclame, de Easy Beats bij Radio West. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app natuurlijk.
16: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
21: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
20: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
22: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
23: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
24: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
25: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
26: Tot 5 uur, als de dag van toen. Dit is
27: Radio West. Wordt het toch nog gezellig.

0: En zo ook deze. Van Frizzel Sizzle. En alles heeft een ritme. Daar hebben ze zeker gelijk in. De vraag is alleen, heb jij een beetje ritme? Nou ja, ik moet je zeggen, ik heb het wel, ritme. Maar als ik ga dansen, dan ziet het er soms een beetje dommig uit. Dat is echt waar. Een beetje dommig, een beetje klungelig of zo. Slungelig. Ik doe altijd, ja, ik dans altijd en alles beweegt bij mij. Mijn handen gaan mee, mijn voeten gaan mee. Maar ik geniet er wel altijd enorm van als ik gewoon lekker kan dansen. En ik moet zeggen, vroeger, als je dan jong bent, dan schaam je je nog een beetje. Hè. Dan denk je, oh jee, ze kijken allemaal naar me. En dan wil je je een klein beetje inhouden misschien. Yo, ik ben nu 43 en ik denk, hoe ouder je wordt, hoe minder je het je uitmaakt wat mensen van je vinden. Nou, ik ben nu 43, dus ik heb dat punt al bereikt. Maar misschien ben jij nog iets ouder en denk je, Kevin, neem dit van me aan. Het wordt steeds minder. Tot een punt dat je het helemaal niks meer uitmaakt. Nou, dat lijkt me heerlijk. Goed, en wat gaan we dit uur doen? We hebben een top toon straks van Ans. Ans Everstein is hier in de studio. Ze heeft een heerlijke taart gemaakt. Weer een Italiaanse appeltaart. We zijn er heerlijk van aan het smullen. As we speak, zoals dat dan heet. En Ans, die haal ik zo meteen heel even de studio in om haar top toon even te introduceren. Ze is nog volop bezig met het uitdelen van de taart hier. Dus dat gaat allemaal goed komen. We hebben de Français, twee Franse liedjes, maar natuurlijk ook de ontknoping van een spelletje. De L vandaag, de L van Leo. Ik duik nog even de WhatsApp-box in. Ik krijg van Yvonne uit Lisse nog Love of My Life van Queen. Heel goed gevonden. Carla Slootweg die zegt, ik kies voor Lee Towers met Love Potion No. 9. Fijne uitzending verder, dankjewel daarvoor. Dan hoi Kevin, ik heb die, even kijken, een hit die 60 jaar oud is, namelijk Love and Spoonful en Daydream. Nog steeds een leuk nummer. Groetjes van Job Malta uit Vlaardingen, ook die zet ik erbij. Gerard, die komt met The Little River Band, met I Always Call Your Name. Ook een hele goeie. Ik ga hem in de hoge hoed stoppen. Dankjewel, Gerard. Dan Annemarie die zegt, hier ben ik ook weer. Deze keer ga ik voor Pat Benatar met Love is a Battlefield. Goeie uitzending verder. En ook Willy is al van de partij. En die komt met Engelbert Humperdinck en The Last Waltz. Nou, mocht je nog suggesties willen doorgeven, dan kan dat via 070-307-8080. Of even via kevin@omroepwest.nl. We gaan door met de muziek. Ride Like the Wind. Christopher Cross.
1: Je luistert naar Als de Dag van Toen met Kevin Brown.

0: De muziek uit de jaren 60, 70 en 80 die vliegen je om de oren in dit radioprogramma op Radio West. Iedere zondagmiddag van 2 tot 5. En zo ook deze van Christopher Cross. Dat was Ride Like the Wind.
1: De Top Toon.
0: Vandaag is het eigenlijk een dienst voor een dienst met de Top Toon. Want er is namelijk een dame hier naar de studio gekomen. Ik noem zometeen haar naam, maar ze is inmiddels een bekende bij Radio West. Met een overheerlijke Italiaanse appeltaart. Dat doet ze af en toe. En die smaakt zo ontzettend lekker. En ja, dan is een dienst voor een dienst. Dan gun ik haar gewoon de plek voor de Top Toon vandaag. Ik heb het over Ans Everstein. Dag Ans.
2: Ja, het is niet anders, hè. Af en toe wil ik de mensen wel eens graag verwennen met wat lekkers.
0: Nou, dat doe je heel goed. Kom lekker dicht bij de microfoon. Dan kunnen
2: hij
0: we,
2: staat op rood.
0: Kunnen dus we, ja, hij staat op rood. Hij doet het. Hij doet het. Ja, ja. We horen je. Ja.
2: Oké. Heel goed. Sorry.
0: Hey, we gaan de 3 liedjes voor jou draaien. Als dank voor jouw overheerlijke appeltaart vandaag, Ans. Wat wordt gewaardeerd. Wat gaan we voor de jaren 60 draaien?
2: Dat was The Cats met Sure He's a Cat.
0: Ja, en waarom die?
2: Nou ja, dat waren, The Cats was een van de eerste popnummertjes die ik van mijn ouders vroeger mocht kopen en luisteren. Want mijn vader die was heel erg tegen al dat popgedoe. En gelukkig was mijn buurman een grote fan van de Cats. En ja, toen mocht ik toch, dankzij mijn buurman ook, eindelijk de Cats een keer nummertjes spelen. En dat vond ik wel een heel mooi nummer.
0: Ja, dan kon je kiezen tussen heel veel liedjes van de Cats. En waarom dan specifiek deze?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Gewoon, dat is een lekker nummer.
0: Gewoon een lekker nummer, nee, maar dat mag, oké. Okay. En dan gaan we naar 1974 voor de Beckman-Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet. Ja, jij begint al te lachen, want wat zit daar voor verhaal bij?
2: Ik had een correspondentievriendin in Apeldoorn. En ik ging bij haar op haar verjaardag. En door een hele leuke jongen, daar eindigde ik een beetje mee in de voorkamer. Gezellig zitten knuffelen met z'n tweeën op de stoel. En de volgende dag hoorde ik een paar van die meiden giechelen. En ik was dan die stoere meid uit Amsterdam. Maar dat, die knul die bleek dus heel erg te stotteren. Wat ik dus eigenlijk helemaal niet gemerkt had die avond.
0: Nee.
2: En ik vond toch echt iets van, ja nee, dat kan ik, mij moet je niet uitlachen. En toen waren we naar de discotheek en die jongen die kwam op me aflopen. Ik zei, wacht even, ik moet even een plaatje aanvragen. En dat was toen dat plaatje van Beckman Turner Overdrive. Maar hij had de hint geloof ik begrepen, want hij heeft me de hele avond de rest niet meer aangekeken.
0: Nee, want jij doet natuurlijk op dat je eens in.
2: Dat is tot een stukje.
0: Ja, ik snap hem. Heel scherp trouwens, inderdaad. Maar het is een goed liedje, maar het is niet goed afgelopen met hem dus.
2: Nee.
0: Daar ben je niet meer mee samen.
2: Nee. Okay. Ik denk eigenlijk nooit meer geweest. Alleen die ene avond was heel gezellig.
0: Nou ja, soms moet je dat zomaar kunnen toelaten. En je dan voor de ethisch anders kom je bij Yvonne Elliman. If I Can Have You. Nou ja, of ging dat ging van over hem naar jou toe, if I can
2: have you. Waarschijnlijk wel. Hey,
0: heb je
2: een reden? Echt een heel mooi nummer van Yvonne Elliman.
0: Ja, dat is het zeker. Nou, het is een leuke Top Toon geworden. We gaan ze lekker draaien voor jou. Dankjewel voor de appeltaart. Namens alle collega's natuurlijk ook hier weer van Radio West.
2: Volgende maand weer.
0: Iedereen geniet ervan. Volgende maand weer? Ja. Oh, nou, wat heerlijk.
2: Ja, okay.
0: Geniet je van je Top Toon?
2: Dat ga ik zeker doen.
1: De Top Toon, jaren 60.

0: We zitten midden in de top toen van Ans Everstein, die ons vandaag heeft verwend met een heerlijke Italiaanse appeltaart met slagroom. We begonnen in de jaren 60 met Sure, Here's a Cat van The Cats. En we kwamen daarna aan in 1974 bij deze van de Beckman Turner Overdrive. En you ain't seen nothing yet. Ja, zo zou je het ook kunnen zeggen, ja. En voor de jaren 80 komen we aan bij dit gezellige plaatje.
1: De top toen, jaren 80.
0: En deze dame luistert naar de naam Yvonne Elliman. En het liedje heet If I Can't Help.

Op verzoek van Ans, deze van Yvonne Elliman was de hekkensluiter. En If I Can't Have You. Dit was de top toen. In Als de Dag van Toen, een vast onderdeel rond 4:15. Mocht jij nou ook een keer een top toen willen indienen, een liedje uit de jaren 60, 70 en 80. 3 liedjes voor de prijs van 1. Speciaal voor jou gedraaid. Laat het me weten. Kevin, apenstaartje, omroepwest.nl. Kevin@omroepwest.nl. En dan komen we weer aan bij het moment dat we ons weer even wanen in het mooie Parijs bijvoorbeeld, in Frankrijk. Waar je natuurlijk kunt genieten van de prachtige straten, het water, de Eiffeltoren, de liefde, de terrasjes. Nou ja, goed, moet ik nog even doorgaan. Maar we beginnen met een van de grote namen van het Franse chanson. Want we gaan natuurlijk liedjes draaien, want daarvoor is dit een radioprogramma. We starten bij Julien Clerc. De Parijse zanger en componist die brak eind jaren 60 door en groeide uit tot een van de populairste artiesten van Frankrijk. In 1972 bracht hij het aanstekelijke nummer Si on chantait uit. Een lied dat eigenlijk één grote uitnodiging is om samen te zingen en het leven te vieren. En wat vind ik dat goed passen bij vandaag? Het past eigenlijk bij elke dag, maar ik weet niet. Vandaag vind ik het leuk om dat samen te doen. Later, de Eiffeltoren, de liefde, de terrasjes. Nou ja, goed, moet ik nog even doorgaan. Maar we beginnen met een van de grote namen van het Franse chanson. Want we gaan natuurlijk liedjes draaien, want daarvoor is dit een radioprogramma. We starten bij Julien Clerc. De Parijse zanger en componist die brak eind jaren 60 door en groeide uit tot een van de populairste artiesten van Frankrijk. In 1972 bracht hij het aanstekelijke nummer Si on chantait uit. Een lied dat eigenlijk één grote uitnodiging is om samen te zingen en het leven te vieren. En wat vind ik dat goed passen bij vandaag? Het past eigenlijk bij elke dag, maar ik weet niet. Vandaag vind ik het leuk om dat

0: Dan schakelen we over naar de jonge ster van de jij-jij-periode, Frans Gal. En ze was pas 17 jaar oud toen ze in 1965 met een lied van Serge Gainsbourg het Eurovisie Songfestival won voor Luxemburg. En dat nummer dat werd de klassieker van de Franse popmuziek. Poupée de Cire, Poupée de Son. Dus we gaan eerst naar Julien Clerc dus met Si on chantait in 1972. En dan gevolgd door deze van Frans Gal, Poupée de Cire en Poupée de Son. En daarmee gaan we terug naar 1965.
1: 1, 2, 3, 2, 3. Français.

Twee Franse pareltjes achter elkaar. Julien Clerc en Sian Chantin. En daarna pakte het Frans Gal het stokje over voor deze Poupée de Sierre, Poupée de Sol. En daarmee was er weer een plekje voor een chanson. Nou, en dat rijmt nog ook. Goed. Ik zit hier heel eventjes te kijken, want er is best ook veel mail binnengekomen vandaag. Dus dat moet ik ook bijhouden in de hooghoed. Dus wat doe ik dan? Dan schrijf ik eerst op een blaadje wat er is gemaild. En dan zet ik de naam erbij en dan gaat het de hooghoed in. Maar dit is nog even een heel klein stukje administratie wat ik even moet doen. En dan ben ik bijna klaar om de ontknoping van het rad te gaan doen. Dus houd de radio lekker aan. Hier is Paul Anka, SO.

0: Beso, Paul Anka. Ja, natuurlijk in het Spaans is een kus een besito. Hè? Ja. Dus het werd even wat afgezoend zo.
1: Kevin's muzikale rat.
0: Nou, het is voor elkaar, hoor. Het is voor elkaar. En dan heb ik het over de administratie van dit spelletje op de zondag. Voor het geval dat je nog nooit hebt geluisterd en misschien niet hebt meegedaan, of misschien wel en je hebt geen idee. Ik heb hier een hoge hoed in de studio staan. Hij is zwart, een beetje zo'n hoge hoed die je een magier op kan hebben bijvoorbeeld, of een tovenaar, weet je wel zo. Die zit inmiddels vol met briefjes en op die briefjes staan alle goede inzendingen voor het rad vandaag met de letter L. Dus alles wat via de telefoon is binnengekomen, de mail, maar ook de WhatsApp, dat zit hier dus nu in. En ik moet er nu gewoon eentje uithalen en dan ik kijk daarbij niet in de hoge hoed, dus ik kijk nu recht voor me uit en ik heb de hand in de hoge hoed en ik haal er gewoon één briefje uit wat een soort van aan mijn vingers nu blijft plakken. Oké. Zo. Dus dat gaat heel onpartijdig. En dat betekent dat ik iemand moet gaan terugbellen. En dat is altijd eventjes spannend. Maar tot nu toe gaat het eigenlijk altijd goed. Oké. En het liedje moet ik er natuurlijk ook nog bij zoeken. Dat is altijd ook nog even een dingetje. Even kijken hoor. Dit moet lukken. Hij gaat in ieder geval over. Nu nog iemand aan de telefoon.
2: Hallo, met Corrie.
0: Dag Corrie, met Kevin spreek je van Radio West.
2: Nou zeg, hoe bestaat het? Zoveel mensen die insturen.
0: Ja, ik weet het.
2: En ik ben gelukkig op tijd thuis, want ik moest vanmiddag nog weg.
0: Dus je bent weer teruggekomen en precies op tijd om...
2: Ja, ik denk ik moet op tijd thuis zijn.
0: Ja, nou, dat heb je heel goed gedaan, Corrie. Van harte gefeliciteerd. Jij bent eruit gehad. En het is inderdaad bijzonder, want ik moet altijd even een inschatting... hoeveel mensen er nou vandaag hebben meegedaan. Maar ja, het zijn toch al gauw 55 tot 60 briefjes, zeker wel.
2: Dus, ja.
0: Dus het is een kans van 1 op 55, 60 geweest dat je eruit zit gehaald. Ja.
2: Ongelooflijk. Heel leuk, Kevin.
0: Nou, bij deze van harte gegund. Jij hebt doorgegeven Clouseau, Laat me nu toch niet alleen.
2: Ja, Laat me nu toch niet alleen.
0: Oh, wat een mooi liedje, hè.
2: Ja, ja, heel mooi.
0: Heb je daar iets mee, een herinnering, Corrie?
2: Nou ja, mijn man is dit jaar overleden.
0: Oei.
2: En dan heb je bepaalde liedjes in je hoofd. Mm-hmm. En mijn man was helemaal gek van muziek. Dus er zijn heel veel liedjes die hij mooi vond. En daar was dit er één van.
0: Ja, mag ik vragen hoe lang jullie met elkaar zijn geweest?
2: 57 jaar.
0: Wauw.
2: Ja. Ja.
0: Dat vind ik, daar neem ik mijn petje voor af. Dat vind ik knap, maar ook heel mooi. Dus zullen we deze een beetje opdragen dan aan jouw man?
2: Aan Fred.
0: Aan Fred. Fred. Dan gaan we deze aan Fred opdragen. Ik ga jou wel ook heel blij maken. Want er hoort natuurlijk een prijs bij dit spelletje. En jij wint een draadloze koptelefoon en een powerbank... aangeboden door Fresh and Rebel. En die komt in een mooi kleurtje naar jou toe.
2: Hartstikke leuk. Ben ik heel blij mee, Kevin.
0: Nou, hartstikke goed, Corrie. Blijf nog even aan de telefoon. Noteer ik even jouw gegevens en dan komt dat allemaal goed.
2: Is goed. Dank je wel.
0: Gaan we nu luisteren naar Clouseau, de winnaar van het rad van vandaag. Laat me nu toch niet alleen.

0: Het Haags Beat Festival 2024.
1: Het festival werd afgesloten door een gelegenheidsband met onder andere Cesar Zuiderwijk en Rinus Gerritsen, Ben Sanders en Emily Brown.

Supertramp, Goodbye Stranger. En daarvoor nog de winnaar van het muzikale rad. Dit keer was dat Clouseau en Laat Me Nu Toch Niet Alleen. En Corrie gingen vandoor. Corrie uit Delft met de prijs voor vandaag. Ik heb nog een berichtje gekregen van Leslie. Hi, ik ben zelf geboren in 1962. Dus naast actieve herinneringen zie ik ook de sfeer van de foto's in mijn fotoboeken. De kleding, de auto's, de meubels, allemaal zo mooi. En natuurlijk de Beatles, geweldig allemaal. Mooie uitzending. En als je tijd hebt, dan misschien nog iets van Elvis. Groetjes van Leslie. En ik denk dat Leslie hierbij reageerde op mijn gesprek met Maarten Huisman. Vandaag de blijmaker. Hij was helemaal in het teken van de jaren 60. En je vraagt om Elvis, en dan krijg je Elvis.

0: Deze kon ik nog eventjes op de valreep draaien voor Leslie, die een berichtje stuurde naar de WhatsApp-box van Radio West 070-307-8080. En vroeg om een liedje van Elvis. Nou, ik had er nog precies even de tijd voor. Dus ik dacht, waarom ook niet? Maar lieve vrienden, aan ieder feestje komt een einde. En ook aan deze radio-uitzending voor vandaag. Deze aflevering van Als de Dag van Toen. Op deze zondag 7 juni. Maar ik kijk in ieder geval weer met ontzettend veel plezier terug.
1: Het moment is daar dat onze wegen scheiden.
0: Onze wegen scheiden weer.
1: We zongen samen liedjes van weleer.
0: En dit is dan het allerlaatste liedje.
1: 60s, 70s, 80s, gouden tijden.
0: Gouden tijden, dat zijn het zeker.
1: Gelukkig zijn we de volgende week alweer.
0: Dat is weer het voordeel van zo'n wekelijks programma, inderdaad.

0: Want waar zou een radioprogramma zijn zonder haar luisteraars? Dus daar ben ik ontzettend trots op. En niet alleen trots, maar ook dankbaar. Leuk dat je er vandaag weer bij was. En doe dat wat dat betreft volgende week ook weer. Zou ik leuk vinden. Volgende week van 2 tot 5 een nieuwe Als de Dag van Toen. Mailen kan naar kevin@omroepwest.nl. En dan met name ook voor een Top Toen. Een liedje uit de jaren 60, 70 en 80. Speciaal voor jou gedraaid. Hele fijne avond. Zometeen veel plezier met muziek van alle tijden. Dag.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Is er iemand onder onze vloer bezig?
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
7: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
11: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
12: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
15: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëlier, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18, vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
18: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
19: kozijnen. Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
22: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
23: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
24: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
23: Hoe dan?
24: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
25: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
26: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
27: Tot 7 uur,

Dag, lieve luisteraar. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Muziek van alle tijden voor deze zondag, aflevering 328. We zitten weer vol met verzoekjes, jarige jubilea, te veel om te noemen. We beginnen met een verzoekje van Jannie Vlanderijn uit Leiden voor haar jarige zus, Gordy van der Poel.

Ja, voor alle jarigen, happy birthday. Stevie Wonder was dat. En speciaal natuurlijk voor de zus van Jannie Vlanderijn. Zij is 70 geworden, jawel. Ze woont in Voorhout en haar zus Jannie Vlanderijn uit Leiden... die vraagt hem dus aan. Nou ja, dan hebben we bijna alle jarigen in één klap. Maar als er nog een speciale jarige voorbij komt... dan gaan we die zeker noemen. Een mailtje van Joyce Gordijn, gericht aan Menno Tamming. Ja, want afgelopen week draaide hij It's So Easy van Linda Ronstadt. En Joyce die zegt, wist je dat mijn man dan iedere keer zegt... ja, dat is dat nummer van Buddy Holly. Ja, die getalenteerde zanger, veel te jong overleden in een vliegtuigongeluk. En velen hebben zijn nummer, It's So Easy, dus gecoverd. Zou je een keer het origineel willen draaien? Nou, Joyce, Menno heeft dat aan mij doorgegeven. En ik ga hem nu voor je draaien. Als het goed is, heeft Menno je daarvan op de hoogte gesteld. Dus ik zou zeggen, stand by met de cassette recorder. Daar komt-ie. Buddy Holly.

Ja, Buddy Holly was dat. Het origineel draaiden we speciaal voor Joyce Gordijn. Ja, Linda Ronstadt was natuurlijk een zangeres die in de jaren 70 veel te horen was op de radio. Een andere zangeres, waar je nu ook nooit meer wat van hoort, maar destijds wel bijna elke dag op de radio was. Elkie Brooks, wat zou er van haar geworden zijn? Ik heb geen idee, maar haar nummer is onsterfelijk. Ik vind het zo mooi. Lilac Wine.

Ja, Elaine Bookbinder. Dan denk je, wat zegt die nu? Ja, zo heet ze echt. Elkie Brooks en Lilac Wine. En ik vind het echt een pracht van een plaat. Een verzoekje van ene Karel Schut uit Katwijk. Hij stond ineens op de voicemail en hij had een heel verhaal over Karel. En Karel, ik denk, nou, dat zal hij dan misschien wel zelf zijn. Hij wilde graag horen Elsje de Wijn met Karel. Maar ja, die Karel was dronken geweest.

Ja, die kan dus niet meer over straat in Katwijk, onze Karel Schut. Elsje de Wijn zong Karel. Een mailtje van Jaap de Gorter en Jules Mentink uit Leiden. Ze vragen een plaatje aan voor Mark van der Geest, ook uit Leiden. Hun vriend, die donderdag 4 juni jarig was, en met zijn nieuwe vriendin Monique is die onlangs naar een concert van Son Mieux geweest en ze hebben ervan genoten. En Multicolor is nu hun nummer geworden. Dus ze veren vast op vandaag als ze dit vrolijke nummer op de radio horen.

Ja, die draaiden we speciaal voor Mark van der Geest uit Leiden en zijn nieuwe vriendin Monique. Ze zijn helemaal gek van Solmieu. En het verzoekje kwam van Jaap de Gorter en Jules Mentink uit Leiden. Op de voicemail het altijd gezellige bericht van Sjaak Pegels uit Schravendeel. Hè. Hij begon over de regen die we de afgelopen week met bakken tegelijk hebben gekregen. Ja, nu hebben we een beetje een Hollandse zomer. Hè. 20 graden, af en toe zon, een buitje. Ja, dat is niet anders, heb ik van Huub Misé gehoord. Maar hij moest dus denken aan een hele bak met water en dus Aquarius. Vind ik goed gevonden, Sjaak. Voor alle luisteraars, hier is de Fifth Dimension.

0: Ja, voor alle luisteraars op verzoek van Sjaak Pegels uit 's Gravendeel. Ja, dat heeft hij mooi voor elkaar. Het begon met Aquarius in verband met de regenval van de afgelopen tijd. Maar ja, daarna kwam het vanzelf. Let the sunshine in, dus we hebben van alles wat. Dankjewel, Sjaak.
1: Hoe is het met je kopstem? Volgende week zet Radio West de legendarische broertjes Gibb in het zonnetje. Je hoort veel muziek van de Bee Gees en we geven kaarten weg voor Main Course. Die wonnen de Tribute Battle of the Bands bij SBS6. En voor de laatste twee concerten van hun tournee komen ze naar het Circus Theater op Scheveningen. Smeer je stembanden, want dat wordt meezingen. Volgende week de Bee Gees op Radio West.
0: Ja, dat is hoog, hè, Tony? Wij waren dansje al aan het doen, hè?
2: Ja,
0: dansje wat erbij hoort. Ja, ja, gezellig. Een verzoekje van Bonnie Groen uit Voorburg. Zou je in het eerste uur een plaat willen laten horen van de Buena Social Vista Club met Chan Chan? Ik vind het een heerlijk nummer. En...
1: of de bands bij SBS6. En voor de laatste twee concerten van hun tournee komen ze naar het Circus Theater op Scheveningen. Stembanden, want dat wordt meezingen. Volgende week de Bee Gees op Radio West.
0: Ja, dat is hoog, hè, Tony? Wij waren dansje al aan het doen, hè?
2: Ja, dansje
0: wat erbij hoort. Ja, ja, gezellig. Een verzoekje van Bonnie Groen uit Voorburg. Zou je in het eerste uur een plaat willen laten horen van de Buena Social Vista Club met Chan Chan? Ik vind het een heerlijk nummer.

Ja, de oude heren uit Cuba, hè, met grote sigaren. Dat is het enige wat ze nog hebben. Op verzoek van Bonnie Groen uit Voorburg. De Buena Social Vista Club met Chan Chan. Heerlijke muziek, zeker. Een verzoekje van Dolf Rieken. Jopie is nu 88 en ziet er nog perfect uit. Het was mijn oudere buurmeisje uit de Haagse Linnaeusstraat. En heel toevallig kwam ik haar afgelopen zaterdag op mijn terras in de Rijswijkse Herenstraat na vele jaren weer tegen. Nou, we hebben het uiteraard over die oergezellige tijd gehad van toen geluk nog heel gewoon was. En toen vertelde zij dat ze altijd naar dit programma luisterde en mijn naam wel eens voorbij hoorde komen. Vandaar dat Dolf nu een plaat voor haar wil aanvragen.

Dat is toch leuk. Het gaat dan om Jopie van Kuijeren uit Rijswijk. Ja, en we hebben het natuurlijk over Den Haag. Alhoewel Dolf natuurlijk uit Voorhout komt. Maar destijds woonden ze dus allemaal in Den Haag, in die laan. En wie kwam daar ineens om de hoek? Connie van der Bos. MUZIEK.

Langzaam loopt ze de lange laan af, hè? Connie van der Bos. In Den Haag, daar is een laan. Draaiden we op verzoek van Dolf Rieke uit Voorhout voor zijn oude buurmeisje Jopie van Kuijeren, die nu in Rijswijk woont. En Jopie is al 88. Wat leuk dat je elkaar dan na zoveel tijd weer tegenkomt. Een voicemailbericht van Jan van As uit Den Haag. Graag een plaat van Wende Snijders voor de liefhebbers van goede muziek. Ja, dan zit je in dit programma goed. Yes, we can.

0: Ja, Wende Snijders. Yes, we can. Op verzoek van Jan van As uit Den Haag.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061.
2: Dit is Radio West.
0: Leo Broeren uit Leidschendam vraagt een plaat aan voor mevrouw Werner uit Voorburg. 7 juni 97 wordt ze dus vandaag. Wat een respectabele leeftijd. Mevrouw Werner die woont al 21 jaar in een woonzorgcentrum in Voorburg in Het Anker. Ze is alleen, heeft geen familie meer, zit in een elektrische rolstoel, is blind. Maar iedere dinsdagmiddag bezoekt Leo haar en dan drinkt hij gezellig een kopje thee, doet haar boodschappen en dan luisteren ze gezellig naar Radio West of naar luisterboeken. Nou, iedere keer weer een gezellige middag met discussies en soms leest ze dan ook de nieuwsbrieven van Het Anker aan haar voor. Nou, hulde voor Leo natuurlijk en felicitaties voor mevrouw Werner. Ja, een mooi stukje semi-klassiek. Dimitri Shostakovich, de Russian Waltz.

Ja, we zitten gezellig in te haken hier, Tony en ik. Want ja, dat is toch een mooi nummer, hè? Shostakovich, The Russian Waltz, draaiden we voor de jarige mevrouw Werner. 97 is ze geworden. Ze woont in Voorburg. Nou, mevrouw Werner, van harte. Het verzoekje kwam natuurlijk van Leo Broeren uit Leidschendam. Hier is John Anderson, Hold On To Love.

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
3: Ja, lekker.
1: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, mam?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Juni. De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen. En daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: With the OG.
24: Tot 7 uur, muziek.

Ja, lekker poedelen. Op verzoek van Ger van Wingerden uit Delft. Een plaatje voor Jacqueline Houwaard uit Den Haag-Loosduinen. Daar begonnen we tweede uur van Muziek van alle Tijden mee voor deze zondag. Ja, Ger schrijft, Jacqueline is hard onderuit gegaan in de badkamer en heeft zich ernstig geblesseerd. Als troost dan dit liedje over het badkamergebruik. Nou, Jacqueline en Wim zijn oude fietsmaatjes waar we al veel tochten mee hebben gemaakt. En deze aanvraag wordt dan ook tevens gedaan door het andere koppeltje, de fietsmaatjes Marijke en Ger dus. En Jacqueline, veel sterkte de komende tijd. Een mailtje van Rob de Jong. Voor alle luisteraars van West, een plaat van Renato Carsone. Tu vuoi fa l'americano.

Renato Carsone van op verzoek van Rob de Jong met Tu vuoi far l'americano. Ja, het is allemaal veel te moeilijk, al die teksten. Gelukkig vraagt Jan Konings uit Pijnakker een plaat aan met een Nederlandse tekst van Rob de Nijs, De Zee. Die plaat roept veel herinneringen bij hem op. Op 15-jarige leeftijd heb ik bij de Koninklijke Rotterdamse Lloyd veel zeeën bevaren, waaronder ook de straat van Hormuz. Ja, daar is nu veel over te doen. Prachtig gezongen door Rob. Hier is die.

Op verzoek van Jan Konings uit Pijnakker. Wat het allemaal van die mooie herinneringen oproept toen hij zelf nog op de grote vaart zat. Rob de Nijs was dat met de zee.

Frans Fuik uit Rotterdam vraagt een plaat aan voor hemzelf en voor iedereen. En hij vindt dit een fantastisch nummer. Ja, hij is een beetje van de country. George Jones, Memories of Us.

And the city square don't seem as big as it did before.

George Jones en Memory, zo was op verzoek van Frans Vuik uit Rotterdam. Ger van Wingerder uit Delft vraagt een plaat aan voor Else Ruiter en zijn vrouw Tineke om ze een hart onder de riem te steken in verband met die rotziekte van Else, als ik het goed uitspreek. Ze komen uit Delft en ze wensen ze veel sterkte en de groeten mede namens Marijke. Hier zijn Suzanne en Freek. Lichtje branden.

Suzanne en Freek, speciaal voor Else Ruiter en zijn vrouw Tieneke uit Delft, om zijn hart onder de riem te steken, namens Ger en Marijke van Wingerden. Een mailtje van Marie-José Wagener van de Kamp uit Den Haag. Ja, dan gaan wij luisteren naar Ella Fitzgerald. Dat is elke week weer genieten. Sophisticated Lady. The...

Good old Ella Fitzgerald and the Sophisticated Lady draaiden we voor die andere lady uit de laag. Marie-José Wagener van de Kamp. Gloria Veerman uit Zoetermeer vraagt een plaat aan voor Nico van der Laan, ook uit Zoetermeer, voor vandaag, want het is een speciale dag voor ons. Ja, waarom staat er niet bij, maar ja, als dat zo is, dan gaan we daar ogenblikkelijk van uit. Graag die plaat van Paul Moria, Love is Blue.

0: Ja, Love is Blue van Paul Moria op verzoek van Gloria Veerman voor Nico van der Laan. Want we draaien hem vandaag, maar hij is dan voor 9 juni. Want dat is een speciale dag voor ze.
1: Het WK komt eraan en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
2: Oké, daar gaat-ie. 1... 2, 8. Hè? Verdorie.
1: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.
0: Ja, ik heb liever een glaasje van hooghout. Wat jij, Tony?
3: Zeker.
0: Ja, dacht ik al. Elke week rond deze tijd dalen we af in de krochten van het omroepzendergebouw hier van Radio West. En daar ligt de collectie opgeslagen van onze oude joekel, Leen Huisman himself. En we vonden een fantastische live-opname uit 1961. Goed bouwjaar trouwens. Live opgenomen in Vegas. Old Blue Eyes, zo wordt hij wel ook genoemd, hè? Frank Sinatra, The Lady is a Tramp.
4: I figured we ought to put a little chestnut right about in here. One of the old chestnuts.
0: Dalen we af in de krochten van het omroepzendergebouw hier van Radio West. En daar ligt de collectie opgeslagen van onze oude joekel, Leen Huisman himself. En we vonden een fantastische live-opname uit 1961. Goed bouwjaar trouwens. Live opgenomen in Vegas. Old Blue Eyes, zo wordt hij wel ook genoemd, hè? Frank Sinatra, The Lady is a Tramp.
4: I figured we ought to put a little chestnut right about in here. One of the old chestnuts.

Applaus voor Frank Sinatra, live opname uit 61. Dankjewel Frank. The Lady is a Tramp, onze oude joekel van deze week. Een mailtje van de familie Stassen, normaal gesproken uit Utrecht, maar nu zitten ze tijdelijk op de Canarische eilanden. En ja, daar hebben ze ook wifi en daar kunnen ze gewoon Radio West ontvangen. Graag een Spaanstalige versie van Killing Me Softly van Miriam Camino. De Spaanse versie dus.

Olé. Ja, voor de familie Stassen, tijdelijk op de Canarische eilanden. Miriam Camino was dat. Een mailtje van Johan Hauser. Bij deze wil ik voor mijn lieve schat ons bruiloftnummer van 2024 aanvragen. Johan en Monique Hauser alvast bedankt. Nou, dat gaan we zeker doen. En wat is dan hun bruiloftsnummer? Ja, Everybody Loves Somebody. Hier is Dean Martin.

0: Dean Martin en Everybody Loves Somebody voor het bruidspaar Johan en Monique Hauser, want het was hun bruiloftsnummer.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden, Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: Een mailtje van Leo Vlaar uit Zoetermeer. Hij vraagt een plaat aan voor Lia en Kees Visser uit Den Haag, want zij zijn altijd bezig om op vele manieren de wijk Laak leefbaar te houden. Ze planten plantjes rond de bomen. Ze maken vogelhuisjes, ze wijzen mensen erop dat de wijk schoon moet zijn. Ze spreken in op de raadsvergadering. Voor mij zijn zij de kampioenen, zegt Leo. Ja, dan kunnen we ook maar één plaat draaien. Die van Queen, We Are The Champions.

Ja, voor de kampioenen Lia en Kees Visser uit Den Haag. Queen was dat. En het verzoekje komt van Leo Vlaar. José Rapati, vaste luisteraar van dit programma uit Zoetermeer, vraagt een plaatje aan van Eddie Peregrina. Ja, ze is liefhebber van de jaren 50 en 60 muziek. Gewoon heerlijke muziek. Jazeker. Don't Say Goodbye.

Don't say goodbye. Ja, het zit er toch wel aan te komen, helaas. Eddie Peregrina was dat. En die draaiden we op verzoek van José Rapati uit Zoetermeer. Corrie Loijenstein uit Rijswijk vraagt voor iedereen een plaatje aan van The Platters, The Great Pretender.

The Platters and the Great Pretender, op verzoek van Corrie Loyestein. Afgelopen week bereikte ons het bericht dat op 2 juni, de dinsdag, Peebo Bryson is overleden op 75-jarige leeftijd. Hij was vooral bekend van duetten uit de Disney-films. Beauty and the Beast, hè, samen met Celine Dion. En met Regina Bell, ook uit Aladdin. Maar hij zong lang daarvoor een mooi duet met Roberta Flack. Tonight I Celebrate My Love.

Ja, ter nagedachtenis aan de overleden Peebo Bryson. 75 is die geworden. Samen met Roberta Flack zong hij Tonight I Celebrate My Love.

0: En dat was hem, de herhaling van Muziek van alle Tijden voor deze zondag. Zometeen Klassiek op West met Aad de Been. Dank aan Tony Roodakker voor de techniek. Graag tot volgende week.
1: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hé, hey, bedankt.
4: Merci.
5: Thanks.
2: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
9: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
10: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij plussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
14: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
15: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
16: Installatiebureau Van Ginderen.
17: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
18: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
19: Tot 9 uur, klassiek op West.

Welkom voor 2 uur klassiek. Met het eerste deel, de Villanelle uit Les Nuits d'été. De zomernachten van Hector Berlioz. Deze liederencyclus begint met een dansje op het moment dat alles vol in bloei staat. Maar in de loop van de 7 liederen gaat het leven verder en eindigen we allemaal op het onbekende eiland. U hoorde de stem van Véronique Jeans met het orkest van de opera van Lyon. En we hebben veel zang vandaag. Er zijn deze week veel koren op de podia. Maar goed, eerst even door met de zomer. Een heel oud liedje. En dan hebben we het over de middeleeuwen in Engeland. Een handschrift uit de 13e eeuw, maar het bestond toen allang. Summer is I coming in. De zomer is gekomen. De koekoek zingt, het zaad is ontloken en de weide bloeit. Zing, koekoek.

Over de zomer die volgens de weerkundigen deze week 1 juni is begonnen. U hoorde een middeleeuws liedje uit het Engelse Essex, uitgevoerd door de Dufay Collective. En natuurlijk veel zomer in de verschillende jaargetijden. U hoorde al vaak de versie van Joseph Haydn. Eigenlijk altijd het origineel. Maar vandaag heb ik een mooi arrangement voor de liefhebbers van het koper. Twee deeltjes uit Haydn's Jahreszeiten. In het eerste deeltje stijgt 's ochtends de zomerse zon tot hoog aan de hemel, om in het volgende deel, de Barcarolle, een boottochtje bij zonsondergang te laten horen.

Twee deeltjes, de zomerse zonsopkomst en een boottochtje uit de jaargetijden van Joseph Haydn. In een arrangement voor koperblazers door Ensemble Harmonic Brass. Ik vertelde al heel veel koormuziek deze week op de podia, dus ook in Klassiek Vandaag. Zaterdag aanstaande zie ik het Engelse klinkende, maar heel Haagse, de Heke Vocal Ensemble. Op het programma onder meer muziek van Claudio Monteverdi. En ik heb er twee voor u. Sfogave con le stelle, over een smoorverliefde man die in de nacht aan de stenen zijn hart lucht. En Luci sirene e chiare, over het wonder van de liefde.

Tweemaal over de liefde, tweemaal Claudio Monteverdi door Ensemble Nuove Musiche onder leiding van Krijn Koetsveld. Veel meer moois aanstaande zaterdag in de Duits-Evangelische Kerk aan het Blijenburg in Den Haag. En dan door het De Heek Vocal Ensemble. Dan gaan vandaag de pianoliefhebbers door de deuren van het pianohuis aan het Noordeinde en daar zijn ze welkom. Want daar speelt om 14:15 de Cubaans-Haagse pianist Gustavo Corrales Romero. Een programma met Latijns-Amerikaanse klanken. Ik heb hier drie stukjes van en door hem. Cubania, Amadeira en To Punuelo e le Cintura. Ik hoop dat ik dat allemaal goed zeg. Dat is een dansje.

Driemaal Latijns-Amerikaans door Gustavo Corrales Romero. Wie nog veel meer van en door hem wil horen, is straks om 14:00 welkom in het Haags Pianohuis. En dan gaan we gewoon naar ons volgende stukje koorzang. Ik zie nog een koorconcert aanstaande woensdag tijdens de lunch in de Gotische Zaal van de Raad van State. Studenten van het Koninklijk Conservatorium samen met pianist-organist Jos van der Kooi. Het programma is, zoals altijd, een verrassing. Daarom een stukje dat ik zelf mag kiezen. Een hele bekende uit de West Side Story, maar dan door topvokaal ensemble Voetjes Eet. Luister naar hun versie van Maria.

Maria uit de West Side Story in een arrangement door Voetjes Eet. Liefhebbers van het kleine zangensemble zijn woensdag tijdens de lunch welkom in de gotische zaal van de Raad van State. De ingang is recht tegenover Paleis Noordeinde. En daar zingt dan Bes Vocaal Ensemble. Maar liefhebbers van heel veel koorzangers gaan dinsdag naar Leiden. Daar in de Stadsgehoorzaal is het Korendag. Maar liefst 50 koren doen die dag mee. Ik weet niet of ze allemaal tegelijk losbarsten, maar ik heb gewoon maar weer iets uitgezocht. Van korengrootheid John Rutter, componist en dirigent van de Cambridge Singers. Hier is hij met een eigen compositie, What Sweeter Music.

What Sweeter Music van John Rutter. Hoort eigenlijk niet bij deze zomerse tijd, want het is een kerstliedje. Maar wel altijd mooi. En daarbij een oproep aan de koorzangers om dinsdag een kijkje te nemen in de Leidse Stadsgehoorzaal bij het Korenfestival. Dan lokt in deze zomerse tijd natuurlijk wel de vakantie. Dus tijd voor een reisje. Voor echte warmte hoeven we niet zo heel ver weg tegenwoordig, maar laten we toch even naar Portugal afreizen. Misschien kwam u ooit in de Algarve. Wat u daar waarschijnlijk niet tegenkwam, is het orkest dat opereert vanuit Faro. De naam is simpel: Orquestra do Algarve. En ik heb ze hier met een stuk van Marcos António Fonseca Portugal. Hij werd geboren in Lissabon in het jaar 1762 en is daar een van de grote operacomponisten. Il Duca de Foix, over een hertog die regeert over een stad die helemaal niet in Portugal, maar in Frankrijk ligt. Nou ja, het gaat ons over de muziek. En hier is de ouverture.

Het Algarve Orchestra met ouverture bij de opera Il Duca di Foix van Marcus Antonio Portugal. En zo zijn we toch in Portugal. En als je aan muziek in Portugal denkt, dan klinken vanzelf de liederen die zo goed bij de volksaard daar passen. Ik noem het altijd maar terugkijken naar een verleden dat nooit meer zal terugkomen. En of het nou het roemrijke Portugese verleden of een simpele verloren liefde is, maakt in de fado helemaal niks uit. Hier is Maritza met Maria Lisboa.

Maria Lisboa door een van de belangrijkste fado-zangeressen, Marita. En met dit zomerse uitstapje naar Portugal zijn we bijna toe aan het nieuws van 8 uur. Daarheen met een concert, zoals altijd op maandagochtend, in Museum Voorlinde. Daar klinkt heel vaak een strijkkwartet, maar morgen gaan we genieten van een pianotrio met de naam Brioso Trio. Het programma vertelt dat we in elk geval een trio van Felix Mendelssohn gaan horen. Nou, dus naar het nieuws met 2 stukjes uit zijn allereerste trio in D-klein. Na het nieuws nog een heel uur klassiek, dus graag tot zo meteen.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
8: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
9: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
11: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
13: Tot 9 uur, klassiek op West. Dit is

En zo zijn we terug voor een tweede uur klassiek met het LP-duo. Twee pianisten samen op deze eerste zondag van de zomer met het nummer Sun van Giel Meijering. En dan een heel zomers geluid, dat is voor mij de blokfluit. In alle culturen vinden we fluiten die hun uiterste best doen om de vogelwereld te laten klinken. Ik heb hier twee stukjes voor blokfluit ensemble. Allereerst een dansje, een anonieme Gaeljert met de mooie naam Susanna. En daarna de Antimaske, ook een dans van John Dowland.

Tweemaal een dansje uit de vroege 17e eeuw door het blokfluitensemble de Royal Wind Music, onder leiding van Paul Leenhouts. En we schuiven maar een klein stukje door in de tijd voor een concert vandaag in de Waalse Kerk in Den Haag. Daar een programma met de naam Echo's uit Versailles. En dan klinkt er muziek aan het hof van Lodewijk de 14e. Er klinkt muziek op oude instrumenten. De traverso, vroege dwarsfluit. De barokhobo, viola da gamba, verwant aan de cello. En de theorbe, dat is een hele grote luit. Eigenlijk een voorloper van het klavecimbel. Muziek onder andere van Jacques Hotteterre. En ik heb hier uit zijn derde suite drie dansen. Een allemande, een menuet en een gigue.

uit de derde suite van Jacques Hotteterre. Dit was ensemble Michael Form. Maar straks, om 3 uur in de Haagse Waalse Kerk, deze muziek en veel meer uit vroeger tijd aan het Hof van Versailles door ensemble Amber Music Box. Dan opnieuw aandacht voor een kamerkoor. Zaterdag in de Waalse Kerk het vocaal ensemble Ludens. Ik zie op het programma muziek van Caroline Shaw, Amerikaans componist, violist en zanger. Haar werk is niet zo makkelijk te vangen. Nieuw klassiek, maar ook stukken in het lichtere genre en veel muziek. Vandaag een stukje over je geliefde woning. De titel And the Swallow. Over de zwaluw die haar nest vindt en daarin haar jongen kan grootbrengen. Vandaag nogmaals door een van de allerbeste vocale ensembles. U hoorde ze al een uurtje geleden. Vootjes Eet.

And the Swallow. Over het vinden van je eigen thuis. Losjes naar Psalm 84 van Caroline Shaw door Voetjes Eet. Ook samen met nog veel meer moois te horen zaterdag in de Haagse Waalse Kerk, dan door vocaal ensemble Ludens. En dan is het tijd voor de operette van de week. Ik koos vandaag voor een van de misschien wel duizenden zarzuela's, de Spaanse straatoperette. Voorstellingen die ook letterlijk op straat gespeeld werden en nog worden. Doña Francisquita van Amadeo Vives. Over Francisquita die verliefd is op de student en dichter Fernando. Maar hij zit op zijn beurt achter de actrice Aurora aan. Die dan eigenlijk weer het liefje is van Lorenzo. Nou, of u het kon volgen of niet, het was in elk geval smullen voor het publiek op een warm Spaans marktplein. Ik heb voor u uit de eerste acte Canción de Juventud, het lied van de jeugd.

uit de Zarzuela, Spaanse straatoperette. Doña Francisquita was dit, een lied over de jeugd. Vandaag door solisten met het Orquesta Sinfonica de Tenerife. Dan een concert door een ensemble dat ik in dit programma nog niet tegenkwam. Een feestje voor de koperblazers, donderdag in Stadstheater Zoetermeer. Daar speelde fanfare Bereden Wapens. En dat is een van de twee overgebleven regimentsfanfares die de landmacht rijk is. Ze zijn paraat bij militair ceremonieel, maar we kennen ze ook van bijzondere optredens op de fiets. Je bent nu eenmaal bereden of je bent het niet. Ik heb ze hier samen met zangeres René van Bavel met het nummer Sister.

Sister, René van Bavel met de fanfare Bereden Wapens. Deze fanfare is ook te zien en horen in Zoetermeer met het programma Heroes. Dan samen met zangeres Katelijne. En dan twee bijzondere concerten in Amare. Allebei vanavond. Allereerst in Amare Studio, het Marmucha Orchestra samen met de jazz-hoboïste Marie Pepe Contreras. En dat is een bijzonderheid van jazz. Want jazz op de hobo kom je maar heel zelden tegen. Ik heb haar hier samen met een ensemble rond zangeres Katja Mourinho. En dat liedje heet Maya. Nou,

Maya, door Katja Mourinho, met prominente horen jazz-hoboïste Maripepe Contreras. Ook samen met het Marmoucha Orchestra vanavond om 8 uur in Amare Studio. Maar het zou kunnen dat u daar ook bent voor een optreden van de Braziliaanse zanger, programmeur en bossa nova pionier Marcos Valle. Daarvoor bent u dan om 7:45 in het Danstheater. Ik heb hem hier met een nummer met een wel heel duidelijke titel. De Nova Bossa Nova.

Marcus Walle met de Nova Bossa Nova. Een optreden van een van de grootste Braziliaanse artiesten. Vanavond in Amaris Danstheater. En u merkt al dat we naarmate de zomer vordert meer in de sfeer van lichter, zonniger en festivalachtig klassiek terechtkomen. En zo zie ik in de Waalse Kerk een optreden van jazzpianist Guillaume Marcenac samen met sopraan Astrid De Vauw. Marcenac is gekend om zijn jazzy bewerkingen van het Franse chanson. Ik heb hem hier met een heel beroemde van Charles Trenet. Over de zee. La mer.

La Mer, wereldberoemd gezongen door Charles Trenet. Vandaag door Guillaume Marsenac en Patricia Wisse. Deze jazzpianist kunt u live gaan horen samen met sopraan Astrid De Vouw in de Waalse Kerk vrijdag aanstaande. En dan waagt het residentieorkest zich zaterdag weer in het Paard aan de Prinsengracht voor een nieuwe aflevering van Symphonic Junction. Te gast zijn Hermine Deurlo, virtuoos op de mondharmonica, en zangeres Sarah Blake, Zuid-Afrikaanse singer-songwriter en bassiste. Ik heb hier alvast Hermine Deurlo met het residentieorkest in

Holland van Hermine Deurlo met het Residentieorkest. Ook zaterdag samen in het paard aan de Prinsengracht. En wanneer zelfs het Residentieorkest zich buiten de klassieke paden begeeft, mag ik in klassiek ook nog wel even door. Vrijdag in de Goudse Schouwburg een optreden van het duo Jentel en de Boer. Geliefd om hun fraaie liedjes en daarbij toch ook grappige optreden. Ik zie dat we alweer een wachtlijst is. En daarom vandaag alvast een klein stukje voor iedereen. Jentel en de Boer met Wanneer.

Jentel en de Boer met Wanneer. Vrijdag live in Gouda. En dan kijk ik op de klok en zie dat we moeten gaan afsluiten. En dat doen we weer netjes klassiek. Want het Hofstads Jeugdorkest speelt vanmiddag in Amare haar promenadeconcert. Op het programma ook Rosamunde van Franz Schubert. En met deze balletmuziek gaan we vandaag klassiek afsluiten. Nog een heel fijne zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
4: Installatiebureau van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
11: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.

0: waterpolo.
1: 7 spelers per team. Het is een fysiek spel. Veel duw- en trekwerk onder water is normaal, zolang de scheidsrechter het niet ziet. Hier staat het wel een beetje onbekend, hè?
2: Ja. Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
3: Sper, toch?
4: Dat is een high five, hard.
3: Ik denk altijd in het begin, bowlen is gewoon een krachtsport. Zo hard mogelijk echt doorgooien, maar dat is het niet.
4: Dat is het helemaal niet.
3: Nee, het is echt een suplesse sport.
2: Je ziet het in het speelveld. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
4: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
9: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
10: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
12: Tot 11 uur, romantiek op weg.

Het Haags Beat Festival 2024. Het festival werd afgesloten door een gelegenheidsband met onder andere Cesar Zuiderwijk en Rinus Gerritsen, Ben Sanders en Emily Brown.

so schön. Merci, chérie. So schön, so schön. Merci.

Wil je meer weten over het werk van een rechter? Dit is jouw kans. Je kan rechter Frans Kozijn maandag het hemd van het lijf vragen over zijn werk en het strafrecht. Stuur je vraag nu vast via westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. Zo worden we allemaal een stukje wijzer. Dit is Radio.

0: Hij staat al iets van 12 jaar. En 12 jaar groet ik hem iedere keer als ik hier voorbij loop of met de auto voorbij rijd. Hij is mijn stukje Zuid-Afrika in Den Haag, zeg maar.
1: In Den Haag staan ruim 500 beelden in de openbare ruimte. Kunstwerken, gedenktekens en installaties die allemaal hun eigen verhaal hebben.
0: Hi Nelson, dat zeg ik dan. Je voelde de kracht van die man, de aura om hem heen.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.
3: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before.

0: Lekker slaapt u eigenlijk? Met de matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Iran heeft de raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaan het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vandaag zeker 2 mensen om het leven. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de gegevens van een aantal schepen die door de drugscriminelen worden gebruikt in kaart gebracht. Kennelijk is de relatief nieuwe route die ze gebruiken zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met de nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationale Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juli 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. De 29-jarige Duitse versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn 5e Formule 1-overwinning op rij geboekt. Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die 2e staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Wielrenner Demi Vollering heeft voor het eerst Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van der Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro Tour naar erelijst, waar ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta opstaan. Het weer er nog. Vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen en dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
8: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: Mag ik iedereen die moppert op het kille weer erop wijzen dat er waarschijnlijk sprake is van de schaapsscheerderskou? Dat is een koele periode in de maand juni waarin de schapen worden geschoren uiteraard. Dan hoeven ze niet met hun naakte velletjes in de hete zon te verbranden. We zijn niet alleen op de wereld, hè? En het is een schitterend woord. Doe er uw voordeel mee bij het scrabbelen. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog op deze zondag. De voormalige kerncentrale van Tsjernobyl is getroffen. Hoe riskant is dat? Michiel Driebergen, die is hier en die vertelt het zo. En dierenarts Piet Hellemans is er ook. Die gaat morgenochtend naar Kosovo om daar zwerfhonden en zwerfkatten te castreren en te steriliseren, want er zijn er veel te veel. En Marc Piron is CEO van het succesvolle dancelabel Armada. Die krijgt morgen tijdens de Buma Award-uitreiking een gouden harp voor zijn verdiensten voor de muziek. En Elisa Papane schreef en tekende een wel heel bijzondere versie van de Odyssee. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 7 juni.
2: Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit heeft connecties met Bolle Jos. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. Hoe zat het ook alweer met dat transport?
3: 30.000 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 800 miljoen euro. Allemaal op dit schip, de Arconian.
2: En dat schip behoort tot dezelfde vloot als een schip van Jos L.
4: Ja, wat betekent dat? Dat de Arconian dus eigenlijk nog duidelijker de vingerafdruk draagt van Bolle Jos.
2: Vanaf de schepen worden pakketten cocaïne in de Middellandse Zee gegooid. En die worden dan weer opgepikt door kleinere bootjes. Een soort Amazon, zegt deze Italiaanse journalist.
5: It's like an Amazon service for huge quantities of cocaine.
2: Uit het onderzoek blijkt ook dat Bolle Jos samenwerkt met Turkse criminelen.
5: This new investigation proves a new alliance between Turkish criminal groups and one of the most wanted Dutch kingpin called Bolle Jos.
2: Een unieke situatie.
4: En het is opmerkelijk dat twee van zulke kopstukken uit de Nederlandse onderwereld verband houden met dezelfde vloot.
2: Vandaag werd in Kamp Vught de deportatie van 1300 kinderen herdacht. De namen van de slachtoffers werden voorgelezen door basisschoolleerlingen.
6: Judith Kozijn, 6 jaar. Sally Dots, 5 jaar.
2: De herdenking maakte veel indruk op de leerlingen, vertelt hun docent.
7: We hebben verschillende kinderen die er niet bij kunnen zijn vandaag, omdat het gewoon te emotioneel, ja, te zwaar. Het is echt een zwaar beladen onderwerp.
2: Dit meisje wilde er graag bij zijn.
8: Niet alleen de grote mensen willen herdenken, maar ik denk ook de kinderen.
2: Deze man overleefde het kindertransport.
9: Het is exact vandaag 83 jaar geleden dat ik hier vertrok uit Vught.
2: Hij wilde aanwezige kinderen nog wat meegeven.
10: Vergeet het niet. Vertel het door aan je eigen kinderen.
2: Vandaag was de laatste dag van de Giro d'Italia voor vrouwen.
11: Het gaat in de Giro d'Italia om roze, roze en nog eens roze.
2: Anna van der Breggen begon de etappe in het roze, maar uiteindelijk won ze die trui niet. Ze weet wel waarom.
12: Omdat ik niet hard genoeg fietst heb.
2: En dus ging het roze naar Demi Vollering. Ze heeft nu de Tour, de Vuelta en de Giro gewonnen.
13: Daar is de trilogie compleet voor Veni, Vidi, Vollering.
2: Ze moest er diep voor gaan.
12: Ja, heel trots dat dat gelukt is. En
2: vond dit weekend het Metal Festival South of Heaven plaats. Bezoekers hadden er zin in.
14: Ja, wat brengt je hier vandaag?
15: Bier. Bier. En heel makkelijk aan de auto.
2: Hoe gaat het er dan toe daar?
16: Het is hele boze muziek met hele blije mensen.
14: Geweldig.
2: Op de line-up stond een bijzonder artiest, gouverneur Emiel Roemer.
17: Ja, ik sta niet vaak zo op het podium, wel helemaal niet als een DJ. Dus maar is me prima bevallen.
2: Maar een carrière-switch zit er voor Roemer niet in.
17: Nee, zeker niet. Zeker niet. Daar is het gouverneur zijn veel te leuk voor.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, en we hoorden dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd op Israël. En dat is voor het eerst sinds het staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran. Goedenavond Ines Polak, voormalig Israël-correspondent.
14: Goedenavond.
2: Ja. Waarom heeft Iran die aanval op Israël heropend?
14: Nou, Israël heeft eerder vandaag een zuidelijke wijk in Beirut bestookt. En dat was dan weer een reactie op een Hezbollah-aanval vandaag in het noorden van Israël. En volgens Iran maakt Beirut deel uit van het bestand dat er gesloten is. En Israël vindt van niet, vindt dat het recht heeft om Hezbollah waar ook te treffen.
2: Ja. Hebben die Iraanse raketten veel schade veroorzaakt?
14: Nee, het gaat om 10 ballistische raketten in 3 golven. En die waren op het noorden van Israël afgevuurd. Maar die zijn onderschept en iedereen had tijd genoeg om naar de schuilkelders te rennen.
2: Ja. En betekent dit dat het staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS nu helemaal van de baan is?
14: Nou, Netanyahu wil graag de oorlog hervatten. De stemming in Israël vanavond is ook dat er onmiddellijk teruggeslagen moet worden. Trump zit daar niet op te wachten, zeker niet zo vlak voor het WK. En hij heeft Israëlische verslaggevers vanavond gezegd dat hij Netanyahu ging bellen. Dat gesprek is volgens de Israëlische radio nu gaande, om hem duidelijk te maken dat Netanyahu zich koest moest houden. Dus dat is waarschijnlijk weer zo'n woedend telefoongesprek.
2: Ja, hoe schat jij het in dat het dit gaat aflopen?
14: Nou, ik denk dat Trump het Netanyahu inderdaad gaat verbieden om met raketten terug te slaan. Maar er zijn misschien wel andere mogelijkheden waarbij Israël kan reageren op een andere manier in Iran.
2: Zoals?
14: Dat kunnen aanslagen hier en daar zijn, dat weet je nooit. Ja, ja. Dat is mogelijk. Maar ik ga er eigenlijk vanuit dat Trump dit absoluut nu niet wil. Ja. En dat Netanyahu weinig keuze heeft.
2: Oké, dankjewel Ines Polak. En dan gaan we verder met de krant van morgen. Die is alvast ingekeken door Robert Baltus.
18: ING zet als eerste Nederlandse grootbank op uitgebreide schaal kunstmatige intelligentie in bij het beoordelen van hypotheekaanvragen. Huizenkopers moeten zo op een verhitte woningmarkt sneller duidelijkheid krijgen of ze bij ING een lening kunnen afsluiten. Dat lezen we in het Financiële Dagblad. De bank hoopt zo ook zijn marktaandeel op de hypotheekmarkt te vergroten en dreigende personeelstekorten te voorkomen. De beslissing of iemand wel of geen hypotheek krijgt blijft altijd bij een ING-medewerker liggen, benadrukt de bank.
2: We hebben een push vanuit klanten om sneller te beslissen, zegt Jacques Schram van ING. Tegelijkertijd kost het ons moeite om nieuwe hypotheekbeoordelaars aan te trekken en groeit het aantal aanvragen dat niet direct binnen ons acceptatiebeleid past. Vanwege de felle concurrentie op de hypotheekmarkt voorspellen experts dat andere banken snel zullen volgen.
18: Ruzie bij de ondernemingsorganisatie VNO-NCW. De supermarkten en grote detailisten hebben hun lidmaatschap opgezegd. Ze vinden de lobbyclub te duur en ze vinden dat hij te weinig voor hun belangen opkomt. Ze zouden dat vorig jaar al gestuurd hebben, die opzegging. Dat bevestigen meerdere bronnen aan de Telegraaf. De betrokken organisaties staan voor 9% van de werkgelegenheid en ze willen er zelf niks over zeggen.
2: In de retail is al jarenlang onvrede. Ook daar zien ze dat VNO-NCW weinig voor de sector doet. En de club bereikt ook weinig bij de politiek. Vooral de forse verhogingen van het minimumloon zitten de winkelketens dwars. Ze geven relatief grote sommen geld uit aan salarissen en dan hebben ze ook nog eens veel mensen met lage lonen. Dus zij voelen een verhoging van het minimumloon snel. En dan gaan 1 januari ook nog eens de jeugdlonen extra omhoog.
18: De wet tegen seksuele straatintimidatie blijkt een papieren tijger, dat schrijft het AD. Het aanpakken van gesis en ander seksueel straatintimidatie, wordt door speciale getrainde BOA's, buitengewoon opsporingsambtenaren, dat blijkt allemaal een mislukking. Een proef in 7 gemeenten, waaronder grote steden als Rotterdam, Tilburg en Utrecht, heeft in 2 jaar tijd 6 boetes opgeleverd. Lokale bestuurders slaan alarm. De wet heeft in mijn ogen nog te veel ruimte voor plegers, zegt een betrokkenen dus in het AD.
2: Meta, het moederbedrijf van Instagram, WhatsApp en Facebook, lijkt hard te werken aan de invoering van gezichtsherkenning. En dat is best behoorlijk controversiële technologie. Een app voor AI-brillen van het bedrijf bevat al software die deze herkenning mogelijk maakt. Dat schrijft tijdschrift Wired en dat doet ook de Volkskrant. In de Europese Unie is gezichtsherkenning in de openbare ruimte verboden.
18: Want met de bril kunnen mensen die je op straat tegenkomt via gezichtsherkenning aan hun sociale media accounts worden gekoppeld. Daarover zijn Meta eerder nog na te denken over hoe dat wel overwogen aan te pakken. Nu zou blijken dat gezichtsherkenning al voor die uitspraak in de software achter de brillen zat. Meta zegt dat de code nog niet is geactiveerd. Maar het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid dagvaarde Meta om gegevens te delen over accounts die kritiek uiten op de immigratiepolitie ICE. Terwijl agenten zijn gezien met op hun hoofd die AI-bril van Meta.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Bisbee Blue van Calexio. Bij een aanval van een Russische drone zijn vandaag gebouwen van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl beschadigd geraakt. De kernreactor is buiten gebruik, maar er wordt nog wel kernbrandstof bewaard. Volgens Oekraïne is er niet meer straling dan gebruikelijk, maar het Internationaal Atoomagentschap noemt de schade aanzienlijk. Michiel Driebergen, ja, we horen hem vaak in het oog, vaak op afstand als hij in Oekraïne is. Maar hij is nu even in Nederland en hij is bij mij in de studio. Welkom, Michiel.
1: Dank, Mieke.
0: Ja, wat weet jij van die aanval van vandaag op Tsjernobyl? Het is natuurlijk zo'n naam die bij iedereen nog herinneringen oproept, hè?
1: Ja, is daar nog wat, hè? Vraag je dan af.
0: 40 jaar geleden, ja.
1: Ja, inderdaad, 1986 was het.
0: Ja.
1: En dat was natuurlijk een gruwelijke ramp. En de gevolgen zijn nog steeds wel merkbaar in de omgeving. Er wonen heel weinig mensen, maar er is nog steeds, er werken nog wel heel veel mensen. Daar was ik zelf ook een beetje verbaasd over. Nog bijna 2000 mensen zijn aan het werk op en rond dat terrein. Dat was natuurlijk een reusachtige centrale.
0: 2000?
1: 2000 Oekraïners werken daar. En wat doen die dan, zou je afvragen?
0: Ja.
1: Want die reactors een aantal jaar geleden, die ontplofte reactor, hebben ze overkoepeld met een soort veiligheidskoepel, waardoor die straling in principe niet meer daaruit kan stralen.
0: Uh-huh.
1: Maar dat is een enorm veiligheidssysteem, wat ook echt bemensing nodig heeft. Dus eigenlijk vanwege die veiligheid zijn die mensen daar. En er is natuurlijk ook brandweer aanwezig. Nou ja, wat weten we van die inslag? Vanochtend vroeg om iets over 2 in de nacht kwam er een drone, een Oekraïne zegt een Russische drone, een Giran-drone, zo'n grote drone, die kwam, die is misschien neergeschoten, dat weten we niet, door de luchtafweer, maar die is in ieder geval ingeslagen in die, in een van de gebouwen op dat reusachtige terrein. Ja, en er zou dan een soort van nucleaire brandstof, wat al gebruikt is waarschijnlijk in een andere kerncentrale, want er zijn meerdere kerncentrales in Oekraïne, zou daar zijn opgeslagen. Althans, dat gebouw zou onderdeel zijn van die, dat is ook weer een soort veilige container. Nou ja, Oekraïne zegt het heeft niet geleid tot meer gevaar, maar het was toch echt wel een brand. Inderdaad, het Internationaal Atoomagentschap is toch echt wel bezorgd en gaan daar ook een ploeg heen sturen om te onderzoeken wat er nou echt gebeurd is.
0: Nou ja, er zijn dus grote hoeveelheden nucleair materiaal opgeslagen.
1: Ja.
0: En waarom eigenlijk? En die komen dus van andere kerncentrales. Waarom doen ze dat? Waarom brengen ze dat dan daarheen?
1: Ja, omdat de hele infrastructuur is daar natuurlijk aanwezig. En er zijn dus heel veel mensen die daar kunnen werken aan de veiligheid. Niet alleen voor Oekraïne en de buurlanden, maar ook voor heel Europa. Europa investeert ook voortdurend in die veiligheid. Maar het is natuurlijk een plek waar heel veel voorzieningen zijn. Dus waar je dit soort brandstof bijvoorbeeld, Zaporizhia, dat is de kerncentrale zuidelijker in Oekraïne. Mm-hmm. Daar wordt veel rondom gevochten. Maar dat is de grootste van Europa. En die functioneert in principe, is nu stilgelegd. Maar die werkt nog wel. Die zou kunnen werken. Er zijn nog 2 andere kerncentrales in Oekraïne. Het is echt een kernland, wat dat betreft. Ja, en dat afval, dat moet ergens heen. En dat wordt daar blijkbaar dus opgeslagen.
0: In Tsjernobyl. Ja, volgens president Zelensky was het een doelgerichte aanval van de Russen. Zou jij daarvan opkijken?
1: Nee, zeker niet. De Russen vallen natuurlijk van alles en nog wat aan. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien. En schuwen niet om ook te vechten rondom die centrales. Ook bijvoorbeeld de Zaporizhia-centrale. Ik ben er geweest in dat gebied afgelopen oktober.
0: Bij Tsjernobyl?
1: Niet in Tsjernobyl, maar op een kilometer of 80 daar vandaan. In een stad waar heel veel medewerkers van die centrale dus wonen. Daar heb ik ook met de mensen over de situatie gesproken. En wat veel mensen mij vertelden is dat Rusland eigenlijk het gebied rond Tsjernobyl gebruikt als een soort drone-route richting Kiev. Want Kiev ligt natuurlijk niet zo ver weg. Op de weg naar het zuiden vanuit Belarus worden die drones gestuurd. Mm-hmm. Ja, en het is slim van de Russen en cynisch, want je kunt die drones eigenlijk niet neerschieten, want dan komen ze op die centrale terecht en dan loopt iedereen gevaar. Dus dat is eigenlijk de beschuldiging die lokale bewoners eigenlijk uiten richting Rusland. Van jullie doen het eigenlijk als een soort, jullie gebruiken Tsjernobyl als een schild. Dat heb ik vanuit heel veel verschillende monden gehoord. Maar goed, of deze drone dan is neergeschoten of niet, of dat het een doelgerichte aanval was, wat Zelensky nu zegt, dat is natuurlijk ook informatieoorlog. We weten niet precies wat er gebeurd is.
0: Nee, jij zegt daar werken nog steeds heel veel mensen. Is het daar inmiddels dan veilig om daar te werken? Is na 40 jaar die straling verdwenen?
1: Het moet dus beveiligd worden. En afgelopen oktober ben ik daarheen gegaan. Omdat toen de Russen vielen heel veel energiecentrales aan. Hè, afgelopen winter. En dat begon eigenlijk toen in oktober. En toen werd dus in dat stadje waar ik was, op 80 kilometer van Tsjernobyl, werd de elektriciteitsvoorziening ook aangevallen. En toen werd eigenlijk de verbinding met Tsjernobyl, met dat grote terrein,
0: ja,
1: waar die kerncentrale was, was ook zonder stroom. En die veiligheidssystemen, hoe het precies werkt, vraag het me niet, maar die hebben ook stroom nodig. Dus er zijn allerlei computers, er zijn allerlei voorzieningen. En die beschermingskap om die reactor heeft ook stroom nodig. En dat was dus echt een zorg op dat moment.
0: En hoe doen ze dat dan? Met noodaggregaten?
1: Ja, dat gaat met noodaggregaten. En dat hebben we ook gezien. En dat is ook een zorgwekkende situatie in die andere kerncentrale, die het nog wel doet, maar die nu niet functioneert. Die hele grote in Zaporizhia, in het zuiden van Oekraïne, die is bezet door Rusland. En die werkt nu niet. Die is nu uit functie gehaald. Maar ook daar is afgelopen jaar een paar keer, maar ook afgelopen week nog zelfs, twee keer een aantal uren de stroomvoorziening
0: uitgevallen.
1: Uitgevallen. En dat komt dus door beschietingen.
0: Maar als die kerncentrale niet meer werkt, dat betekent dus dat ze ook veel minder elektriciteit.
1: Er wordt natuurlijk geen elektriciteit opgewekt, bijvoorbeeld in die Zaporizhia kerncentrale. Maar er is wel stroom nodig om bijvoorbeeld te koelen. Want die nucleaire energie moet gekoeld worden. Dat moet voortdurend gebeuren. En daar heb je stroom voor nodig. Toen dieselgeneratoren werden toen, die sloegen aan. Die slaan dan aan, een soort veiligheidssysteem. Hele grote generatoren. En vorig jaar hebben die dieselgeneratoren in Zaporizhia, dus in het zuiden van Oekraïne, een aantal weken zelfs moeten werken, omdat de stroomvoorziening kapot was.
0: Maar goed, Tsjernobyl, nou, we zeiden het al, 40 jaar geleden, hè, was daar die ramp. Het is ontruimd. Jij bent er pas geweest, veel mensen woonden daar nog in de buurt. Hoe was het voor hem om dit mee te maken? Heb je het dan met ze over gehad?
1: Er zijn dingen gebeurd. Er is bijvoorbeeld ook een drone ingeslagen op die veiligheidskoepel in februari. En daar waren mensen in de buurt toch wel heel erg bezorgd over. Omdat er was toen een brand en dat heeft echt heel lang geduurd voordat die brand geblust was. Waarom duurde dat zo lang? En wat je nu merkt bij de lokale bevolking is dat ze toch, dat merkte ik in oktober, dat men toch het idee heeft dat niet alles gezegd wordt. En dit doet mij en hen natuurlijk ook herinneren aan die 1986-ramp. Waarin eigenlijk Gorbatsjov en de zijnen eigenlijk niet zeiden wat er echt aan de hand was. En de Sovjet-autoriteiten eigenlijk zwegen. En je merkt toch wantrouwen. Hè? Er is natuurlijk heel veel angst voor Rusland. Er is heel veel woede jegens Rusland. Maar er is toch ook een soort bezorgdheid jegens de eigen autoriteiten. Weten we eigenlijk wel hoe gevaarlijk dit is? En je merkt toch ook aan de autoriteiten dat de autoriteiten eigenlijk ook niet zo goed weten hoe gevaarlijk dit soort dingen zijn. We weten dat de bescherming rond die kap, et cetera, daar en jaag je echt niet zomaar een drone omheen. Dat hebben we dus afgelopen nacht ook gezien. Dat is toch eigenlijk, heeft geen straling opgeleverd of iets dergelijks. Alleen dat er een grote oorlog plaatsvindt rondom die kerncentrales. Niet alleen Tsjernobyl, maar ook die Zaporizhia powerplant. Ja, dat is natuurlijk iets waar je in Oekraïne eigenlijk niet over wilt nadenken. Wat er
0: kan gebeuren. Ja. Nou ja, je zou denken dat het internationaal atoomagentschap houdt de situatie in de gaten. Doen ze dat ook? Dat jij weet. Maar ja, wat kunnen ze doen?
1: Ja, ze gaan natuurlijk Tsjernobyl gaan ze nu onderzoeken. Ik weet dat ze in die Zaporizhia kerncentrale, waar dus de Russen nu de baas zijn, die hebben dat bezet, die centrale, daar hebben ze een permanente aanwezigheid. Maar ook dat is een enorm terrein. En zodra er een inslag is van een drone in de omgeving, ik ben ook in dat gebied geweest, er wordt gewoon heen en weer geschoten met artillerie, met drones. Ongelooflijk, onvoorstelbaar. Ja, en dat agentschap, dat zit er een beetje bij en dat staat er naar te kijken en zegt ook af en toe, we zijn concerned, we zijn bezorgd. Maar is natuurlijk ook een VN-club en die moeten toch ook een beetje, die moeten toch ook in het midden staan, die kunnen niet partij kiezen, die praten ook een beetje met meel in de mond. Dus het is een heel zorgwekkende situatie waarvan je kunt afvragen, hoeveel weten we eigenlijk nou wat er echt gebeurt?
0: Okay. Nee, klinkt inderdaad niet. Het klinkt inderdaad zorgelijk.
1: Ja, het klinkt zorgelijk. En dat is toch in deze oorlog toch zo dat er toch rondom zulke essentiële zaken wordt gevochten. Wat we ons een paar jaar geleden echt niet konden, in onze nachtmerries niet konden voorstellen. En laten we hopen dat dit goed onderzocht wordt en dat ook de druk op Rusland wordt opgevoerd.
0: Oké, okay. Dankjewel, Michiel Driebergen.

0: Cook met zijn smeekbeden aan Cupido. Morgen reist een Nederlandse delegatie van dierenbeschermers van onder meer House of Animals naar Kosovo om daar iets te doen aan het enorme aantal zwerfhonden en katten. Eén van hen is dierenarts Piet Hellemans. Hij is bij mij in de studio. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Om hoeveel dieren gaat het?
1: Ja, het zijn schattingen, maar zo'n 60.000 zwerfhonden en katten zijn er wel minimaal in Kosovo, ja.
0: Dat vind ik wel heel veel.
1: Dat zijn heel veel dieren.
0: Want Kosovo is niet eens zo'n gigantisch land, toch?
1: Dat klopt, het is een klein land. Daarom is dit probleem ook daar aan te pakken en op te lossen.
0: Ja, en waarom zijn het er zoveel?
1: Ja, dat heeft wel te maken met de oorlog die daar 35 jaar geleden was. Toen hebben heel veel mensen huis en haard moeten verlaten, op de vlucht gegaan. En dan kunnen ze dieren niet altijd meenemen.
0: Nee, maar die dieren die hebben zich inmiddels voortgeplant, neem ik aan, dat het niet meer dezelfde dieren zijn die zij toen hebben achtergelaten.
1: Dat zijn niet meer dezelfde dieren. Nee. Maar het probleem is wel steeds groter geworden. Want een teefje of een poes die kan 2 nestjes per jaar krijgen. En als die jongen, die vrouwtjes dan 6 of 8 maanden oud zijn, dan zijn ze ook weer vruchtbaar. Dus die aanwas gaat echt exponentieel.
0: Ja, en onder welke omstandigheden leven die?
1: Sommige heel slecht. Mm. Er zijn vuilnisbelten daar waar 1500 honden leven. En dat is echt vreselijk. Dat is bijna.
0: Ben je er wel eens geweest?
1: Ja. Ja, en ik ga er komende week ook weer heen. Ja. Dat is vreselijk.
0: Hoe ziet dat eruit?
1: Hele grote bergen afval. En honden die daar tussen leven. Er zijn stroompjes water, dat is helemaal bruin. Het is een vreselijke stank. En ook heel veel karkassen, heel veel dode dieren. Die daar gewoon niet gehaald hebben. En er worden puppy's gedumpt daar.
0: Dat is, door mensen ook?
1: Ja.
0: En zijn die dieren waarschijnlijk ook heel schuw geworden? Die hebben misschien nooit, laten we zeggen, in een huis, nooit huisdieren geweest.
1: Daar wordt niet van gehouden. Nee, die zijn bang voor mensen. We hebben op 1 vuilnisbelt hebben we wel afgelopen jaar zo'n 1000 honden kunnen castreren en steriliseren. Dus hopelijk sterft het daar een beetje uit wat er aan honden leeft.
0: Ja, maar goed, dan probeer ik me voor te stellen hoe dat er dan naartoe gaat. Als een soort razzia's bijna om die dieren dan te pakken te krijgen. Hoe gaat dat dan?
1: Nou, wij kunnen het niet vanuit hier allemaal oplossen. Dus we werken heel veel samen met geweldige mensen in Kosovo, Kosovaren. Die zich bekommeren om die dieren, die voeren ze.
0: Die voeren ze.
1: En dan kan je ze uiteindelijk vangen. En de honden die op die vuilnisbelt leven, die nog te socialiseren zijn. Dus de jonge hondjes die niet bang zijn voor mensen. Daar wordt een ander plekje voor gezocht.
0: Een plekje bij mensen thuis.
1: Ja.
0: Ja, of ook, je hoort ook heel vaak van mensen hier dat ze dieren adopteren uit landen waar die dieren rondzwerven, toch?
1: Dat klopt. Dat
0: zijn vaak hele leuke beesten.
1: Het zijn hele vindingrijke, sterke honden vaak. Maar dat is niet de oplossing van het zwerfdierenprobleem. Dat is het castreren en steriliseren.
0: Dat begrijp ik. Er zijn natuurlijk misschien ook mensen die zeggen, nou, je kan ze ook, als ze er echt zo slecht aan toe zijn, misschien laten inslapen. Dat is misschien ook genadig.
1: Op medische gronden doen we dat. Dus als die dieren echt slecht zijn, dan worden die ook geëuthanaseerd. Maar het is niet een oplossing van een zwerfdierenprobleem. Want je zal ze nooit allemaal kunnen vangen. En dan moet je dat blijven herhalen tot ze allemaal dood zijn.
0: Is dat wel eens geprobeerd op die manier?
1: Ja, dat is op Bonaire en volgens mij ook op Curaçao hebben ze dat een tijd gedaan. Maar dat is heel wreed. En dat is toen ook met schieten gebeurd. Dan moet je ook goed schieten. Er worden ook dieren slecht of niet eens in één keer doodgeschoten. Dat is heel wreed en dat blijf je moeten herhalen tot einde der tijden eigenlijk. Omdat ze zo efficiënt zich voortplanten.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar als je dieren steriliseert en castreert, dan houdt dat dus op. Maar dat duurt dat eigenlijk nog wel een tijd voordat dat probleem afneemt, toch dan?
1: Dat klopt. Daar moeten we een beetje lange adem voor hebben. Maar hoe eerder we daar mee beginnen en hoe meer dieren we nu doen, hoe minder dieren er geboren worden en gedaan hoeven te worden.
0: Ja. Is dit nou werk waar je naar uitkijkt?
1: Ja. Ja, nee, ik vind opereren leuk.
0: Ja?
1: Ik ga daar niet zelf al die honden castreren, steriliseren. Dat doen hele goede Kosovaarse dierenartsen. Maar ik ga wel een dag mee opereren daar. En het is leuk om collega's daar te spreken en hen te helpen met dit probleem op te lossen.
0: Ja, maar is castreren makkelijker dan steriliseren?
1: Jazeker. Ja.
0: Dat lijkt mij zo.
1: Een castratie van een mannetje, dat is eigenlijk een soort bultje uitdrukken bijna. Dat is onderhuids zitten die testikels die je weg moet halen.
0: Ja.
1: En bij de vrouwtjesdieren moet je via een snede moet je langs alle organen en moet je de eierstokken vinden. Dus dat is echt diepe buikchirurgie. Dat is veel complexer.
0: Ja.
1: Maar de mannetjes zijn voor een populatie niet belangrijk. Die krijgen geen jongen.
0: Nee.
1: En elk loopsteefje zal toch gedekt worden door dat ene mannetje wat je gemist hebt. Dus ja. We focussen ons op de vrouwtjes om te steriliseren.
0: Ja, dat is dus het meeste werk. Hoe lang doe je daarover? Om zo'n vrouwtje te steriliseren?
1: Hangt er een beetje vanaf. Soms zijn ze drachtig of hebben ze een baarmoederontsteking. Ja. Dan is het wat lastiger.
0: Ja. Dat is wel sneu natuurlijk.
1: Dat is ook sneu, dat ja. Klopt, ja. Nee, een castratiekater of een castratiereu, dat is 5 minuten of 10 minuten.
0: Ja.
1: En een poes of een teefje, dan heb je het over 20 minuten, half uurtje.
0: Maar je moet misschien ook niet al te teerhartig zijn.
1: Je moet weten waar je het voor doet.
0: Ja.
1: En soms zijn er moeilijke beslissingen, maar het alternatief is nog erger.
0: Ja.
1: En dan is dat toch het beste wat je kan doen.
0: Bestaat dit probleem in Nederland ook? Nee, hè?
1: Niet, nou, zwerfkatten hebben we zeker nog.
0: Jawel.
1: Daar wordt ook hard aan gewerkt door heel veel lieve mensen. Zwerfhonden hebben wij niet meer. Wij waren zelfs het eerste land ter wereld wat zwerfhondenvrij was.
0: Oh ja.
1: Daar mogen we trots op zijn. En dat vind ik ook heel fijn om dat aan de conservaren te vertellen als we daar zijn. Van het kan. Wij
0: ja.
1: zijn het voorbeeld. En wij gaan je niet vertellen hoe jullie het moeten doen, maar we gaan jullie gewoon helpen.
0: Jullie gaan nu naar Kosovo. Gaan jullie ook wel naar andere landen?
1: Ik zelf wel. Nou, ik ga nu met Karen Soeters van House of Animals.
0: Ja?
1: Die gaat mee. Die heeft haar hulp aangeboden. Zijn er moeilijke beslissingen, maar het alternatief is nog erger.
0: Ja.
1: En dan is dat toch het beste wat je kan doen.
0: Bestaat dit probleem in Nederland ook? Nee, hè?
1: Niet, nou, zwerfkatten hebben we zeker nog.
0: Jawel.
1: Daar wordt ook hard aan gewerkt door heel veel lieve mensen. Zwerfhonden hebben wij niet meer. Wij waren zelfs het eerste land ter wereld wat zwerfhondenvrij was.
0: Oh ja.
1: Daar mogen we trots op zijn. En dat vind ik ook heel fijn om dat aan de conservaren te vertellen als we daar zijn. Van het kan. Wij
0: ja.
1: zijn het voorbeeld. En wij gaan je niet vertellen hoe jullie het moeten doen, maar we gaan jullie gewoon helpen.
0: Jullie gaan nu naar Kosovo. Gaan jullie ook wel naar andere landen?
1: Ik zelf wel. Nou, ik ga nu met Karen Soeters van House of Animals.
0: Ja?
1: Die gaat mee. Die heeft haar hulp aangeboden.

0: Die gaat mee, die heeft haar hulp aangeboden. Ik ben de laatste jaren elk jaar in Kosovo geweest. Maar ik werk ook in Roemenië. En in de winter soms wat tropischere oorden. Brazilië, Curaçao, Thailand.
1: Overal?
0: Nou ja, ik heb een mooi vak waar ik nuttig mee ben. En ja, ik ben niet de type die op het strand gaat liggen. Dus ik vind het leuk om dan die combinatie te doen, wat
1: en
0: nuttigs.
1: Dat, overal worden zwerfdieren dan op deze manier dus geholpen?
0: Geholpen. En als jij je diensten voor niks aanbiedt, dan gaan er veel deuren voor je open.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En ik wens je een mooie reis en ik hoop dat je met voldoening terugkomt.
0: Gaat lekker, dankjewel.
1: Piet Hellemans, dierenarts.

0: sunny days. Dat waren Armin van Buuren en Josh Cambi met Sunny Days. Het nummer verscheen op het succesvolle dancelabel Armada Music. Dat wordt geleid door Michael Piron. En morgen krijgt hij tijdens de uitreiking van de BUMA Awards een gouden harp voor zijn, en ik citeer nu, uitzonderlijke betekenis voor de Nederlandse muziekwereld. Goedenavond, Michael.
1: Goedenavond.
0: Ja, zit je te blozen als je dit hoort?
1: Ja, dan ben ik wel heel trots.
0: Ja.
1: Vooral op het team waar ik mijn werk. Maar ja, die woorden had ik zelf niet kunnen bedenken. Nee,
0: ja. Ja, elektronische muziek, hè, dat horen we nou ook weer niet zo heel vaak in met het oog op morgen. Veel mensen zeggen, ja, het is niet echt, het is door computers gemaakt. Hoe denk jij daarover?
1: Ja, dat is leuk. Ik luisterde voor het eerst naar elektronische muziek ongeveer 40 jaar geleden. En toen was het echt

0: zo dat mensen dachten, nou, dit gaat zo over, want het is niet echt. En uiteindelijk zie je nu dat miljoenen mensen wereldwijd op deze muziek dansen. En het is uiteindelijk dus nog, het is nooit weggegaan. Het is alleen maar groter geworden. Dus nee, ik denk dat het echt muziek is als je tegenwoordig ziet hoeveel invloeden van elektronische muziek te vinden zijn in popsongs. Dan het is niet meer weg te
1: Ja.
0: slaan.
1: Nee, jij bent
0: Nee.
1: CEO van nou ja, dat Nederlandse dancelabel dus, dat succes heeft onder meer in de Verenigde Staten. Hoe ziet jouw werkdag eruit?
0: Het is altijd anders. We hebben kantoren in Laren. Dat is om de hoek. Ik woon in Blaricum. Amsterdam, daar hebben we altijd gezeten. De laatste 23 jaar. En ik heb heel lang een kantoor in New York gehad. Maar we hebben besloten om onze internationale hub. Zit tegenwoordig in Londen. Daar zitten we ook al jaren, een jaar of 10. Dus ik ben eigenlijk, ik ga de hele wereld over. New York is nog steeds belangrijk voor mij. Dus daar zit ik ook wel elke maand. Dus een standaard dag is er niet echt, moet ik
1: Nee.
0: zeggen.
1: Ja, want dance is een Hollands exportproduct, hè? Een goed Hollands exportproduct. Hoe komt dat eigenlijk?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat heeft meerdere redenen. Maar wij zijn sowieso opgegroeid. Ik weet nog goed dat ik luisterde vroeger altijd naar de Soul Show. En dan had je om 8:30
1: Ferrymaat.
0: was er een mix. Ferry Maat.
1: Ja.
0: En die draaide om 8:30 een mix. Dus als mannetje van 10 jaar ging ik naar die mix luisteren. En toen dacht ik, dit wil ik ook. En ik denk dat er heel veel mensen geïnspireerd zijn geraakt door eigenlijk de radio in Nederland. Radio 3 met Ferry Maat. En je had Currie en Van Inkel. En zij hadden om 2 platen over 9 altijd een mix van Ben Liebrand. Die heeft het ook altijd heel goed gedaan bij nog steeds heel veel mensen die actief zijn in deze scene. Dus wij hadden heel veel dance op de radio. En daarnaast ook een aantal clubs die vooruitstrevend waren. De Roxy, de It. Ikzelf kom uit Brabant. Daar hadden we de Talk of the Town. En jongens die daarachter zaten, die hebben ook Turn up the Bass bedacht. Dus er waren een aantal toonaangevende clubs. En van daaruit zijn de festivals ontstaan. En die festivals die zijn zo professioneel geworden. En die
1: Ja.
0: waren er zo vroeg bij dat de hele wereld daar ook naar gekeken heeft
1: Je
0: tijdens
1: zei al
0: dit te
1: net, je doet
0: draaien.
1: zaken op de Amerikaanse markt. Wat doe je? Kopen? Koop je labels op?
0: Ja,
1: Verkoop
0: we
1: je
0: hebben
1: dingen?
0: ook. Wat wij zijn gaan doen, omdat ik zag dat er concurrentie kwam van private equity partijen. En die waren muziek aan het opkopen. Toen dacht ik, waarom zou dat naar hun moeten? En waarom zouden we dat niet zelf gaan doen? En toen heb ik een structuur bedacht waarbij wij dat nu ook zelf kunnen. En heb ik in Amerika een deal opgezet met een Amerikaanse bank. Dat is heel grappig. Die bank heet de Pinnacle Bank. En van oudsher waren zij altijd mensen uit de muziekindustrie, uit de country en western, waar zij aan belenen. Dus ook Dolly Parton was een klant, of is nog steeds een klant. Managers gingen zij belenen. Dus zij begrijpen deze materie heel goed. En nou, wilden met ons een deal doen. Dus ik heb niet een traditioneel fonds opgericht waarbij een aantal mensen geld hebben gestort. Nee, ik heb gewoon eigenlijk een doodordinaire lening van de bank kunnen krijgen, waarbij wij een extra business hebben kunnen realiseren. Ja.
1: Ik begrijp dat jullie ook iets te maken hebben met de samenwerking tussen Madonna en Sabrina Carpenter.
0: Nou,
1: Hoe
0: dat
1: zit
0: is
1: dat?
0: in onze schoot
1: Oh,
0: geworpen.
1: dat is mooi.
0: Via onze muziekuitgeverij hebben we een aandeel via Kevin Saunderson. Kevin Saunderson is echt een pionier geweest in de housewereld. Hij komt uit Detroit. We werken al jarenlang met hem samen. En hij heeft eigenlijk de beats die in deze track zitten, die komen van hem af. En daardoor hebben we een aandeel op de
1: Okay.
0: laatste Madonna samen met Sabrina. Dus dat is dat, en daaruit blijkt al dat de muziek door iedereen wordt gebruikt tegenwoordig.
1: Ja.
0: Dancemuziek.
1: En proberen jullie nog nieuwe afzetmarkten aan te boren? Ja, China,
0: Ja.
1: India, ja, nou ja.
0: Ja, we hebben. Ik, ben,
1: Houden
0: ben, ik
1: ze
0: heb ook
1: daar
0: wel
1: van
0: een
1: dance?
0: rondje. Ja, daar houden ze van des. Ik heb een rondje gedaan in China. Ben daar bij DSP's, bij de digitale platformen langs geweest. Ook in Japan ben ik geweest. Nou, eigenlijk ga ik de hele wereld over om bepaalde partijen te ontmoeten. En om te kijken of we het beter kunnen doen. Ik moet zeggen, China is voor ons een stukje minder geworden. Dus op een gegeven moment was er een boom in China qua dancemuziek. En dat is nu wel iets minder. Maar dat is het mooie van dansmuziek. dansmuziek is dat het wereldwijd scoort. Het is vaak ook instrumentaal, dus het kan overal. En dan zie je gewoon vaak dat het ene moment is een bepaald gebied wat hipper dan de andere keer. Maar je ziet nu dat Engeland is weer helemaal hot qua dance.
1: Hoe verklaar je dat het wereldwijd scoort? Heb je daar...
0: Ja, omdat er wereldwijd zijn er festivals, wereldwijd zijn er clubs. En dit is toch echt de muziek die daar wordt gedraaid. Ja. En waar je ook bent, of het nu Argentinië is. Wat ik heel leuk vind, dat zijn kleine dingen. Ik was een jaar geleden, ging ik naar Mexico toe en ik stap in een taxi. En die chauffeur, ik had de chauffeur van tevoren geboekt. En die had mij gegoogeld en wist wie ik was. En die vroeg of ik handtekeningen op een cup kon zetten met een logo erop van het State of Trance, het merk van Armin van Buuren. En dan denk ik van ja, kijk, zo gaat dat dus. Het is overal. En daar ben ik heel trots op. Dat wij als Nederlands land zijn we natuurlijk best klein. Maar we hebben vanuit hier zoveel merken en zoveel DJ's wereldwijd neer weten te zetten. Dat is echt heel bijzonder.
1: Ja, nou, ik wens je heel veel plezier morgen.
0: Dankjewel,
1: ja. En je weet hoe het met die Spaanse armada is afgelopen, hè?
0: Dat weet ik, maar goed, ik denk dat wij
1: heel
0: voorlopig
1: slecht.
0: Zijn we nog niet... We zijn voorlopig nog niet klaar. Wij gaan nog niet ten onder.
1: Oké. Dankjewel voor je bijdrage, Michael Piron. En nogmaals, gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Zijn listigheid maakte Odysseus tot een van de grootste helden uit de Griekse oudheid. Kunstenares Elisa Pessapane nam hem als uitgangspunt voor haar nieuwste project. Dat is een boek en een tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In Odysseus en de verdronkenen en geredden gaat de held op zoek naar de verloren mensheid. Welkom Elisa.
2: Dank je.
1: Ja, je hebt mij net het boek overhandigd. Dat ziet er waanzinnig mooi uit. Maar laten we eerst eens beginnen. Waarom heb je Odysseus gekozen als hoofdpersoon van je nieuwe project?
2: Ik ben geen klassieke oefen. Ik heb geen gymnasium gedaan. Ja. Na de academie heb ik Italiaanse letterkunde gestudeerd. Maar ik ben half Italiaans en ik ben deels daar opgegroeid. En als je in Italië opgroeit, dan verwijs je... Dat zit gewoon bij iedereen erin, of je nou hoog of laag opgeleid bent... verwijs je naar de klassieke. Dus het zit in mijn DNA.
1: Ja. Dus je dacht, ik moet altijd nog iets met... En het is natuurlijk Odysseus, de Odyssee, hè, de tocht van Odysseus naar de Trojaanse oorlog... is natuurlijk een grillige tocht. Je dacht, hij spreekt nog steeds tot de verbeelding. Dit jaar is er ook een verfilming van Christopher Nolan. Waarom denk je dat hij nog steeds zo tot die verbeelding spreekt?
2: Ja, alles zit erin. Het is de levensreis. Hè. We maken zoveel mee... op reis met z'n allen, want we zijn met z'n allen op reis als soort. En in dat verhaal, dat is natuurlijk, je noemt al Christopher Nolan... maar het is door James Joyce opnieuw verteld. Stanley Kubrick's 2001 Space Odyssey. Dus ik doe mijn duit in het zakje in een traditie. Ik hou ervan om binnen het kader van een traditie te werken.
1: Ja, maar wie is jouw Odysseus?
2: Dat is mijn oudste zoon. En hier heeft Odysseus ook een broer. En dat is mijn jongste zoon. Dus een Odysseus kind.
1: Waarom heb je er kinderen van gemaakt?
2: Omdat ik had dit verhaal in mijn hoofd. Ik zou eigenlijk een bijdrage aan een symposium over Odysseus leveren. Dat ging niet door vanwege corona. Toen ging ik naar Corfu, het eiland waar een enorme rots in de zee zit voor de kust. Dat ze zeggen dat dat het schip van Odysseus is.
1: Versteend, ja.
2: Versteend. Alleen, ik kwam ook op een andere plek. Nieuwsgierig mens kan overal terechtkomen op Corfu. En dat was het afschrikwekkende aquapark van Corfu. Een van de meest vreselijke plekken waar ik ooit ben geweest. Zo'n glijbanenpark met allemaal zwembaden. En daar zag ik allemaal mensen, allemaal van die volgevreten, rood verbrande toeristen in zwembanden op zo'n golvenbad heel apathisch tegen elkaar aanbotsen. En toen dacht ik, ja, dit is de hel, we gaan eraan. Ja. En dat was het, toen was het zaadje geplant. En iets later zag ik mijn kinderen... wij gaan altijd naar Umri op vakantie, op de camping, in het zwembad plonsen. En toen drong het verhaal, binnen no time drong het verhaal zich aan me op.
1: Want
2: en,
1: waar staat dat zwembad dan symbool voor?
2: Dat is de onderwereld.
1: De onderwereld.
2: De onderwereld,
1: ja. Want je zei al, Odysseus zijn hier twee kinderen. En die Odysseus wordt op een dag wakker in een lege wereld. Hè? Alleen hij en zijn broertje zijn er dan nog. Jij laat de mensheid gewoon verdwijnen.
2: Ja, ze zijn verdwenen en ze besluiten om te vertrekken en de mensheid te gaan zoeken. En op een gegeven moment komen ze een In een woud een mannelijke nimf tegen. Die heeft het restantje van de mensheid verzorgd hij. En dat is een beetje een bij elkaar geraapt zooitje. Een beetje een ship of fools. En samen, dat wordt zijn bemanning. En ze varen uit en over land en zee. Het volgt wel het klassieke patroon van de reis. Zoeken ze de mensheid en die vinden ze terug in een campingzwembad in Umbrië. En de camping heet de Zuilen van Hercules. Dat is de grens die God aan de mensheid heeft gegeven, tot hier niet verder. En zij gaan voorbij de Zuilen van Hercules. Dat is het metalen douche bij de ingang van de camping. Ja. En daar vinden ze de mensheid terug en dan krijgen ze les in verdrinken.
1: Dus ze vinden de mensheid terug in de onderwereld eigenlijk.
2: Ja, ja. En net als Odysseus in Homerus' Odyssee, gaat Odysseus als een van de weinige klassieke helden, gaat hij de onderwereld in en komt er ook weer levend uit. En hij ontmoet daar, hij ziet dat iedereen ten eerste les krijgt in verdrinken.
1: Dat is eigenlijk meer het verhaal van Orpheus, toch? Dat hij naar de onderwereld ook gaat en weer terugkomt.
2: Ja, het is receptie van de klassieken. Dus ik fiets er van alles.
1: Je fietst er van alles doorheen.
2: Ook hedendaagse en bronnen. Maar, ja,
1: zoals wat voor hedendaagse bronnen heb je er dan ook?
2: Dus ook muziek heeft er inspiratie gediend. Dus een heel lang nummer van Jimi Hendrix van 13 minuten. 1983, If a Merman I Should Turn To Be. Dat gaat over dat hij zich verandert met zijn vriendin in een meerman om aan een kapotgaande wereld te ontsnappen. Dus je begint bij Homerus, maar ik trek het echt tot nu. Het is heel modern ook.
1: Ja, ja dat maar ook, je hebt ook een hele grillige fantasie.
2: Ja, het is grappig en het is gewelddadig. Ja. En in de mythologie, ik heb mijn kinderen daar ook mee opgevoed, want in de Griekse mythe komt alles voorbij. Je leert alles over de mensen, goden en stervelingen. Ze hebben allemaal mankementen en zo is het ook. Dan ga je goed beslagen de wereld in.
1: Maar goed, Odysseus weet wel te ontsnappen dus uit dat zwembad.
2: Ja, ja. En het gaat ook over dat? De vrije wil. Hij ontmoet net als de klassieke Odysseus een ziener. Hij ontmoet zijn moeder in de onderwereld. En hij begint te bevragen wat hij om zich heen ziet. En eigenlijk vindt hij het maar niks. Iedereen is zich aan het klaarmaken voor afzwemmen en disco zwemmen.
1: Mm-hmm.
2: En hij heeft zoiets van, ik ga hier niet aan mee, we gaan eraan. En hij pakt zijn broer en ze vertrekken. En ze gaan zichzelf opnieuw uitvinden. Ze gaan weer op reis.
1: Ja, je zou bijna vergeten, want het is zo'n bizar verhaal toch ook wel. Hè? Je moet echt even goed nadenken. Oh ja, dit komt hier vandaan, ja. Dit komt daar vandaan. Dat die tekeningen zo bijzonder zijn. Daar heb je 4 jaar aan gewerkt, heb ik begrepen. Heel veel in Rome.
2: Ja.
1: Want dat is toch eigenlijk wat is je voornaamste werk? Tekenen of het
2: schrijven? Ik kan niet kiezen. Dus ik hou enorm van boeken, ik hou van literatuur. Daarom ben ik ook Italiaanse letterkunde gaan studeren na de academie. Dus ik doe het ik kon niet kiezen. Dus mijn projecten zijn vaak tentoonstellingen en boeken. En ze zijn complementair aan elkaar. Dus het is geen boek aan de muur. En het is ook geen catalogus bij een tentoonstelling.
1: Maar je hebt in Rome eraan gewerkt.
2: Ja.
1: Was dat cruciaal, dat je daar was?
2: Zeker, zeker. Een groot deel van de bemanning komt ook uit Rome. Want het zijn mijn vrienden die ik in de zomer liet poseren op de camping.
1: Oh ja?
2: En waar die wonen ook. En tegelijk met de uitnodiging van het Museum van Oudheden kwam ook de uitnodiging van het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome om daar mijn onderzoek en mijn boek te schrijven. Dus ik heb het afgelopen jaar heen en weer gereisd tussen Nederland en vooral Rome en Italië. Ja. En al meanderend door Rome vond ik mijn laatste personages, de laatste brokstukken. En
1: je zei, ik heb mensen getekend op de camping.
2: Ja, zeker.
1: Die hebben allemaal 11 blote mensen zitten erin.
2: Ja, want we waren op vakantie. We
1: wilden de zee meer min. Zwijnen verschalkt. Dus, ja, fantastisch.
2: Ja, nou ja, de zeemerminnen zijn de jakhalsen van de oudheid.
1: Ja,
2: hè?
1: Ik had nooit gedacht dat
2: kennis, niet wat anders.
1: Nooit gedacht dat die zo agressief waren, zeemerminnen.
2: Ja.
1: Maar bij jou wel.
2: Ja, ja, ze vreet iedereen op.
1: Ja. En achterin heb je een soort reisgids opgenomen met locaties.
2: Klopt.
1: Uit je boek. Dat vond ik zo geestig. Zit ook op ander papier gedrukt. Opeens zit je in een soort toeristische folder.
2: Ja, het is. Ik had voetnoten kunnen maken en een register. Maar het is eigenlijk een soort routekaart door mijn hoofd, maar ook door Midden-Italië. Dus het is een hele leuke toeristische route met alle inspiratie. Voor ieder hoofdstuk zijn de belangrijkste inspiratiebronnen vermeld in die campinggids. Dus allemaal plekken in Lazio en Umbrië. Maar ook dus het nummer van Jimi Hendrix, literaire bronnen zoals Heart of Darkness van Joseph Conrad.
1: Ja, dus als mensen denken, hey, waar komt het vandaan, kunnen ze daar te raden gaan. En ze kunnen natuurlijk die reis ook zelf maken.
2: Ja.
3: Dat is ook nog extra leuk.
2: En we hebben zelfs een Spotify-playlist. Dat doen veel mensen als ze op vakantie gaan, maken ze een playlist voor in de auto.
3: Ook dat
2: die zit er ook nog bij.
3: Ook dat nog. Het boek Odysseus en de verdronkenen en geredden is vanaf donderdag te koop. En dan is ook die tentoonstelling te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Elisa, dank je wel en gefeliciteerd met dit fantastische project en dit mooie boek. Hierna gaat Wat blijft verder. Te gaan het hebben over Spinoza. En morgen zit hier Chris Keijne weer. Goed.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, actrice en filmmaker Hanna Verboom maakte de documentaire samen over de kracht van verbinding in het tegengaan van psychisch lijden.
2: Eigenlijk uit alle onderzoeken blijkt dat die menselijke nabijheid het meest effectief is als het gaat om herstel van psychisch lijden.
0: En thrillerschrijver Michael Berg viel dubbel in de prijzen met zijn Mergeland-trilogie.
3: Ja, dat klopt wel.
0: Die zich afspeelt in Zuid-Limburg.
3: Er komen dingen ervoor die niet heel fijn zijn.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: In het voetbal zijn er momenten...
8: Bergkamp 2-1!
7: ...die impact maken.
9: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
8: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
7: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
8: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
7: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
10: De hete zomer, Crayon rolluiken.
11: Geluidsoverlast?
10: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Crayon rolluiken.
12: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
14: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
15: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
4: NPO Radio 1.
16: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 km per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
17: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.
1: Elke dag romantiek op West.
2: Is dat
3: you?
2: Who is it?
3: Oh, Cornelius.
2: Cornelius.
3: Yeah.
2: Oh, Cornelius.
3: Listen.
2: My man.
3: Listen.
2: Yeah, man, what's up?
3: I'm in trouble.
2: Yeah.
3: My girl.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.